0: topcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Cedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Adios Lepido, dat is een hele mooie van Juanes uit Colombia. Het is niet direct een religieus lied, maar je zal het wel erin kunnen plaatsen natuurlijk. Hij vraagt namelijk verschillende dingen aan God. Onder andere dat zijn ouders hem altijd kunnen herkennen. En mocht na de dood een nieuwe leven komen, zal hij dezelfde meid nog een keertje willen hebben. God, laat mijn kinderen gezond en goed opgroeien. Mocht er een nieuwe leven zijn na de dood, dan zou ik graag erbij willen zijn. God, help me om zo eerlijk mogelijk het leven door te gaan. En zo vraagt hij nog een hele hoop dingen aan God. Opmerkelijk is, het is in principe geen religieus lied. Dat ook alweer niet. Juanes, wel een hele mooie compositie van hem. Kijk eens aan, het is er weer over achten. Ja, ja, en we gaan lekker door tot 9 uur. Welkom dus in Didos Ora. Ik begin met een zeer swingende salsa. Hier is José Alberto El Canario.
1: It's the weekend. And this is David Arisa.

deze lekkere sounds, dan wil ik met jou dansen. En met niemand anders. Dat zei hij dus. Muziek van José Alberto. Hij komt uit de Dominicaanse Republiek. En hij heeft ook nog een bijnaam. Ja, en die bijnaam gebruiken we hier op Curaçao ook heel veel. Net zoals in de minste landen waar dus zijn muziek wordt gedraaid. Dat is namelijk El Canario. En waarom nou precies El Canario? Want hij fluit namelijk in de meeste salsa die hij dus heeft gemaakt. Toevallig in de salsa die je zojuist hoorde, Bailemos Otra Vez, fluit hij dus niet. Oh, dat is jammer. Maar volgende keer zal ik iets zoeken van hem, dan hoor je duidelijk waarom hij dus El Canario wordt genoemd. Zo, zo, zo, kijk eens aan. Zondagavond, domingo en la noche, altijd met ambiente aan. En zo sluit je altijd je weekend af, week in, week uit. Met heerlijke muziek, onder andere uit de jaren 80. Dit is er een van, Eldebarge, Be My Lady. I love you.

0: echt een stuk muziek voor zo'n zondagavond zoals die van vandaag, weer niet? Al de Bars, muziek uit de jaren 80, Be My Lady. En vroeger, toen ik nog geen DJ, dacht ik, het heet Be My Baby. Ja, wist ik veel. In ieder geval, leuk single van ze. Ze hadden verschillende hits in die periode. Dance All Night, Time Will Reveal, die moet je kennen. Love Me In A Special Way, The Rhythm Of The Night. En natuurlijk ook die dansbare Who's Johnny. En zojuist hoorde je natuurlijk Be My Lady.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: Ja, zeker. Hier is Jesse Uribe samen met Heredero Coquita.

0: Duidelijk merkbaar houdt dus nog steeds van zijn geboorteland en maakt ook puur culturele muziek. Vandaar dus ook dit Coquita.
1: Dit is het geluid van Curaçao. Je hoort hem overal. Paradise.
0: Het zal je wel duidelijk zijn, dit is natuurlijk Ambiente. En van Colombia gaan we naar Montserrat. En daar ontmoeten we R.O. Bells, bells, every day.

dan zoals even muziek van Herredero samen met Jesse Uribe, Coquita. Jesse Uribe heeft het lied geschreven, Coquita. Het is een 38-jarige artiest uit Bucaramanga. En waar ligt dat nou? Bucaramanga ligt in Colombia. Jesse Uribe is vader van 5 kinderen, dus een ruime familie. Woont niet meer in Colombia, maar hij is nu verhuisd naar Amerika, in Miami om precies te zijn. Waar hij dus muziek maakt vanaf 2008.

Hey, daar hebben we allemaal nog zo'n beetje last van, hè? Hoge rekeningen, waar je helemaal gek van wordt. Daar heeft Errol dus gelijk in. Bills, Bills Everyday. Een van de grootste artiesten in de soca en calypso muziek. Hier op Curaçao hebben we te maken, zelfs dagelijks, met verschillende talen. Ja, ons eigen moedertaal, dat is Papiamento, maar ook veel Nederlands, Engels en ook Spaans. En Elton John weet er alles van. Ah.

0: jarige leeftijd, Elton John. Ja, die man is begonnen met muziek in 1962 en is nooit hier op Curaçao geweest. En dat zal ook niet meer gaan lukken, want hij gaat gewoon wat rustiger aan doen. In het begin van Curaçao North Sea Jazz hebben ze verschillende keren geprobeerd, maar het is nooit gelukt. De timing kwam eigenlijk nooit uit. En bovendien, Elton John houdt van een groot publiek. En een plekje hier op Curaçao voor zo'n 30.000 mensen, ja, die hebben wij gewoon dus niet. Heel veel artiesten eind augustus, geheel september, hebben het over de gemeente een ruime pauze. Een vakantieperiode. Dus het kwam nooit uit. Maar ja, het gaat gewoon weg niet meer lukken. Onthoud dus, die man is bijna 80. Hey zeg, hallo, je luistert naar Ambiente en dit is natuurlijk Paradise FM. Mijn naam is David Ariza en presenteert wekelijks Ambiente tussen 7 en 9 uur op dit fantastische radiostation. Maar het programma gaat ook de lucht in Nederland via Havenstad Radio. Daar Nederlandse tijd tussen 7 en 9 uur op zondagavond. We gaan eventjes naar de apps, kijken wat er een beetje staat op de app 521-1010. Ik wil vanavond groet doen aan mevrouw Mila Cecilia, was van de week jarig. Mila, nogmaals van harte gefeliciteerd en nog vele jaartjes toe. Hetzelfde geldt ook voor Sandra Virginia. Luistert ook naar dit programma Ambiente. Hallo Sandra. En ik heb ook nog een vriend erbij en dat is Hubert Rosa. Luistert ook naar dit programma Ambiente. Bedankt Hubert en nog een hele fijne zondagavond voor je. En de laatste van nu is voor Rigoletto. Een hele oude vriend van jaren geleden kwam ik dus in Punta tegen van de week. Ja, je zou het niet geloven, maar die luistert ook naar Ambiente. En bovendien, afgelopen dinsdag werd hij een jaartje ouder. Hey kerel, pa bien!
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

0: Muziek uit 1983. Waar was je toen? Misschien in de schoolbank nog steeds? Aan het studeren? Nou, dit moet wel hele mooie herinneringen oproepen. Ja, toch? Rita Marley, partner van Bob Marley, moeder van 6 kinderen. Zo, dat is een hele ruime familie. Meest bekende kinderen waren natuurlijk Steven en natuurlijk ook Ziggy Marley. In 1981 had Rita Marley een hele grote hit met het lied R&B. Niet alleen in Jamaica, maar ook in heel veel andere landen. Maar natuurlijk ook hier op Aruba, Bonaire en Curaçao. Echt veel hits had ze niet, maar wel een aantal hele grote. Rita Marley is inmiddels 79. Haar mooiste gedeelte was uiteraard in de band The Wailers.
1: Paradise FM, het geluid van Curaçao. Op 103.1 FM.
2: Het is weekend. Ambiente.
0: Vraag me alsjeblieft helemaal niks. Ik bemoei me niet mee. Ik heb niks gezien, ik heb niks gehoord. Het lied gaat over een buurman.

muziek van Mel en Kim uit 1987. En vanavond even terug, zo aan het begin van de vakantieperiode 2026. Heerlijk is dat, hè? Zo'n hyper zondagavond, dat mag best vanmorgen nergens overdenken. Zeker niet over school en huiswerk. Want vakantie zit er nu inderdaad officieel in. Trouwens, wat ga je doen in de vakantie? Heb je al plannen of blijf je gewoon lekker hier op Curaçao? In principe hier ook veel te doen, hoor, in de vakantieperiode. Naar Amerika? Nee, denk dat inderdaad heel veel mensen dit inderdaad nu even niet doen. Of naar een warm land? Ja, dat hoeft eigenlijk ook niet, want we hebben hier altijd al zomer. Maar misschien toch wel rondom Colombia of zo. Of Republica Dominicana. En lekker dichtbij. Of gewoon simpelweg naar Aruba of naar Bonaire. Naar onze vrienden en vriendinnen. Cuba of zichzelf zou ook wel leuk zijn geweest, maar ja, maar zonder stroom en moeilijke toestanden gaat ook alweer niet. Of, weet je wat, huur gewoon een weekendhuis. Blijf je daar gewoon lekker een hele week. Dan heb je ook een lekkere vakantie, neem ik aan, met leuke herinneringen. In ieder geval, doe er iets mee. Next in Ambiente, zondagavond Paradise FM. Hier is Shakira samen.

Komende zondag gaat het gebeuren. Aha. Jammer, Brazil zit er niet meer in. Colombia zit er niet meer in. Automatisch Curaçao ook niet. En Holland ook alweer niet. Ja, wat wordt het eigenlijk? Ik weet het niet.

0: Prachtig. Nog een keer.
1: Fijn dat je luistert. Dit is Ambiente met David Ariza.
0: Ja. Vlak zo'n beetje voor 9 uur. Zo'n beetje de laatste voor vanavond. Ja, zo snel gaat het.

0: Het moet wel duidelijk zijn geweest, een lokale productie. Anzi met Mantene. En Mantene betekent gewoon voor een goed bestand. Dus lekker blijven volhouden. Hè? Geen misverstanden onder elkaar. Anders hou je niet vol.
1: Ambiente.
0: Ja, beste vrienden en vriendinnen. Dit was het weer voor vandaag. Ik wil je een gezellige zondagavond wensen. Hele fijne vakantie. Ik heb nog geen vakantie, dus volgende week een normale ambiente natuurlijk weer. Bij Paradise FM en ook via Havenstad Radio. Ik verlaat hier de studio dansend met Los Vecinos. La fiesta. Laten we zeggen, ayo, tot dan.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Nieuwe luchtaanvallen hebben Iran en Kuwait, een bondgenoot van de Verenigde Staten, opgeschrikt. De aanvallen vonden plaats enkele uren na een uitwisseling van vuur tussen Iran en de VS. Iran meldt aanvallen op de eilanden Qasem en Faroer, terwijl Kuwait zegt dat grensposten en een olieplatform zijn getroffen door Iraanse aanvallen. De situatie bemoeilijkt de onderhandelingen tussen beide landen. Het dodental door de twee aardbevingen die Venezuela op 24 juni troffen is opgelopen tot 4.490. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dit op Telegram. Het aantal gewonden blijft onveranderd op 16.740. 16 dagen na de bevingen is de kans om nog overlevenden te vinden klein. Frankrijk heeft voor het eerst een jaarlijkse herdenking gehouden voor Alfred Dreyfus, een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw ten onrechte werd veroordeeld voor hoogverraad. President Emmanuel Macron leidde de ceremonie in Parijs en noemde antisemitisme de vijand van de republiek. Hij waarschuwde dat de oude demonen van antisemitisme nooit volledig zijn verdwenen. Het aantal meldingen van antisemitisme is sterk gestegen na de aanvallen van Hamas op 7 oktober. De Israëlische verkiezingen zijn definitief vastgesteld op 27 oktober. Dit heeft de coalitie van premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt. Hoewel deze datum al eerder was genoemd, waren er ook andere data overwogen. De coalitie zal nu haar volledige termijn uitzitten, iets wat sinds 1988 niet meer is voorgekomen. De vorige verkiezingen vonden plaats in 2022. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag zeker 6 mensen om het leven gekomen, waaronder een 9-jarig meisje. Dit meldt de Palestijnse hulpdienst. Het meisje stierf door Israëlisch vuur gericht op het vluchtelingenkamp Al-Burij. Bij een droneaanval in Gazastad vielen 4 doden. Het Israëlische leger bevestigde een aanval op terroristische infrastructuur. Sinds oktober zijn er ongeveer 1.100 doden gemeld in Gaza. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Nieuwe luchtaanvallen hebben Iran en Kuwait, een bondgenoot van de Verenigde Staten, opgeschrikt. De aanvallen vonden plaats enkele uren na een uitwisseling van vuur tussen Iran en de VS. Iran meldt aanvallen op de eilanden Qasem en Faroer, terwijl Kuwait zegt dat grensposten en een olieplatform zijn getroffen door Iraanse aanvallen. De situatie bemoeilijkt de onderhandelingen tussen beide landen. Het dodental door de twee aardbevingen die Venezuela op 24 juni troffen is opgelopen tot 4.490. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dit op Telegram. Het aantal gewonden blijft onveranderd op 16.740. 16 dagen na de bevingen is de kans om nog overlevenden te vinden klein. Frankrijk heeft voor het eerst een jaarlijkse herdenking gehouden voor Alfred Dreyfus, een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw ten onrechte werd veroordeeld voor hoogverraad. President Emmanuel Macron leidde de ceremonie in Parijs en noemde antisemitisme de vijand van de republiek. Hij waarschuwde dat de oude demonen van antisemitisme nooit volledig zijn verdwenen. Het aantal meldingen van antisemitisme is sterk gestegen na de aanvallen van Hamas op 7 oktober. De Israëlische verkiezingen zijn definitief vastgesteld op 27 oktober. Dit heeft de coalitie van premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt. Hoewel deze datum al eerder was genoemd, waren er ook andere data overwogen. De coalitie zal nu haar volledige termijn uitzitten, iets wat sinds 1988 niet meer is voorgekomen. De vorige verkiezingen vonden plaats in 2022. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag zeker 6 mensen om het leven gekomen, waaronder een 9-jarig meisje. Dit meldt de Palestijnse hulpdienst. Het meisje stierf door Israëlisch vuur gericht op het vluchtelingenkamp Al-Burij. Bij een droneaanval in Gazastad vielen 4 doden. Het Israëlische leger bevestigde een aanval op terroristische infrastructuur. Sinds oktober zijn er ongeveer 1100 doden gemeld in Gaza. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Nieuwe luchtaanvallen hebben Iran en Kuwait, een bondgenoot van de Verenigde Staten, opgeschrikt. De aanvallen vonden plaats enkele uren na een uitwisseling van vuur tussen Iran en de VS. Iran meldt aanvallen op de eilanden Qasem en Faroer, terwijl Kuwait zegt dat grensposten en een olieplatform zijn getroffen door Iraanse aanvallen. De situatie bemoeilijkt de onderhandelingen tussen beide landen. Het dodental door de twee aardbevingen die Venezuela op 24 juni troffen is opgelopen tot 4.490. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dit op Telegram. Het aantal gewonden blijft onveranderd op 16.740. 16 dagen na de bevingen is de kans om nog overlevenden te vinden klein. Frankrijk heeft voor het eerst een jaarlijkse herdenking gehouden voor Alfred Dreyfus, een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw ten onrechte werd veroordeeld voor hoogverraad. President Emmanuel Macron leidde de ceremonie in Parijs en noemde antisemitisme de vijand van de republiek. Hij waarschuwde dat de oude demonen van antisemitisme nooit volledig zijn verdwenen. Het aantal meldingen van antisemitisme is sterk gestegen na de aanvallen van Hamas op 7 oktober. De Israëlische verkiezingen zijn definitief vastgesteld op 27 oktober. Dit heeft de coalitie van premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt. Hoewel deze datum al eerder was genoemd, waren er ook andere data overwogen. De coalitie zal nu haar volledige termijn uitzitten, iets wat sinds 1988 niet meer is voorgekomen. De vorige verkiezingen vonden plaats in 2022. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag zeker 6 mensen om het leven gekomen, waaronder een 9-jarig meisje. Dit meldt de Palestijnse hulpdienst. Het meisje stierf door Israëlisch vuur gericht op het vluchtelingenkamp Al-Burij. Bij een droneaanval in Gazastad vielen 4 doden. Het Israëlische leger bevestigde een aanval op terroristische infrastructuur. Sinds oktober zijn er ongeveer 1100 doden gemeld in Gaza. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Nieuwe luchtaanvallen hebben Iran en Kuwait, een bondgenoot van de Verenigde Staten, opgeschrikt. De aanvallen vonden plaats enkele uren na een uitwisseling van vuur tussen Iran en de VS. Iran meldt aanvallen op de eilanden Qasem en Faroer, terwijl Kuwait zegt dat grensposten en een olieplatform zijn getroffen door Iraanse aanvallen. De situatie bemoeilijkt de onderhandelingen tussen beide landen. Het dodental door de 2 aardbevingen die Venezuela op 24 juni troffen is opgelopen tot 4.490. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dit op Telegram. Het aantal gewonden blijft onveranderd op 16.740. 16 dagen na de bevingen is de kans om nog overlevenden te vinden klein. Frankrijk heeft voor het eerst een jaarlijkse herdenking gehouden voor Alfred Dreyfus, een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw ten onrechte werd veroordeeld voor hoogverraad. President Emmanuel Macron leidde de ceremonie in Parijs en noemde antisemitisme de vijand van de republiek. Hij waarschuwde dat de oude demonen van antisemitisme nooit volledig zijn verdwenen. Het aantal meldingen van antisemitisme is sterk gestegen na de aanvallen van Hamas op 7 oktober. De Israëlische verkiezingen zijn definitief vastgesteld op 27 oktober. Dit heeft de coalitie van premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt. Hoewel deze datum al eerder was genoemd, waren er ook andere data overwogen. De coalitie zal nu haar volledige termijn uitzitten, iets wat sinds 1988 niet meer is voorgekomen. De vorige verkiezingen vonden plaats in 2022. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag zeker 6 mensen om het leven gekomen, waaronder een 9-jarig meisje. Dit meldt de Palestijnse hulpdienst. Het meisje stierf door Israëlisch vuur gericht op het vluchtelingenkamp Al-Burij. Bij een droneaanval in Gazastad vielen 4 doden. Het Israëlische leger bevestigde een aanval op terroristische infrastructuur. Sinds oktober zijn er ongeveer 1100 doden gemeld in Gaza. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Nieuwe luchtaanvallen hebben Iran en Kuwait, een bondgenoot van de Verenigde Staten, opgeschrikt. De aanvallen vonden plaats enkele uren na een uitwisseling van vuur tussen Iran en de VS. Iran meldt aanvallen op de eilanden Qasem en Faroer, terwijl Kuwait zegt dat grensposten en een olieplatform zijn getroffen door Iraanse aanvallen. De situatie bemoeilijkte de onderhandelingen tussen beide landen. Het dodental door de twee aardbevingen die Venezuela op 24 juni troffen is opgelopen tot 4.490. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dit op Telegram. Het aantal gewonden blijft onveranderd op 16.740. 16 dagen na de bevingen is de kans om nog overlevenden te vinden klein. Frankrijk heeft voor het eerst een jaarlijkse herdenking gehouden voor Alfred Dreyfus, een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw ten onrechte werd veroordeeld voor hoogverraad. President Emmanuel Macron leidde de ceremonie in Parijs en noemde antisemitisme de vijand van de republiek. Hij waarschuwde dat de oude demonen van antisemitisme nooit volledig zijn verdwenen. Het aantal meldingen van antisemitisme is sterk gestegen na de aanvallen van Hamas op 7 oktober. De Israëlische verkiezingen zijn definitief vastgesteld op 27 oktober. Dit heeft de coalitie van premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt. Hoewel deze datum al eerder was genoemd, waren er ook andere data overwogen. De coalitie zal nu haar volledige termijn uitzitten, iets wat sinds 1988 niet meer is voorgekomen. De vorige verkiezingen vonden plaats in 2022. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag zeker 6 mensen om het leven gekomen, waaronder een 9-jarig meisje. Dit meldt de Palestijnse hulpdienst. Het meisje stierf door Israëlisch vuur gericht op het vluchtelingenkamp Al-Burij. Bij een droneaanval in Gazastad vielen 4 doden. Het Israëlische leger bevestigde een aanval op terroristische infrastructuur. Sinds oktober zijn er ongeveer 1100 doden gemeld in Gaza. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: laatste nieuws van 5 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Nieuwe luchtaanvallen hebben Iran en Kuwait, een bondgenoot van de Verenigde Staten, opgeschrikt. De aanvallen vonden plaats enkele uren na een uitwisseling van vuur tussen Iran en de VS. Iran meldt aanvallen op de eilanden Qasem en Faroer, terwijl Kuwait zegt dat grensposten en een olieplatform zijn getroffen door Iraanse aanvallen. De situatie bemoeilijkt de onderhandelingen tussen beide landen. Het dodental door de twee aardbevingen die Venezuela op 24 juni troffen is opgelopen tot 4.490. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dit op Telegram. Het aantal gewonden blijft onveranderd op 16.740. 16 dagen na de bevingen is de kans om nog overlevenden te vinden klein. Frankrijk heeft voor het eerst een jaarlijkse herdenking gehouden voor Alfred Dreyfus, een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw ten onrechte werd veroordeeld voor hoogverraad. President Emmanuel Macron leidde de ceremonie in Parijs en noemde antisemitisme de vijand van de republiek. Hij waarschuwde dat de oude demonen van antisemitisme nooit volledig zijn verdwenen. Het aantal meldingen van antisemitisme is sterk gestegen na de aanvallen van Hamas op 7 oktober. De Israëlische verkiezingen zijn definitief vastgesteld op 27 oktober. Dit heeft de coalitie van premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt. Hoewel deze datum al eerder was genoemd, waren er ook andere data overwogen. De coalitie zal nu haar volledige termijn uitzitten, iets wat sinds 1988 niet meer is voorgekomen. De vorige verkiezingen vonden plaats in 2022. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag zeker 6 mensen om het leven gekomen, waaronder een 9-jarig meisje. Dit meldt de Palestijnse hulpdienst. Het meisje stierf door Israëlisch vuur gericht op het vluchtelingenkamp Al-Burij. Bij een droneaanval in Gazastad vielen 4 doden. Het Israëlische leger bevestigde een aanval op terroristische infrastructuur. Sinds oktober zijn er ongeveer 1100 doden gemeld in Gaza. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De luchtvaartautoriteit CCAA heeft vastgesteld dat de geplande woontorens van FKP in Terracora geen gevaar vormen voor het vliegverkeer van Hato Airport. Het gebouw van meer dan 25 meter valt buiten de veiligheidszones. De brandweer heeft ook positief geadviseerd. FKP-directeur Arthur Kon benadrukt het belang van deze adviezen. De definitieve bouwvergunning moet nog worden goedgekeurd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een nieuwe bevolkingspublicatie en een interactief dashboard gelanceerd. Dit gebeurt vlak voor Wereldbevolkingsdag, die morgen wordt gevierd. De publicatie biedt inzicht in demografische ontwikkelingen op Curaçao per 1 januari van dit jaar, met gegevens over bevolkingsgroei en migratie. Het dashboard maakt deze cijfers toegankelijk voor het publiek. Dan nog internationaal nieuws. Frankrijk gaat in de komende dagen de Russische ambassadeur ontbieden. Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot beschuldigt Rusland van spionage en sabotage in ongeveer 10 Europese landen, waaronder Frankrijk. Hij verwijst naar een eerdere aanval op de spoorwegen in Polen. Frankrijk legt sancties op aan 9 individuen en 4 entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de aanvallen. De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol is in eerste aanleg veroordeeld tot 2 jaar cel voor het schenden van wetgeving rond de financiering van politieke partijen. Ook is beslag gelegd op onrechtmatig verkregen geld. Yoon ontkende schuld en zei dat hij geen peilingen heeft gevraagd. De betrokken lobbyist kreeg 1,5 jaar cel. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de regio rond Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 5 anderen gewond geraakt. Dit heeft het plaatselijke bestuur maandag bekendgemaakt. De gouverneur meldt dat de doden vielen toen een drone neerstortte in de plaats Pionersky. De luchtverdediging heeft in totaal 81 drones neergehaald. Vluchten op luchthavens in de regio zijn vertraagd of geannuleerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.

Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rentacar heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurasao.com.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

Lekker zeg, maandagochtend, you're the Mark Elmond op Paradise, 103.1 FM, Tears Run Rings. Zo, hey, genoten van een lekker weekend, anders ik wel. Lekker een beetje gechillenbeeld, een beetje gerommeld, een beetje met snoertjes gehannest. Ja, een heerlijke nerd weekendje. Ja, en natuurlijk nog lekker gegeten. Ja, zal eens niet zo zijn, hè. We kunnen er weer lekker tegenaan. Zullen we eens even kijken naar wat er is gebeurd in de wereld terwijl wij op één oor lagen in onze tijdzone naar muziek van Jack Johnson. Chill wakker worden.

Avicii, Hey Brother, op Paradise deze maandagochtend. Als je nou niet wakker bent, dan weet ik het ook niet. Het is 10 minuten voor 6:30. Laten we eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd vannacht. Terwijl wij op één tijd, of op één oorlaag in onze tijdzone, zo weer. Mag wel even een klein beetje wakker worden. Het is ook maandag voor uw gastheer. Zeg, bij een grote brand in een café in het noorden van Bangkok zijn 27 mensen omgekomen en 63 mensen gewond geraakt. Toen de brandweer daar arriveerde, had het vuur zich al door het hele gebouw verspreid en zaten dan nog veel bezoekers binnen. Veel slachtoffers werden later aangetroffen in de toiletten, waar ze vermoedelijk bescherming hebben gezocht. Na ongeveer 35 minuten was de brand onder controle. Een beetje te laat voor deze mensen, helaas. Dan CNN-journalisten en medewerkers van andere nieuwsmedia zijn op de bezettelijke westelijke Jordaan-oever aangevallen door Israëlische kolonisten. De verslaggevers waren bij het dorp Sinjil voor een reportage over een Palestijns-Amerikaanse man die vorig jaar werd doodgeschoten. De kolonisten zouden hebben gedreigd met stokken, metalen staven en stenen en sloegen een autoruit in. De Israëlische politie heeft 4 verdachten aangehouden en nam onder meer een mes en knuppels in beslag. En een mannelijke kuifmangebij. Dat is een aap,

Safari Park Beekse Bergen, die loopt nog altijd vrij rond. In de regio daar waarschijnlijk. Het dier wordt af en toe gezien in de bosrijke omgeving van Esbeek en weet zichzelf in leven te houden met fruit, zaden, insecten en boomschors. Verzorgers die hebben vangkooien neergezet en zoeken met drones en warmtecamera's, maar de snelle aap die laat zich niet vangen. Het park houdt er rekening mee dat de zoektocht nog enkele weken kan gaan duren. Ajajaj. Over ajajaj gesproken, in Rotterdam is vandaag een persoon bekneld geraakt in een vuilniswagen. Vermoedelijk lag diegene te slapen in een afvalcontainer die vervolgens in de wagen werd geleegd. Het slachtoffer is volgens de veiligheidsregio nog in leven, maar het is nog onduidelijk waar precies in het voertuig de persoon vastzit. De brandweer probeert het slachtoffer samen met een technisch medewerker van het vuilnisbedrijf te bevrijden. Getsie dekkie zeg. Ach, wat heftig. Zo meteen naar je laatste lokale nieuwsupdate met Nelly Rosa. Die is onderweg naar de studio, als het goed is natuurlijk. Hè? Zo meteen onze Pretty Woman Nelly, naar deze van Roy Orbison.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: van harte goedemorgen. Het is Paradise FM op deze maandagochtend, de 13e van juli. 6:03, tijd voor je lokale nieuwsupdate met... Ja, uw gast hier, want Nelly Rossa, die is nog onderweg. Ja, ik dacht zeker al dat de vakantie was begonnen. Zegt de geplande woontorens van FKP in Terra Cora vormen geen gevaar voor het vliegverkeer van Hato Airport. Dat heeft de luchtvaartautoriteit CCAA geoordeeld. Het gebouw van ruim 25 meter hoog valt buiten de kritieke veiligheidszones. Al gelden er wel strikte voorwaarden voor eventuele antennes of de schittering van zonnepanelen. Naast de luchtvaartautoriteit heeft ook de brandweer inmiddels een positief advies afgegeven voor het project dat deel uitmaakt van het huisvestingsprogramma Mikas Avor. En de toezichthouder SBTNO slaat alarm over de vele open plekken in de raden van commissarissen bij overheidsinstellingen en bedrijven. In een brief aan premier Gilmar Pisas en de ministerraad wordt geëist dat er direct actie wordt ondernomen om de 71 vacatures in te vullen. Uit onderzoek in het handelsregister blijkt dat meer dan een derde van alle commissarisposities momenteel niet bezet is. De toezichthouder noemt de situatie zorgwekkend en benadrukt dat de leegstand bij veel NV's en stichtingen al te lang duurt. Bij het Curaçao Development Institute ontbreekt zelfs elke commissaris, terwijl bij bedrijven als het ABC Busbedrijf en het ADC 80% van de functies open staat. En tot zover, meer hierover en ander nieuws, dat lees je op onze website. En die website, dat is paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.

0: Ja, het is Ilse de Lange op Paradise 103.1 FM deze maandagochtend, waar het bijna 6:15 is geworden. Nou zeg, hoog bezoek in de studio. Toch nog, ik had er niet meer op gerekend, maar gelukkig is ze daar.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Lag het net wat te lekker vanmorgen?
2: Nee hoor.
0: Nee. Oké, was je weer in de weer al met iets anders?
2: Ik kon gewoon niet stoppen met lezen. De kranten waren vandaag zo interessant.
0: Ja, dat was het, ja. Wat is jou opgevallen in de kranten dan?
2: Nou, ik wil toch beginnen met een artikel in de Extra.
0: Ja.
2: Want daarin staat een artikel dat eigenlijk al begin deze maand op online en vooral in Amerikaanse media te lezen was. Want de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado, die heeft dus geprobeerd om eind juni naar Curaçao te komen, of eigenlijk om via Curaçao naar haar thuisland terug te keren na de recente aardbeving in Venezuela.
0: Ja.
2: Maar Machado, die dus niet over een geldig paspoort beschikt, wilde dus vanuit de VS naar het eiland vliegen. Maar de Nederlandse ambassadeur in Washington had in eerste instantie wel een speciale ontheffing verleend. Maar dat besluit werd toen ingetrokken toen Machado al in het vliegtuig zat, waardoor haar toestel moest omkeren naar Virginia. En kennelijk zouden de Amerikanen niet achter haar reis zitten. Dus kennelijk zou de Amerikaanse minister Marco Rubio en het Witte Huis niet achter de reis staan. Washington ziet haar als een stoorzender, een mogelijke stoorzender bij de reddingsoperaties in Venezuela, en wil dus de indruk vermijden dat de VS haar beschermt of steunt.
0: Okay.
2: Waar de oppositieleider momenteel verblijft is om veiligheidsredenen onbekend. Dat schrijft dan de Extra verder. Nou, het toont eigenlijk ook weer aan dus hoe precair nog steeds de verhoudingen zijn in Venezuela. Dat ze wel verwachten dat, want de Amerikanen die steunen natuurlijk nu interim president
0: Rodriguez.
2: Dus, en op het moment dat Machado daarheen gaat en dan weer een hele achterban achter zich kan krijgen, dan verwachten ze dat ze hun invloed weliswaar misschien zouden kunnen verliezen. Dat ze meer kunnen bereiken. Althans, je ziet eruit dat de Amerikanen denken dat ze meer kunnen bereiken met Delcy Rodriguez dan met Machado.
0: Ja, maar die heeft natuurlijk weer het beste voor met Venezuela zelf.
2: Dat had een heel plan.
0: Ja.
2: Waar echt biljoenen in miljarden in wilden ze proppen of pompen in Venezuela.
0: Ja.
2: En dat plan wordt niet door iedereen gezien als gunstig voor het land.
0: Mm-hmm.
2: Het is de vraag of Amerika je beste bondgenoot is. Maar op dit moment, het is natuurlijk ook onrustig vanwege de kritiek die Delcy over de interimregering nu krijgt. Op hoe langzaam de hulp op gang kwam na die aardbevingen. En zeker ook als je ziet hoe slecht er eigenlijk ook is geïnvesteerd. En dat heeft natuurlijk ook te maken met alles wat de sancties die er eerder waren.
0: Ja.
2: Die nu wel zijn langzaamaan zijn ingetrokken door de Amerikanen.
0: Ja.
2: Maar de situatie is nog steeds heel precair dus in Venezuela. Nou, dat is in het nieuws. Het Antilliaans Dagblad die opent met een artikel Young Adult Drain. Dat halen ze uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En er blijkt dus weer dat er meer immigranten komen en dan nog steeds veel young adults het eiland verlaten. Dus vanwege dat er toch wel een overschot is aan personen die naar het eiland komen, is desondanks de populatie dus gegroeid ten opzichte van 2024... als je kijkt naar de cijfers van vorig jaar.
0: Er komen dus wel meer mensen naar het eiland dan dat er weggaan. Maar die mensen die komen, dat zijn grijze duiven.
2: Het zijn Venezuela, Dominicaanse Republiek, Colombia waren veel nieuwkomers. Maar het gaat er meer om dat degenen die hier blijven, dat zijn dan de ouderen en zijn vooral de jongeren die dus natuurlijk vertrekken.
0: Ja. Dat hoor je toch al jarenlang, dat dat aan de gang is.
2: Ja, maar het is wel, we zijn dus heel erg afhankelijk van migratie om het inwonersaantal op peil te houden.
0: Ja.
2: Laten we dat even goed kijken. Een sterftecijfer ligt dus hoger dan het aantal geboorten. Vorig jaar zijn er in totaal ruim 1000 baby's geboren. Maar er stierven zo'n 1553 mensen. Dus dan heb je wel een sterfteoverschot.
0: Ja.
2: Maar dat wordt dan weer gecompenseerd door de instroom van migranten. Dat waren er bijna 6000.
0: Ja.
2: En er vertrokken zo'n 3487 mensen.
0: Jeetje, zeg, dan weet je wat je te doen staat vanavond, hè?
2: Baby maken?
0: voor het vaderland, jongens. Kom op.
2: En dan het liefst jongens.
0: Maar je hebt ook meisjes nodig.
2: Nou, er is toen de vrouwen zijn in de meerderheid met een aandeel van 55% tegenover 45% mannen. En dat heeft ook wel te maken doordat vrouwen die hebben een hogere levensverwachting. Die wordt nu bij geboorte geschat op 83,4 jaar. En mannen die gemiddelde leeftijd is dan 77,7.
0: Okay.
2: Nou, dat is allemaal in de kranten.
0: Ja. Ja, we gaan er zo meteen nog verder in door spitten. Hè? Yes. Er is namelijk ook, daar gaan we het zo meteen wel even over hebben. Groot nieuws bij mij uit de buurt. Want Arco Iris, de supermarkt, die is vrijdag in de hens gevlogen. Dus die, ik geloof wel flink wat schade. Ik betwijfel of die ooit nog een keertje opengaan. Wat denk jij?
2: Ja, ze hadden al eerder aangegeven dat ze zouden stoppen. Ik verwachtte dat ze eigenlijk al eerder de deur achter zich zouden dichttrekken.
0: Ja.
2: Dus dit is wel een uitgelezen moment om dat te doen.
0: Absoluut. We gaan er zo meteen nog wel even verder over, ja. Want wat is de oorzaak van die brand? Is dat al bekend?
2: Dat
0: is nog niet bekend, nee. Alright, zeg, goed dat je erbij bent. Ik zat me al een beetje... Hoe zeg je dat? Ik keek er al een beetje tegenop om hier de hele ochtend alleen te zitten. Maar blij dat je hier toch nog bent gekomen. Paradise FM op je maandagochtend. Bonsimang. Raccoon zometeen. Naar Tears for Fears.

Raccoon. Op deze vrolijke maandagochtend. Ik hoop dat je hebt genoten van een lekker weekend. Leuke dingen hebt gedaan. En van elkaar hebt genoten. En ook nog een keertje tegen elkaar hebt gezegd: I love you. Het allerbelangrijkste. Uitspreken dat je geeft om diegene om je heen. U2 is er bijvoorbeeld de koningin. Ze hebben een liedje erover geschreven. Everlasting Love.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Van harte goedemorgen, Paradise FM, op je maandagochtend, de 13e van juli. Het is precies 1 over 7, daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
2: Bon dia. In het centrum van Rotterdam is vanmorgen rond 10 uur een man in een vuilniswagen beland. Dit was natuurlijk 10 uur Nederlandse tijd. Het slachtoffer lag vermoedelijk te slapen in een vuilcontainer en is meegekomen tijdens het legen. De man zit sindsdien met zijn been bekneld in het persmechanisme van de wagen. Een groot aantal hulpverleners en een specialist van het vuilnisbedrijf probeerden hem te bevrijden. Volgens de brandweer maakt de man het naar omstandigheden goed. Hij krijgt ter plekke al medische hulp en de ambulance staat klaar om hem naar het ziekenhuis te brengen. En in het zuiden van Duitsland is zaterdagavond een tragisch ongeluk gebeurd. Een 26-jarige vrouw is daar om het leven gekomen nadat ze werd gegrepen door een trein. Vlak voor de klap wist ze nog net de kinderwagen met haar 2-jarige dochtertje van het spoor te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. Het ongeluk gebeurde op een spoorwegovergang. De machinist probeerde nog te remmen, maar kon de vrouw niet meer ontwijken. De 43 passagiers in de trein kwamen met een schrik vrij. De Duitse politie onderzoekt momenteel of de waarschuwingslichten bij de overgang wel goed hebben gewerkt. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
5: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
6: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
7: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
8: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle.
1: Buenos dias, goedemorgen. Juan Luis Guerra is voor je meegekomen op deze

0: F. The Night You Murdered Love op Paradise 103.1. Het is kwart over zeven. Nog een weekje dopen wij ons, zo'n beetje half om tot...
1: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Want het WK kijk je natuurlijk vanaf de officiële Brasa FM fanlocaties.
0: Ja, Jeroen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen jongens.
0: Het was een beetje saai dit weekend, hè?
2: Ja, kijk, als je geen betrokkenheid meer hebt, dan wordt voetbal kan het nog wel eens saai worden. Ik moet zeggen dat ik zelf ook wel een beetje ervaren, maar ik vond ook wel een beetje, het komt ook wel door de ploegen, hè? En als je nou kijkt, weet je, dan Spanje, België, hebben we het ook gehad, Frankrijk, Marokko hebben we het al over gehad, vrijdag. Maar Spanje, België, dan heb je toch een beetje twee ploegen, zo heel voorzichtig, weet je, van als we maar geen goal tegenkrijgen. Nou, dat je bij Engeland, Noorwegen had je dat ook wel een beetje. Nou, die Nooren die doen dat sowieso al van nature een beetje. En Argentinië heeft daar ook gewoon last van, vind ik. En het is zo voorzichtig allemaal, weet je. Daar heb ik me al kapot aan geërgerd. Ook bij Nederland, weet je, als je dan Frankrijk tegen Marokko ziet.
0: Ja.
2: Dan zie je, dat zei ik nog een beetje pas hoe slecht Nederland was. Maar ook dat voorzichtig, gewoon voetballen voor wat je waard bent, weet je wel. Dan, dat publiek ook mooi. En daar gaat het natuurlijk eigenlijk allemaal om. Maar dat wordt gemakshalve nog wel eens vergeten.
0: Ja. Maar gisteren is er helemaal niet gevoetbald. Maar wellicht bij het volgende WK heb je die rustdagen heb je niet echt tussendoor. Want dan zijn er wellicht meer ploegen die meedoen, hè? Meer landen. Infantino die is nu aan het onderzoeken of er 64 landen kunnen meedoen.
2: Ja. Ja, het is ook echt vooral een commercieel plannetje, denk ik. Hè? Want hoe groter, hoe beter. En hoe meer landen meedoen, hoe liever dat ze het hebben.
0: Ja,
2: ik weet niet of daar het toernooi nou echt heel veel beter voor wordt. Het is toch prachtig, hè? Zoals Curaçao ook heeft meegemaakt, dat je erbij kunt zijn. Ja, want nu hadden we ook al een uitbreiding van het aantal ploegen dat meedeed.
0: Ja.
2: Nou, dat zit er dan weer aan te komen. Dan heb je ook weer drie landen die het dan organiseren. Nou, die hoeven dan geen kwalificatie te spelen.
0: Nee, maar wat is dan de waarde van een deelname aan zo'n WK? Ik bedoel, als iedereen mee kan doen in principe, dan is het toch niet meer iets om trots op te zijn?
2: Nee, daar gaat het dan wel een beetje heen. Hè?
0: Ja.
2: En dan krijgt het ook best wel veel oninteressante wedstrijden. En en helemaal als ploegen dan voetballen, zoals er toch heel veel gebeurd is op dit WK. Dus voorzichtig, niet verliezen.
0: Ja.
2: Dan jaag je de mensen weg, weet je.
0: Heb je van die wedstrijden van zeg maar St. Kitts tegen Luxemburg of zo? Daar wordt toch niemand happy van?
2: Nee, maar ja, behalve de mensen in St. Kitts en Luxemburg natuurlijk.
0: Ja. Alle 500.000 inwoners, hè?
2: Ja, nou ja, goed, dat mag je niet onderschatten. Maar of je de rest van de wereld daar blij mee maakt, dat is een tweede. Hè?
0: Ja.
2: Ik weet het niet. Ik weet niet of dat nou... maar goed, waarschijnlijk gaat dat toch gebeuren. Hè? Want als de money machine draait, dan heb je niks meer te vertellen. En daar gaat het ook bij de FIFA vooral om geld.
0: Ja.
2: En er was ook al heel veel commentaar, hè, over de opzet van de loting. Zodat ze nou inderdaad de vier landen hebben in de halve finales die ze zo graag hadden gewild. Of in ieder geval vier. Hè, van een x-aantal van de groepshoogte die ze graag in die halve finales hadden gewild. Nou ja, daar hebben ze hun zin mee gekregen.
0: Ja, ja. Maar goed, aan de andere kant, dat is op zich ook normaal. Hè, dat de sterkste die blijven over. En dat zijn vaak de favoriete landen.
2: Ja, dat is ook zo. Hè, alleen... ja, ik hou ook niet zo van voorgekookte loting. Nou, wil ik niet per se zeggen dat dit voorgekookt is. En, maar goed, die grote landen die hebben natuurlijk ook allemaal weer veel te zeggen. Dus ze willen. Dan gaat het op basis van de FIFA-ranglijst. En dan kun je groepshoofd worden, ja of nee.
0: Ja.
2: En ja. Nou goed, daar is er iets voor te zeggen. Maar ik weet niet, lekker voetballen, vrij uitzonderlijk voorgekookte dingetjes. Dat is toch altijd veel leuker. Hè? Ik vergelijk altijd maar met wielrennen, weet je wel. Wielrennen kijk ik al niet meer sinds ze met die oortjes begonnen zijn.
0: Want, oh ja.
2: Nou wordt het één groot tactisch speelspel.
0: Ja,
2: de,
0: ja.
2: Wat zei je dat?
0: Ja. Heb je nog wel, ik kijk het ook niet hoor, maar wat ik me kan herinneren van wielrennen is dat je af en toe wat van die rondvliegende bidons zag waar niet per se iets in zat om te drinken, zeg maar.
2: Ja. Ja. Ja, dat had je ook nog alles, ja. En er werd ook wel eens gesproken over stiekem mijn motortjes en zo in de fiets.
0: Oh ja,
2: en,
0: ja. Hey, wat staat er op het spel?
2: We staan voor de halve finales. En op papier zijn dat natuurlijk wel weer schitterende wedstrijden. Frankrijk en Spanje te beginnen morgen. Ik mag toch aannemen dat Frankrijk dat wint. Weet je, want ik ook Spanje ook tegen België. Zo voorzichtig ook. Dat was ook weer zo slaapverwekkend, vond ik het, weet je wel. En voor de Belgen, weet je wel. Dan is het heel spannend, want die zijn heel erg betrokken. Maar als je daar als buitenstander naar kijkt, dan denk je van... Pff.
0: Ja.
2: Maar goed, die Belgen deden het helemaal nog niet zo verkeerd. En die hadden dan die keeperswissel. Ja, want de keeper van de Courtois, die was niet helemaal fit meer. Die voelde wat. En en je had dat aangegeven. En die coach die vond van ik wil alleen maar 100% fit de jongens erin hebben. En die heeft de reservekeeper erin gezet. En die ging prompt in de fout. En toen werd het vlak voor tijd 2-1 voor Spanje. Dus iedereen valt nou over die coach heen. Ja, zo gaat dat dan. En dan krijg je het ook, dat is wel een wedstrijd met een heel historisch verhaal. En toen krijg je Engeland-Argentinië. En de Engelsen zullen echt heel erg belust zijn op revanche. Behalve dat ze het ook de finale willen halen.
0: Ja.
2: Dus dat wordt wel een heel interessant potje. Er gaat denk ik een heleboel gebeuren. En er zal ook vast wel weer een heleboel fout gaan, ook met de arbitrage. Ja, dus dat levert weer genoeg discussie
0: over. Daarover gesproken, er is nu echt een einde gekomen officieel aan de Nederlandse deelname aan het WK. Hè? Want we hadden natuurlijk nog Danny Makkerli, die namens Nederland daar aan het fluiten was. Maar die is nu ook klaar met fluiten.
2: Ja, op zich opmerkelijk. Best heeft het best wel goed gedaan. Dat is een goede arbiter, hè? Maar blijkbaar hebben ze betere. Spijtig voor hem.
0: Hij kan fluiten naar de finales. Hè?
3: Er is straks nog wel een Nederlander bij de VAR.
0: Oh wel? Ja.
2: Okay. Oh, bij de VAR?
3: Ja.
2: Oké.
3: Eentje.
0: Mooi.
2: Ja, die VAR die speelde natuurlijk in het weekend ook weer een voorname rol. Maar ik weet niet, op een gegeven moment heb je zo'n hele beweging die vindt dat Argentinië dan bevoordeeld wordt. En dan had je dat verhaal met die jongen die Schwalbe pleegde. He, dus er was een akkefietje, er was een duel aan de zijlijn. En met Paredes en Embolo van Zwitserland. En die Embolo die gaan naar de grond. En die scheidsrechter die geeft Paredes van Argentinië de gele kaart. En, maar die wordt op een gegeven moment min of meer teruggefloten door de VAR. Moest hij toch eens gaan kijken. En dan zie je gewoon heel duidelijk dat Embolo zich laat vallen. En dat die Paredes nog met zijn benen niet eens in de buurt was, weet je.
0: Nee.
2: Dus... onterechte gele kaart voor Paredes. Maar wel een gele kaart voor Schwalbe voor Embolo. Maar die had al een gele kaart. Hè, dan is het automatisch rood. Dus ik begrijp niet dat de hele wereld daarover valt. Want ik vond het een normale gang van zaken. Ik zou willen dat ze vaker tegen Schwalbes zo optreden. Dat hoort gewoon, want dat is gewoon de boel op sodemieter.
0: Het is aanstelleritis, ja. Goed, morgen wederom gaan we verder vooruitblikken naar de wedstrijd van morgen, de halve finale.
2: Absolutely.
0: Yo. Thanks. Yo. Tot later.
2: Oké, tot later.
0: Paradise FM op je maandagochtend. Bonsimang en de Spice Girls zijn hier.

0: Menno Paradise, 103.1 FM. Je maandagochtend, zometeen naar je laatste nieuwsupdate met Nelly.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Paradise Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
0: 2 minuten over 7:30 op je maandagochtend. Het is Paradise FM en Nelly Rosa aangeschoven met je laatste nieuwsupdate. Buenos dias en een bon simang voor jou.
5: Bon dia. De geplande woontorens in Terracora vormen geen gevaar voor het vliegverkeer van Hato. Dat heeft luchtvaartautoriteit, CCAA, geoordeeld. Het project van ruim 25 meter hoog valt buiten de kritieke veiligheidszones. Ook de brandweer heeft inmiddels een positief advies afgegeven. En toezichthouder SBTNO slaat alarm over het grote aantal openstaande vacatures bij overheidsbedrijven. In een brief aan premier Pisas eist de toezichthouder dat er direct actie wordt ondernomen om de 71 lege plekken in de raden van commissarissen in te vullen. Meer dan een derde van alle commissarisposities is momenteel onbezet. En nieuws uit Nederland. De kuif Mangabee, die bijna een maand geleden ontsnapte uit Safari Park Beekse Bergen, is nog altijd spoorloos. De ongevaarlijke aap wordt nog regelmatig gezien in de bossen rond het Brabantse Esbeek, maar laat zich tot nu toe niet vangen. Volgens het park maakt het dier het goed, omdat het zomer is en er genoeg fruit, insecten en boomschors in het bos te vinden zijn, heeft de aap geen gebrek aan voedsel. Dat maakt de zoektocht wel lastig, want vangkooien met eten lokken hem niet zolang hij geen honger heeft. Ook drones en warmtecamera's bieden door het dichte bladerdek nog weinig hulp. Beekse Bergen houdt er rekening mee dat het nog weken kan duren voor de aap weer terug is in het park.
0: God, dat schrik je toch ook helemaal de pleuris als je daar je hondje aan het uitlaten bent met je dochter erbij. Loop je lekker door het bos, sta je oog in oog met een aap. Hallo, goedemiddag, hoe gaat het met u?
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: De ochtendkantjes dan maar eens even erbij halen. He, er staat een hoop in opgeschreven. Onder andere het grote nieuws van afgelopen vrijdag. Toen de supermarkt bij mij om de hoek, Akker Iris, in de hens is gevlogen. He, weten we daar al meer over wat daar de oorzaak van is?
5: In het persbericht dat de politie zelf heeft uitgestuurd, er wordt toch onderzoek gedaan. Althans, er wordt gemeld dat er nog onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak. Mm-hmm. En verder is er eigenlijk niet zoveel te melden over dit, behalve dan dat het is... dat er een brand heeft plaatsgevonden.
0: Ja, en dat de winkel denk ik ook niet meer open gaat, hè?
5: Nou, dat is iets... misschien moeten we hem bellen. De eigenaar.
0: Ja.
5: En vragen hoe het gaat.
0: Nou, laten we dat zo eens even kijken of die daar toe in staat is.
5: Ja, want we hadden er eerder al over, of wat was het vorige uur. Wat ik me nog kan herinneren is dat die zaak... waarbij ze dus een boete opgelegd kregen... van de toezichthouder voor Fair Trade Authority. Dus voor in ieder geval mededingingsautoriteit. Een soort mededingingsautoriteit op het eiland. En het was omdat er afspraken zouden zijn gemaakt... tussen de supermarkten voor koffie. Mm-hmm. Onder andere. En doordat Arke Iris niet had meegewerkt... kregen ze dus een hele hoge boete opgelegd. Dat is zo'n 450.000 gulden ongeveer.
0: Ja.
5: En dat hadden ze zelf bezwaar tegen gemaakt. En de rechter heeft het laten staan. Omdat het staat gewoon in de wet. Als je niet meewerkt, dan krijg je zo'n hoge boete. En ja. Hadden er in die tijd daarvoor hadden ze er alles aan kunnen doen. Ze hadden gewoon mee kunnen werken. En dan was de boete nooit zo hoog gekomen.
0: Ja. Maar 400.000 gulden, dat is wel echt. Ik vind het veel te veel. Ja, dan ben je meteen klaar.
5: Maar je bent ermee bekend, je krijgt allerlei brieven. En er worden naar je gestuurd. Je wordt gevraagd om mee te werken en je doet het niet.
0: Nee.
5: Je wordt gewaarschuwd dat als je niet meewerkt, dat dit het risico, dat dit het gevolg zal zijn.
0: Ja.
5: Nou, dan is dat het gevolg en dan pas kom je in een actie.
0: Ja, ja dat is. Ja.
5: Alleen maar wat tussen de 500 en 1000 gulden betalen.
0: Ja,
5: zo werkt het niet.
0: Nee.
5: Zelfs je advocatenrekening is duurder dan dat. Nou, verder in de kranten ook dat gistermiddag een automobilist onwel is geworden op de Caracasbijweg. De man had zijn auto langs de kant van de weg geparkeerd en schuimbekte. Terwijl hij om hulp vroeg. Nou, de politie en de ambulance kwamen direct ter plaatse. En de chauffeur verklaarde dat hij kort daarvoor in een bar in Scharloo 2 drankjes had gedronken. En hij vermoedt dat er iets in zijn glas is gegooid. Omdat hij tijdens de autorit naar huis plotseling erg slecht werd. Of althans zich slecht begon te voelen. En begon te schuimbekken. Nou, de ambulancemedewerkers hebben de man ter plekke onderzocht. En hem geadviseerd naar de huisarts te gaan.
0: Ja, gaat
5: ben ik wel benieuwd wat er in zijn drankje zat. Verder in de kranten, het was vrijdagavond ook rond 21:50... zijn 2 mannen aangehouden bij een inval in de Kaya Malwa in Kustbatterij. Het gaat om een 30-jarige man en een 29-jarige man. En zowel de vigilante als de extra schrijven dat de directe aanleiding voor de arrestatie het lopende onderzoek is naar de liquidatie op de weg naar Hato ter hoogte van Zorg, althans bij de rotonde van Zegu. Uit onderzoek blijkt dus dat een van de verdachten, de 90-jarige, de brommer van het dodelijke slachtoffer heeft meegenomen in de laadbak van een pick-up. En mogelijk heeft hij toen ook een vuurwapen meegenomen waarbij de patroonhouder achterbleef. Nou, ze hebben dus bij de inval in de Kustbatterij heeft de politie een vuurwapen en ook een hoeveelheid drugs in beslag genomen. En de verdachten zijn nu overgebracht en zitten dus nu voorlopig vast.
0: Ja.
5: En de pick-up is in brievengat in beslag genomen en ook de meegenomen brommer is teruggevonden.
0: Ja.
5: Nou, de krant schrijft dus ook dat dat de politie beschikt over veel details rond dat dodelijke schietpartij. Waarbij Zimmerman, of althans het slachtoffer, dus om het leven is gekomen. Uit het technisch onderzoek blijkt dus dat er minstens 3 verschillende vuurwapens zijn gebruikt. Nou, dat is echt, dit is een verschrikkelijke. Was het een afslachting eigenlijk?
0: Ja. Slagpartij.
5: Slagpartij, ja.
0: Moeten we nog even hebben over dat we een Curaçaose versie van DigiD kunnen gaan verwachten?
5: Dat was vrijdag al in het nieuws. Dat heb ik zelf ook in het nieuws gehad. Minister Hato, die dus was in Nederland voor werkbezoek. En heeft onder andere dus gesproken met de organisatie in Nederland die dit, de digitale overheid, verzorgd, dus onder andere dus de DigiD en ook nog mijnoverheid.nl.
0: Mm-hmm.
5: En er is dus gesproken over hoe ze dat op Curaçao het beste kunnen aanpakken om ook bepaalde diensten van de overheid te digitaliseren.
0: Ja.
5: Curaçao staat nog aan het begin van deze reis.
0: Maar willen we dat wel met z'n allen hier?
5: Ja, het maakt het vergemakkelijkt het leven.
0: Ja, maar ik heb soms het idee.
5: Druk op de overheid.
0: Ik heb soms het idee dat we echt eigenlijk met z'n allen wel goed vinden en oké vinden om lekker met z'n allen in een wachtkamer te zitten. Uren te slijten tot je dat je mag betalen voor een nieuw paspoort of voor je autokeuring.
5: Gelukkig is het geen uren meer.
0: Nee, oké, het is geen uren meer. Nee, dat is overdreven. Het gaat wel de goede kant op, ja.
5: Mm-hmm.
0: Gaat een stukje sneller. Maar goed, wat ik bedoel, hebben we wel behoefte aan zo'n digitale overheid?
5: Nou, de wereld digitaliseert. En het vermindert wel de druk op de overheid zelf. Ook met qua personeel. Het zal dingen veel makkelijker maken.
0: Ja.
5: En ook om bepaalde dingen met elkaar te kunnen linken. Databases, dus databanken. Dus het zal wel voor de overheid zeker ook wel wat opleveren om digitaler.
0: Ja, absoluut. Ja. Alright. Heb je nog iets?
5: Nee, ik heb geen positief nieuws.
0: Nee, jammer. Mag ik jou danken voor dit moment?
5: Nee.
0: Maar uit het grond van mijn hart, uit mijn tenen, Nelly Rosa, mag ik jou bedanken. Bedankt. Tot zover. Er staan verder geen files op de weg, want het is vakantietijd.

0: Don't leave me.
1: Paradise en Pink op je maandagochtend. Het is de 13e van juli en deze week gaan we een leuk spelletje spelen bij Paradise FM. Zometeen ben ik de eerste die dat mag gaan doen. Het spelletje heet Waterhappen. Ja, met een bek vol met water moet ik een gezicht uitkramen zometeen. Het heeft Vanessa Werkhoven van de spelcommissie fantastisch leuk verzonnen. Als dat maar goed gaat met de mengtafel en water en zo. Maar ja, als jij dat gezicht weet te ontcijferen, te raden, ga je er vandoor met fantastisch leuke prijzen van de C-Check. Waaronder een hele gave hoed. En volgens mij mag ik die zo meteen gaan weggeven. Ja, ja, ja. Dus hou hem maar even aan. Nou, ik denk over een minuut of 15 dat we hier gaan waterhappen in de studio. Als dat maar goed gaat. Raymond ga je ook horen. Supergirl hoor je. Na deze van Van Halen. Pak die luchtgitaar er maar bij voor Jump.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: zitten
1: in! Van harte goedemorgen. Paradise FM meldt zich op je maandagochtend. Een hele goede bonsverbank. Het is 1 minuut voor 8. Daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
2: Bon dia. In Frankrijk woedt een onbeheersbare natuurbrand van ongekende omvang vlakbij Parijs. Inmiddels is al 5% van het bekende natuurgebied bij Fontainebleau in vlammen opgegaan. De Franse autoriteiten spreken van een uitzonderlijke situatie, omdat dit soort grote bosbranden normaal gesproken alleen in het verre zuiden van het land voorkomen. De situatie is zo ernstig dat er in allerijl blusvliegtuigen zijn ingezet die water uit de rivier de Seine halen om het te blussen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken zijn er sterke aanwijzingen dat de brand op meerdere plekken opzettelijk is aangestoken. Ongeveer 1400 inwoners en toeristen uit omliggende dorpen zijn geëvacueerd en de brandweer verwacht nog weken bezig te zijn met blussen. En autofabrikant Volkswagen gaat mogelijk nog eens 50.000 extra banen schrappen. Dat heeft topman Oliver Bloom laten weten in een interne brief aan het personeel. Daarmee bevestigt de automaker voor het eerst dat de totale ontslagronde kan oplopen tot wel 100.000 arbeidsplaatsen wereldwijd. Eerder was er al een akkoord om 50.000 banen te schrappen, maar dat blijkt niet genoeg. Volkswagen kampt met dalende winsten door zware concurrentie uit China en hoge kosten die 20% hoger liggen dan bij de concurrentie. Om te overleven moet er dus nog veel harder worden ingegrepen. En lokaal nieuws, de geplande woontorens in Terracora vormen geen gevaar voor het vliegverkeer van Hato. Dat heeft luchtvaartautoriteit CCAA geoordeeld. Het project van ruim 25 meter hoog valt buiten de kritieke veiligheidszones. Ook de brandweer heeft inmiddels een positief advies afgegeven. Het wachten is nu nog op de definitieve bouwvergunning van ROP. Als die er is, wil FKP in de eerste fase minimaal 72 betaalbare koopwoningen gaan bouwen. En toezichthouder SBTNO slaat alarm over het grote aantal openstaande vacatures bij overheidsbedrijven. In een brief aan premier Pisas eist de toezichthouder dat er direct actie wordt ondernomen om de 71 lege plekken in de raden van commissarissen in te vullen. Meer dan een derde van alle commissariaatposities is momenteel onbezet. Bij het Curaçao Development Instituut is er zelfs geen enkele commissaris. En bij bedrijven als ABC en ADC staat 80% van de functies open. De ministers worden dringend verzocht snel met kandidaten te komen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Van harte bedankt.
3: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Zometeen ga je er vandoor met een fantastisch gave billabong straw hit. Als je meespeelt met het leuke spelletje wat we hebben bedacht. Waterhappen. Ik heb hem vast op mijn hoofd gezet. Dus als je nu online gaat meekijken via de webcam stream. Dan zie je hoe dat hij eruit ziet. En dat is echt een heel leuk ding. Een prachtige billabong straw hat. Zometeen weg te geven in dit programma. Vind je hem leuk, Nelly?
2: Staat die... Dat is de prijs?
1: Dit is de prijs.
2: Ah.
1: Dat is leuk, toch? Ah. Wil jij hem even op? Nee? Het is echt een surf dudes hoed. Enfin, daar zometeen alles over. De billabong straw hat gaat eruit van de C-check. Eerst even kijken naar de Curaçaose wegen. Het is druk op de Krakersbijweg, uiteraard richting Salinja. Vanaf Roysandhoe staat het vast. 15 minuten extra reistijd. De Winston Churchillweg richting de Schottengatweg Noord. Vanaf de Turksweg tot aan de Bermudaweg 7 minuten. De weg naar Santa Catarina richting de Kaya Djembe. Vanaf het kruispunt Kaya Trombon 7 minuten. En ook de Caminda Rignald S. Ricordino richting Santa Rosa. Vanaf de Katuna Straat 7 minuten extra. Waar de grootste opstoppingen op dit moment. Aangepaste aankomsttijden op de luchthaven. Divi Divi Air uit Kralendijk Bonaire is wat later dan gepland. Komt binnen rond 8:30, dus over een minuut of 20, die zullen zo wel vertrekken. En de JFK, de JetBlue vlucht naar JFK in New York is dan weer 20 minuten eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 2:10 deze middag.
4: Oh, buurman, wat doet u nu?
5: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
4: Maar bedoel je?
5: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
4: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
5: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
4: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
5: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
4: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
0: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentoo.io.
6: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
7: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
8: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Oi man, Changes Group, i beton industrie brieven gaat, i recibi bo stempel digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje voel je na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. I timas premio banero set di Porsche di Koi man. 25.000 Finma's. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustriebrieven gaat. Voor meer informatie, visita funmaas.com.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
9: Dit

0: uit Moby. Lekker rustig je week beginnen hè, met Porcelain. Het is 7:15 deze maandagochtend, de 13e van juli. Ja, dit is dan het moment dat we gaan beginnen met een leuk nieuw spelletje. Deze week op Paradise leuke prijzen te winnen van de Sea Shack. Zij zitten daar aan de Fokkerweg, onze oude locatie. Daaronder, aan de straat, aan de rotonde. Isalia, de bestemming op Curaçao voor iedereen die van de zee houdt. Of je nou er nou in duikt, snorkelt of op wil chillen. Alles is daar te krijgen. Van de duikbrillen tot aan de opblaasbare floaties met cuphouders. Deze week nemen we je mee in de showroom van de Sea Shack. Met in elk programma leuke prijzen te winnen. En ik mag aftrappen met een... fantastisch leuke hoed. Een Billabong Straw Hat. Vind je hem ook niet mooi, Nelly? Maakt mij toch meteen instant een super surf dude als ik hem opzet.
1: Meteen als mensen die op het land werken er wat meer aan hebben.
0: Op het land? Ja, nou, dat mag natuurlijk ook, ja. Maar werken of gewoon chillen, dat mag ook. Hij is echt oprecht heel cool, vind ik. Ik denk dat Pepijn Bierenbroodspot hem ook wel cool vindt. Denk je niet?
1: Heeft zijn smaak niet.
0: Nou, dit is zijn smaak. Ja, met bloemetjes aan de binnenkant en een straw aan de buitenkant. Alright, wat moet je daar nou voor doen? Voor die vette Billabong straw hat. Ik ga zo dadelijk een slok water nemen. Waterhappen. En daarna een oud-Hollands gezichten uitspreken. En dan is het aan jou de vraag, welk gezichten zoeken wij? Verplaats jezelf eventjes naar Fuik of zo. En ik val daar in het water en heb een enorme bek vol met water. Gelukkig is het wel zoet water, wat in mijn glaasje zit. En dan roep ik het volgende. Zal ik even de muziek uitzetten voor een betere hoorbaarheid? Dat is misschien wel handig, hè? Zo, zetten we die even uit. Oké, ga ik ook even een klein stukje weg van de mengtafel. Want voor je het weet komt er een waterval in die mengtafel. En dan hebben we wel redelijk een probleem. Luister, daar gaat hij.
2: Appel de appel van
0: Oké, ik neem nog even een slokje.
1: Stop nou maar.
2: De appel van nu
0: Dat is wat onsmakelijk dit, hè?
1: Ja, smerig.
0: Gadverdamme.
1: Wie heeft het bedacht?
0: Vanessa,
1: dit is smerig.
0: Ja, maar ja, we doen wel gewoon allemaal braaf mee. 675-1031, dat is het WhatsApp-nummer waar jij jezelf mag melden voor deze prachtige Billabong straw hat.
1: Oh, walgelijk.
0: Ik ga die nog een keer doen, hè?
1: Nee.
0: Maar het is wel binnengebleven.

0: Lekker hè, met die luchtgitaar achter het stuur, onderweg naar je werk. En Bon Jovi op Paradise FM. Wij zenden...
1: Of er zijn geen verbindingen beschikbaar.
0: Oh jeetje, wel te goed, niet opgewaardeerd. Eens even kijken. We gaan op zoek naar iemand die heeft een appje gestuurd.
2: Sorry, your call has been restricted.
0: Oh nee toch. Sorry. Is dit dat toch? Voor het spelletje wat wij zojuist hebben gespeeld... proberen wij iemand te pakken te krijgen... die er vandoor gaat met die waanzinnig mooie straw hat. Eens even kijken of we dat op een andere manier voor elkaar kunnen krijgen. Even kijken. Jappatee. Nou, dan even via WhatsApp bellen. Dat kan natuurlijk ook nog, hè. Op zoek naar... Hallo? Met wie hebben wij het genoegen?
3: Ik spreek met Ellen.
0: Hey Ellen, goedemorgen met Joris en met Nelly. Hi.
3: Hallo.
0: Hoe is het ermee?
3: Oh, wat leuk. Ja, goed. Ik hoorde dat je al andere mensen probeerde te bellen.
0: Ja. Maar dat was niet gelukt. Belde goed op, denk ik. Dus we hebben maar even via WhatsApp gebeld. Hey, heb je genoten van je weekend?
3: Zeker, absoluut.
0: Ja, wat was je hoogtepunt?
3: Gisteren naar de spa.
0: Oh.
3: Met vriendinnen.
0: Hey, dat heb je goed voor elkaar.
3: Ja, want...
0: Je bent helemaal zin vandaag.
3: Ik had eigenlijk nog wel een dagje erbij willen plakken eigenlijk.
0: Jij kan gewoon hele dagen in de spaar rondhangen. Op een gegeven moment dan valt je huid er toch zo'n beetje vanaf.
3: Ja, dat is ook niet gezond, hè?
0: Nee. Daar heb je van die vellen over je botten.
3: Inderdaad.
0: Ja. Maar het is wel lekker, dat moet je meegeven.
3: Zeker, ontspannen.
0: Ik heb een mooie Billabong straw hat hier naast mij liggen. Ben je een beetje een watersporter?
3: Nee, maar ik loop wel graag in de tuin. Dus misschien dat het daar
0: handig
3: voor is.
0: Nou, dat denk ik wel. Het is een vrij grote hoed. Ik denk dat je gezicht daar best wel onder past. Je hele hoofd.
3: Oké. Okay.
0: Ja, dus
3: super.
0: Dat zit wel goed.
3: Okay.
0: Ja, en dan rest nog één ding. En dat is antwoord geven op het gezicht wat ik net probeerde uit te stamelen met een mond vol met water. Dat was echt goor. Ik hoop wel dat je hebt ontbeten al.
3: Maar ga je het nog één keer doen? Of?
0: Nee.
3: ik hoorde de appel valt niet ver van de boom.
0: De appel valt niet ver van de boom. En dat is inderdaad hetgeen wat ik probeerde uit te stamelen.
3: Super.
0: Ja, vooral de appel was een beetje te verstaan. Hè? Goed, Ellen, je gaat er vandoor met die fijne straw hat van Billabong.
3: Super. Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Deze prijs wordt je aangeboden door de Sea Shack in Celinja.
3: Leuk. Oké, nou dankjewel, Sea Shack.
0: Ja, ik denk dat ze zeggen alsjeblieft.
3: Super.
0: Goed, thanks voor het meespelen. Fijne dag vandaag.
3: Hetzelfde. Dankjewel.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
4: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldige

0: uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
4: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
6: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
7: Van harte goedemorgen, Paradise FM, op je maandagochtend, de 13e van juli. Het is 8:55. Daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
8: Bon dia. De bevolking van Curaçao groeit, maar dat is uitsluitend te danken aan immigratie. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat het eiland begin dit jaar ruim 158.000 inwoners telde, een toename van bijna 1.900 mensen ten opzichte van het jaar ervoor. Die groei komt volledig door een positief migratiesaldo, want de natuurlijke bevolkingsgroei is negatief. Vorig jaar werden er veel minder baby's geboren dan dat er mensen stierven. De daling van het aantal geboorten is al 15 jaar aan de gang. Gemiddeld krijgt de vrouw op Curaçao nu minder dan anderhalf kind. En de geplande woontorens in Terracora vormen geen gevaar voor het vliegverkeer van Hato. Dat heeft luchtvaartautoriteit CCAA geoordeeld. Het project van ruim 25 meter hoog valt buiten de kritieke veiligheidszones. Ook de brandweer heeft inmiddels een positief advies afgegeven. Het wachten is nu nog op de definitieve bouwvergunning. Als die er is, wil FKP in de eerste fase minimaal 72 betaalbare koopwoningen gaan bouwen. En nieuws uit Nederland, er is nog een roofkunstschilderij uit de beroemde Joodse collectie van Jacques Goudsticker teruggevonden. Vinder Robert van der Hoek vond het 17e eeuwse tweeluik 30 jaar geleden langs de Prinsengracht bij het Grofvel. Omdat hij en zijn vrouw het schilderij met de afbeelding van een kerkinterieur oerlelijk vonden, verdween het paneel in de kelder. Daar werd het jarenlang gebruikt om een gat in de muur te bedekken. De Amsterdammer schrok zich onlangs een hoedje toen hij in de krant las over een ander werk uit de Goudstickercollectie. Op de achterkant van zijn eigen paneel bleek exact dezelfde sticker te zitten. De vinder twijfelde geen moment en geeft de schilderij nu terug aan de nabestaanden van de Joodse kunsthandelaar.
7: Nou, wat goed zeg. Keurig.
9: De ochtendkrant van Nelly.
7: Nog even vertrouwen over die woontorens. Hè? Want het is maar goed dat wel leuk dat de brandweer nu akkoord geeft en dat de luchtverkeersleiding akkoord geeft. Maar de thuistribune die denkt er wel anders over. Hè? Als we de comments op onze Facebookpagina even doorlezen over wat er onder dat nieuwsbericht is gezet. Ik heb niet het idee dat het in de smaak valt bij de mensen, hè? Die woontorens.
8: Ja, wie hoog? Ja, 25 meter is natuurlijk hartstikke hoog. En mensen vinden het niet passen bij de Curaçaose identiteit. En zeker niet op die plek. Ik ben benieuwd op welke gronden ROP gaat oordelen.
7: Ja.
8: Ik las ook nog een van de comments was dus dat je maximaal zoveel bouwlagen mag hebben. En de vraag is dat dan nu veranderd? Ik ben bekend met...
7: Echt, kom op zich, jongens.
8: Die regelgeving voor buiten de stad.
7: Iedereen loopt allemaal te miepen over dat er maar weinig natuur overblijft. Dan gaan ze een keertje hoogbouw introduceren om zo min mogelijk vierkante meters in de beslag te nemen. Dan is het weer niet goed. God, echt. Ja, toch?
8: Het is wel heel hoog, hè?
7: 25 meter, ja. Dat is, ja,
8: en de rest is dan ontzettend laag, de rest in de omgeving.
7: Ja, maar het is niet dat daar luxe penthouses in komen te zitten. Dat zijn FKP-woningen. Dat zijn mensen die hebben een klein appartementje daar.
8: Nee, betaalbare koopwoningen.
7: Ja, precies. Dat zeg ik.
8: Wat bedoel je? Dus dan moet je ze maar gewoon samen in één toren stoppen... en dan hebben we er geen last van?
7: Nee. Ik bedoel, het is niet zo hoog om daar luxe penthouses in te bouwen. Het is gewoon pure noodzaak om mensen te huisvesten. En dat wordt dan op een creatieve manier gedaan... met zo min mogelijk ecologische footprint... zo min mogelijk cactus en ander pika-gewas... wat te gronden gaat door hoogbouw te introduceren. Het is ook nooit goed. Je kan die mensen ook onder de grond stoppen.
8: Weet je, het is wel heel erg belangrijk als je bouwt... dat je rekening houdt met de omgeving. En dat is, bij dit geval is dat dus helemaal niet het geval. Althans bij dit voorbeeld. Ik ben echt benieuwd wat ROP gaat zeggen. Want 25 meter, dat kennen we hier niet voor woningen.
7: Nee, poepoe. Heftig hoor. Er zal eens een keertje wat nieuws gebeuren op het eiland. Iets wat we niet kennen. Anti...
8: Nee, het heeft niks te maken met... Het gaat erom, het moet een verhouding zijn.
7: Ja. Maar kijk, als je deze woningen... Dus al die mensen die hier zouden wonen... Als je dat allemaal zou uitschrijven op enkellaags woningen... over het hele gebied... Dan heb je het pas over veel natuur wat eraan gaat.
8: Nou, ook niet, er staat heel veel leeg. FKP heeft zelf in de binnenstad heel veel woningen. Die willen ze alleen maar aan de duurste verkoper verkopen. En dan krijg je allerlei gekke situaties wat eigenlijk ook niet kan. Zoals het eerst gebeurd is bij FKP... hebben ze dus die monumenten hebben ze dus toen geveild.
7: Ja.
8: En dan zonder de bepaling dus dat je het daarna dus niet mag doorverkopen... met dat je gaat, heel veel winst gaat maken.
7: Ja.
8: Dat is dus wel gebeurd. En dat is dus ook niet de taak van FKP. En dan vraag je je echt af, wie moest hiervan beter worden? En dat is definitely niet... het ging niet naar het potje waarbij allerlei huizen zouden worden gerenoveerd... of huizen zouden worden bijgebouwd.
7: Nee, dat vind ik een ander... Daar heb je ook helemaal gelijk in.
8: Daar mag je je lekker boos over maken.
7: Dat vind ik ook absurd. Dat is ook absurd. Ja, ik ben wel eens bij een mevrouw van binnen geweest in een FKP-woning. Die had geen ramen en geen deuren meer erin. En die kreeg ze ook niet van de FKP. Dat is ook belachelijk.
8: Nee, maar ik bedoel van hoe er al met het vastgoed van FKP wordt omgegaan.
7: Ja.
8: In plaats van dat ze daar dan bijvoorbeeld appartementen in gaan bouwen. In plaats van dat andere mensen zich daar mogen verrijken. En dan komen er andere projecten waarvan je misschien niet zo blij of gelukkig van wordt.
7: Juist. Goed, even kijken naar wat andere dingen in de kranten.
8: Heb dit aangezwengeld. Dus, waarschuwing voor piramidespelen. Nu was ik andere Fondation. Fondation pour Consumer Do, dus de Consumentenstichting. Die ontvangt de laatste tijd veel vragen over dubieuze investeringsmogelijkheden... die snelle winsten beloven. En in de praktijk blijkt het hierbij vaak te gaan om illegale piramidespelen. En bij een piramidespel ligt de focus dus niet op de verkoop van een echt product... of een legitieme dienst, maar op het werven van nieuwe leden. En het geld dat nieuwe leden inleggen wordt dus gebruikt om de eerdere deelnemers uit te betalen. Er zijn heel veel manieren waarop dit dus nu wordt ingezet. Onder andere ook met cruise, met het reizen. Cruise reizen is er ook een van. Maar mensen zien het niet per se als een piramidespel. Als je vermoedens hebt van piramidespelen op Curaçao en Sint Maarten, dan moet dat direct worden gemeld bij de centrale bank. Er wordt ook nog geadviseerd om direct te stoppen met investeren. Werf geen nieuwe leden. Bewaar alle bewijsstukken zoals facturen en berichten. En probeer de deelname volgens de voorwaarden op te zeggen. Doe altijd eerst goed onderzoek, stelt de Consumentenstichting, voordat je financiële risico's neemt. En laat je niet onder druk zetten. Want uiteindelijk eigenlijk is je portemonnee je eigen verantwoordelijkheid. Nou, dat in de kranten. Verder in de krant ook een bericht over dat het nautisch toerisme, dus toerisme per boot of zeiljacht, een grote inkomstenbron is in Europa, de VS en veel Caribische eilanden. Maar deze sector is op Curaçao nog relatief onbekend en onbenut. En ook al is in de, verder in de regio deze markt wel gegroeid, Curaçao heeft hier nog niet van geprofiteerd. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de jachthaven van Oyster Pond in Sint Maarten. Die ligt vol met zeilboten die door toeristen worden gehuurd om de omliggende eilanden te verkennen. Maar voor Curaçao kan deze markt ook zorgen voor nieuwe buitenlandse investeringen, extra werkgelegenheid en meer omzet voor lokale bedrijven. Nou, er wordt allemaal in de krant ook nog geschreven van hoe je het actie moet ondernemen om het deze markt succesvol te openen. Nou, er wordt gezegd dat er de geschikte baaien moeten worden aangepast en verbeterd. En er moet ook nog adequate wetgeving worden geïntroduceerd. Die is afgestemd op deze vorm van toerisme. Nou, dat in de krant.
7: Mag ik je danken?
8: Ja, mag nog één leuk nieuws melden?
7: Ja.
8: Oké, want Jurgen Locadia, die laatst trouwens heel veel in bekendheid is gekomen door Tiffany Haddish, vanwege die late night show of whatever show het was op de Amerika.
7: Die was een beetje op hem aan het geilen. Ja.
8: Ja, nou, hij heeft gescoord afgelopen weekend voor zijn club.
7: Met haar? Oh, voor zijn club, oké.
8: Voor zijn club.
7: Dat doet hij toch snel dan.
8: Ja, en ook onze keeper. Of onze keeper. Ja, onze keeper Eloy Rome heeft het heel goed gedaan. Want ze wonnen met 5-0. En en hij schoot met zijn linkervoet de bal binnen in het doel.
7: Oké. Nou, top zeg. Dankjewel.
9: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
7: Ja, het is rustig op de weg, want vakantietijd, hè. De enige opstopping die noemenswaardig is, staat uiteraard op de Krakersbaaiweg richting de stad. Daar staat het goed vast rekenaar op een kwartier extra reistijd. En ook richting de Krakersbaaiweg op de Cabina Duvert Boy Nicolina staat het vast. 6 minuten extra reistijd daar. Zometeen naar het Laura Woord van de Dag. Kijken waar Nelly vandaag weer mee komt aanzitten. En muziek ga je horen. Van Room 5. Make love.

0: Het is 10 minuten voor 9. Tijd voor wat verdieping, wat inhoud in de show. Hè? Het Lora woord van de dag. Nelly Rosa, buenos dias, goedemorgen. Wat heb jij ontdekt vandaag in het grote woordenboek?
1: Bonjonjo.
0: Bonjonjo. Mm-hmm. Oké. Okay. Bij context.
1: Nou, ik heb van iemand op TikTok gezien. Dus als iemand tegen je zegt, je bent aan het koken.
0: Ja.
1: En dan krijg je iemand uit Curaçao van de eilanden. Die komt dan bij je. En die ruikt dan wat je aan het koken bent. En die zegt, dat hole bonjonjo. Nou, wat zou het kunnen zijn?
0: Dit ruikt naar huis.
1: Naar huis?
0: Dit ruikt als thuis.
1: Nou, laten we zeggen, jij bent aan het koken.
0: Ik ben aan het koken.
1: Ja, en dan laten we zeggen, je houdt van kokerellen.
0: Ik hou van kokerellen, ja.
1: Ja. Ja.
0: En dan kom jij bij mij binnen en dan zeg je...
1: Ik kom bij jou binnen en ik zeg, te hole bonjonjo.
0: Ja, dit complimentje aan de kok, dat ruikt naar huis. Dat ruikt, dit ruikt bekend, zo ruikt het bij mij in de keuken ook. Beetje iets in die strekking?
1: Nou, hopelijk niet, zoals het bij mij thuis ruikt. Want dat is bonjonjo is namelijk een stank. En specifiek een doordringende, vieze of muffe geur.
0: Nou, hallo, als ik aan het koken ben, dan is er geen bonjonjo in huis hier.
1: Nee, dat weet ik ook.
0: Ik moet jou nog een keertje uitnodigen.
1: Ja.
0: Dat is er toch niet van gekomen. Nee, een bonjonjo, oké.
1: Okay.
0: Ik hoop überhaupt niet dat als iemand staat te koken... dat er bonjonjo te ruiken valt.
1: Nou, spruitjes...
0: Oh, heerlijk zo op z'n tijd.
1: Ja. Bloemkool.
0: Ja, ook kan lekker zijn. Als je de loterij hebt gewonnen, want dat is niet te betalen tegenwoordig. Bloemkool. Stronkje bloemkool, kleintje. Aan 9 gulden, 10 gulden.
1: Ja, ik kan nog wel andere oer-Hollandse gerechten bedenken... waarbij het nou niet echt zo gezellig ruikt of zo lekker ruikt.
0: Zuurkool, wellicht.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat is niet per se oer-Hollands. Er zijn heel veel mensen die koken met bloemkool of zuurkool of spruitjes over de hele wereld. Het is niet voor niks dat we ze hier kunnen krijgen. En die komen niet uit Nederland, die komen uit Amerika, hè, de spruitjes die we hier kopen. Sommige dan.
1: Zie, maar dat gaat erom hoe je het bereikt.
0: Ja, dat is zeker een feit. Ja, absoluut. Goed, bonjonjo. Mm-hmm. Mag ik je danken?
1: Dinara.
0: Bonjonjo, hè? Hoppa! Nou, laat je dat maar niet gezegd worden, hè? Met je bonjonja. Buenos dias, goedemorgen. Het is maandagochtend. En Narada, Michael Walden en Paddy Austin hoor je nu.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao. Command the road with all.

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Met een Compaleon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
1: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servier Frais.
3: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De toezichthouder SBTNO heeft alarm geslagen over de 71 open plekken in de raden van commissarissen bij overheidsinstellingen en bedrijven. In een brief aan premier Gilmar Pisas wordt gevraagd om snel actie te ondernemen. Bij het Curaçao Development Instituut zijn alle commissarisposities vakant, terwijl bij andere bedrijven 80% van de functies openstaat. De luchtvaartautoriteit CCEA heeft vastgesteld dat de geplande woontorens van FKP in Terra Cora geen gevaar vormen voor het vliegverkeer van Hato Airport. Het gebouw van meer dan 25 meter valt buiten de veiligheidszones. De brandweer heeft ook positief geadviseerd. FKP-directeur Arthur Kon benadrukt het belang van deze adviezen. De definitieve bouwvergunning moet nog worden goedgekeurd. Dan nog internationaal nieuws. Marius Borg-Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag mogelijk zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkelband. Een rechtbank in Oslo heeft zijn voorarrest met 4 weken verlengd, maar de aanklager is in beroep gegaan. Heuby zit sinds begin februari vast en werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en mishandeling. Frankrijk gaat de Russische ambassadeur ontbieden vanwege beschuldigingen van spionage en sabotage in ongeveer 10 Europese landen, waaronder Frankrijk. Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot meldt dat Rusland heeft geprobeerd informatie te stelen en netwerken te verstoren. Frankrijk legt sancties op aan 9 individuen en 4 entiteiten, waaronder de Russische Veiligheidsdienst FSB. Een onderdeel van de Russische Federale Veiligheidsdienst is maandag aan de EU-sanctielijst toegevoegd. EU-buitenlandchef Kaya Kallas stelt dat de FSB verantwoordelijk is voor ernstige cyberactiviteiten die gevolgen hebben voor de EU en haar partners, waaronder Oekraïne. Nederland, Frankrijk, Duitsland en andere landen waren doelwitten van deze aanvallen. Kallas veroordeelt het gedrag van Rusland en het misbruik van het cyber-ecosysteem. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maduro & Corriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.

0: Het zijn de Benga Boys. Goedemorgen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, vandaag kans op wat lekkers bij de buurvrouw. Langs de weg naar Westpunt. Daar komt geen einde aan. Je zal maar halverwege honger krijgen. Nou, dat komt goed uit, want dan staat daar Sjors met zijn team om je op te vangen. Om daar lekker je maagje te komen vullen. Kipfilet hebben ze daar op de kaart, maar niet zomaar. Ze doen daar wat echt iets godsgruwelijk lekkers mee. Dat is echt fantastisch. Dat moet je maar eens een keertje gaan proberen. Op onze kosten, dat kan geregeld worden.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh, is dat alles? Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. Dat is 675-1031 voor een diner voor twee bij de buurvrouw. Op het einde op Paradise, de Doobies, de Long Train Running komt eraan. En eerst nog zo'n fijne guilty pleasure van de Backstreet Boys.

0: Paradise en Duran Duran op deze maandagochtend. Zometeen nog meer fans van Juanes. Fleetwood Mac komt eraan. En Nelly Rosa met je laatste Paradise FM Nieuws Update. Die hoor je zo.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurasao.com.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Van harte goedemorgen, het is Paradise FM op je maandagochtend. 9:30, Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
2: Bon dia. Premier Pisas wil dat Curaçao nog beter voorbereid is op crisis en rampen. Naar aanleiding van de recente zware aardbeving in buurland Venezuela heeft de minister-president een werkbezoek gebracht aan het crisiscentrum in Rio Canario. Daar sprak hij met de rampencoördinator, de brandweer en het reddingsteam. Dit Curaçaose team heeft onlangs nog geholpen bij de reddingsoperatie in Venezuela. Pisas wil ze nu gaan inzetten, zodat hij de crisisbeheersing op Curaçao naar een hoger niveau kan tillen. Het team beschikt over veel specialistische kennis op het gebied van crisisbeheersing, opsporing en redding en hulpverlening bij rampen. En de bevolking van Curaçao groeit, maar dat is uitsluitend te danken aan immigratie. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat het eiland begin dit jaar ruim 158.000 inwoners telde, een toename van bijna 1900 mensen ten opzichte van het jaar ervoor. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.nl.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com. Cocos Beach. De

0: jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Ja, zeg van harte goedemorgen. Het is Paradise FM met Juana zometeen naar Fleetwood Mac.

Juanes op deze maandagochtend. Hè, zo lekker, het weekend zit erop. En de maandagochtend ook alweer zo'n beetje bijna. Kijk, terug op een lekker weekendje. Even op en neer naar Bonaire om een vriendje van me te helpen daar met een met een radiostudiootje in elkaar hangen. Heerlijk met Divi Divi op en neer gevlogen. Ja, het is toch een vanzelfsprekendheid dat het zijn. Nou, het is 10 keer per dag vliegen op en neer tussen de eilanden. En het leukste, dat is dan toch als je dan onverwacht in die kleinste kist van hun mag instappen. Dat is echt wel een beleving, hè? Die, er passen, wat is het, 9 mensen in of zo? En ja, hij vliegt nog echt als een klein vliegtuig. Heerlijk, lekker zwieperend door de luchtstromen heen. Fantastisch leuk, blijft het toch altijd. Jess Glynn heb ik zometeen voor je uitgezocht. Hold My Hand komt eraan.

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Premier Pisas heeft een werkbezoek gebracht aan het crisiscentrum in Rio Canario om de voorbereiding van Curaçao op crisis te verbeteren. Hij sprak met de rampencoördinator en het reddingsteam CUSAR, dat recentelijk heeft geholpen bij een reddingsoperatie in Venezuela. Pisas is trots op hun inzet en wil de samenwerking met CUSAR intensiveren. De bevolking van Curaçao is begin dit jaar gegroeid tot meer dan 158.000 inwoners. Deze toename van bijna 1900 mensen is volledig te danken aan immigratie. De natuurlijke bevolkingsgroei is negatief, met minder geboorte dan sterfgevallen. Gemiddeld krijgt een vrouw op Curaçao minder dan anderhalf kind. Dan nog internationaal nieuws. Het onderzoek naar de onder verdachte omstandigheden overleden Britse oud-politicus Anne Widdecombe wordt nu geleid door de antiterrorisme-tak van de politie. De 77-jarige Widdecombe werd afgelopen week met ernstige verwondingen in haar woning aangetroffen. Een 28-jarige Brit is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid. Eerder werd een andere man van 26 jaar gearresteerd, maar hij is inmiddels vrijgelaten. Marius Borgheuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag mogelijk zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkelband. Een rechtbank in Oslo heeft zijn voorarrest met 4 weken verlengd, maar de aanklager is in beroep gegaan. Heuby zit sinds begin februari vast en werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en mishandeling. Frankrijk gaat de Russische ambassadeur ontbieden vanwege beschuldigingen van spionage en sabotage in ongeveer 10 Europese landen, waaronder Frankrijk. Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot meldt dat Rusland heeft geprobeerd informatie te stelen en netwerken te verstoren. Frankrijk legt sancties op aan 9 individuen en 4 entiteiten, waaronder de Russische Veiligheidsdienst FSB. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Terug van bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Nossa alegre, tourne com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, a vira fe, realización. Visualización y con focus, realidad. Celebrar el primer página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: En dadelijk iemand die bewijst dat goede muziek geen houdbaarheidsdatum heeft. Nou, Whitney Houston.

0: flabbergasted bij je ervan. Hè, wat Ilse de Lange en haar carrière allemaal heeft gedaan. Je hoorde ze met So Incredible.
1: Hoor je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal met Brasa FM.
0: Natuurlijk ook incredible wat de Blue Wave heeft gepresteerd. Maar Ilse de Lange die bewijst nu steeds weer opnieuw dat goede muziek geen houdbaarheidsdatum heeft. Bij nieuwe optredens en nieuwe nummers blijkt ze bouwen aan haar eigen geluid. En dat klinkt nog altijd alsof Nederland stiekem een stukje Nashville heeft geadopteerd. Hè? Na Whitney Houston, na 10 uur, zijn we deel 2 van de ochtend gestart. Ik ben Jeremy, tot aan 12 uur hier. Tot aan Pepijn Bier en Broodspot, zijn lunchshow natuurlijk. Dat na de ochtendshow bij Joris. Zo zit het allemaal lekker gesandwiched tussen 10 en 12. Om maar even in de voedingstermen te blijven. Met straks natuurlijk ook de ode aan de lekkere lange lunch. En dat het maandag is, morgen maar dan anders. En ja, het is maandag. Maandag 13 juli vandaag. En als je kijkt naar deze dag, 13 juli, een maandag, dan zijn er twee positieve gebeurtenissen in het verleden die er uitspringen. En die wil ik toch even aan je tippen. Dat was Live Aid. Die bracht de wereld samen op 13 juli 1985. Het vond plaats in Londen en Philadelphia. En miljoenen mensen keken wereldwijd mee. En er werden meer dan 100 miljoen dollars opgehaald voor hongersnoodhulp in Ethiopië. Nou, muziek bracht dus letterlijk mensen over de wereld samen. Het wist te verbinden voor één gezamenlijk doel. Maar ook op maandag 13 juli in 1969 zat NASA in de allerlaatste fase van de voorbereidingen voor Apollo 11. 3 dagen later werd de raket gelanceerd die de mens uiteindelijk voor het eerst op de maan zou brengen. Dus dat zijn geen kleine gebeurtenissen zo op 13 juli op een maandag, hè? En ook niet in 2026, dan draaien we de best.

0: Jason Mraz, zoektocht naar de ware liefde, I won't give up. En sowieso moet je nooit opgeven waar je zelf in gelooft en achter staat. Hè? Creativiteit, passie, als je dat erin kwijt kunt, vooral doorgaan.
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: Oké, het is een beetje suggestief, maar wel erg leuk. Stel je maar eens even voor, vandaag begint iedereen de dag met het doen alsof het al vrijdag is. Niet overdreven, maar net genoeg om het verschil te voelen. Je collega zegt, we redden het wel. Iemand pakt net iets relaxter zijn koffie, alsof de druk er al een beetje af is. Vergaderingen, die voelen korter, taken minder zwaar. En terwijl de dag gewoon maandag is, voelt hij ineens een stukje vriendelijker. Ja, oké, morgen weer de realiteit. En vandaag dan een voorproefje van het weekend.
1: Het is Jeremy's missie. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door. Jeremy Kessel.

0: Wat een hit deze van Tupac en Changes naar Michael Jackson en Billie Jean. En over Changes gesproken, zometeen wat verandering in de muziek. Ik heb twee totaal andere platen voor je klaarstaan. Je komt in een sfeer, maar dat is niet de meeste op de maandag. Geef je een extra goed gevoel na het nieuws van 10:30.
1: Deze week op Paradise FM. Waterhouse.

0: XFM.
1: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: Project.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10:30.
5: 7 gedetineerden behalen certificaat tegelzetten. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. 7 gedetineerden van de SDKK-gevangenis hebben met succes een cursus tegelzetten afgerond. De mannen kregen onlangs een certificaat uitgereikt na een opleiding van 3 maanden. Naast het vakwerk zelf stonden ook discipline en samenwerken centraal. Volgens de gevangenisdirectie is de vakopleiding een belangrijke stap om de kansen van de gedetineerden op de arbeidsmarkt te vergroten, zodat zij na hun vrijlating succesvol kunnen terugkeren in de maatschappij. En premier Pisas wil de nationale crisisbeheersing op Curaçao naar een hoger niveau tillen. Naar aanleiding van de recente aardbevingen in Venezuela bracht de premier een werkbezoek aan het crisiscentrum in Rio Canario. Daar sprak hij met de brandweer en het Curaçaose reddingsteam CUSAR, dat onlangs hielp bij de reddingsoperatie in het buurland. Pisas liet weten enorm trots te zijn op hun inzet. De overheid wil de samenwerking met het gespecialiseerde reddingsteam nu intensiveren om Curaçao beter voor te bereiden op eventuele toekomstige noodsituaties. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.tv.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: Hij zit erin!
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: azcurasao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Ik heb mega mooie maandagmuziek voor je geregeld. De Cornels komen eraan na level 42.

Maar niet eens zo heel lang geleden hebben ze op Paradise FM onthuld dat deze hit 74-75 totaal nergens op gebaseerd is. Ah, ze vonden het wel leuke jaartallen. Gewoon zomaar een verzinsel. En kijk eens, als er een lekkere melodie onder zit, dan is daar de hit van de Connells na Level 42 en Running in the Family op 103.1 bij Paradise FM. Ben je zometeen klaar voor een nieuwe editie van de Muziekquiz en een lekker diner voor twee te winnen hier bij Paradise? Bij de buurvrouw, daar stuur je naartoe op deze 13 juli. Over 10 minuutjes.

0: Ik denk dat ik mijn dat mans handen eens een keer ga tippen om geen alfabetshow te doen, maar een jaartallenshow woensdagavond. Ik draaide eerder de Cornell 74-75. Dit was 1973 van James Blunt. En zo zijn er vast ook mooie liedjes uit 71, 1970, 1976. Tel zo maar door, hè?
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ik wist niet dat ik in een quiz had quiz. Jawel, want dit is hem weer. Dagelijks komt hij voorbij en er is een lekker diner voor twee te winnen op deze 13 juli bij Eetcafé De Buurvrouw. We sturen jij naartoe als jij vanmiddag door Vanessa tussen 4 en 7 terug wordt gebeld met goed nieuws. Jij stuurt je goede antwoord in via WhatsApp 675-1031. Je gaat de hooghoed in en ja, rammel, rammel, rammel. Vanessa die grabbelt, die grabbelt, die grabbelt. En als jij jou terugbelt vanmiddag, dan is het zomaar raak en ga je lekker happen op kosten van Paradise. Moet je wel deze opgave goed raden.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Een hele korte en ik kan je vertellen dat het een hele oude plaat is. Maar volgens mij heb jij wel door vanaf welke Noord-Europese groep dit afkomt. 675-1031, WhatsApp naar Paradise FM met goede antwoord. En maak kans op dat diner voor twee bij De Buurvrouw in de muziekquiz van deze 13 juli.

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bovenmaas app, has die compra naar Van den Twil. Hoi man, Changes Group, die beton industriebrieven gaat. IRCB, Bostempel Digital, go cada compra die 25 florin. Cada kaartje, voel je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 die garage cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio banero set de parts de Koiman. 25 mil fan más. Of un voucher na valor de 1500 florin de beton industriebrieven gaat.

0: 11 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 7 gedetineerden van de SDKK-gevangenis hebben met succes een cursus tegelzetten afgerond en hun certificaat ontvangen. Tijdens de 3 maanden durende opleiding leerden zij meten, snijden en tegelzetten. De gevangenisdirectie benadrukt dat deze opleiding belangrijk is voor de resocialisatie en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt na hun vrijlating. Premier Pisas heeft een werkbezoek gebracht aan het crisiscentrum in Rio Canario om de voorbereiding van Curaçao op crisis te verbeteren. Hij sprak met de rampencoördinator en het reddingsteam CUSAR dat recentelijk heeft geholpen bij een reddingsoperatie in Venezuela. Pisas is trots op hun inzet en wil de samenwerking met CUSAR intensiveren. Dan nog internationaal nieuws. Een onderdeel van de Russische Federale Veiligheidsdienst is maandag toegevoegd aan de EU-sanctielijst. EU-buitenlandschef Kaya Kallas stelt dat de FSB verantwoordelijk is voor ernstige cyberactiviteiten die gevolgen hebben voor de EU en haar partners, waaronder Oekraïne. Nederland was een van de doelwitten van deze aanvallen. De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie hebben bijgedragen aan de sancties en waarschuwen bedrijven om geen zaken te doen met bedrijven op de lijst. De Verenigde Staten gaan de druk op het internationaal strafhof in Den Haag opvoeren. Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan persbureau Reuters laten weten dat er een breed pakket aan maatregelen wordt overwogen. Dit omvat onder meer reisbeperkingen, het intrekken van visa en nieuwe sancties. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en andere topfiguren willen landen onder druk zetten om het ICC diplomatiek te isoleren. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij opnieuw een maritieme blokkade van Iran instelt. Iraanse schepen mogen het land niet meer in of uit. Volgens Trump kunnen andere landen wel gebruik blijven maken van de Straat van Hormuz, een belangrijke waterweg voor de Iraanse kust. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: It's a Friday, baby!
2: Iedere vrijdag begin je...

0: scenario volgende auto ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

0: Dit is Brava FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Ik zou het in de schaduw doen, maar als je dan toch echt wil, Walking on Sunshine, ga je gang hoor. Paradise FM. Hier zijn Katrina and the Waves of Paradise. En zometeen Orange Grove met You Decided. Dus je zit helemaal geramd met de beste muziek ooit gemaakt.

Voor Paradise FM 103.1, You Decided. De band laat opnieuw van zich horen op het internationale podium. Hè? Caribische reggae rockband. Nou, ze bevestigen dat het Moonsplash Festival 2026 op Anguilla, waar ze meerdere strandshows zullen geven. Zo, een mooie bevestiging dat een feel-good mix van reggae, ska en rock dus altijd nog ver buiten Curaçao wordt omarmd. Heerlijke muziek bij zonsondergang, een paar palmbomen en een publiek dus dat niet stil kan blijven staan. 103.1, daar luister je naar. Wij zijn Paradise. Heette Braza FM tijdens het WK voetbal, want dit is de takeover. En het WK voetbal loopt nog en we volgen de wedstrijden natuurlijk op de voet in de ochtendshow, in de lunchshow en bij Vanessa in de middag. Met de beste muziek ooit gemaakt, tot aan de lunch. Shawn Mendes, Camille Cabello zometeen. En dit is

Paradise 103.1, Shawn Mendes, I Know What You Did Last Summer, maar Camila Cabello was daar ook bij, hè? Die hoorde je ook. En die zegt dat ze heeft geleerd om niet alles te forceren, maar dingen gewoon hun tijd te geven. Nou, dat is nou een niveau van geduld hebben waar ik al trots op ben als ik de magnetron uit laat piepen zonder na te kijken. Ja, en als je dan toch over geduld hebt, dan is er eigenlijk maar één logisch vervolg. Even ademhalen. Niet haasten en genieten van deze song. Herken je hem al? Paradise FM 103.1. Braza FM genaamd tijdens het WK. Draait voor jou. Guns N' Roses. Dit is...

0: Paradise, 103.1. Na 5,5 minuut genieten van Guns N' Roses. Zometeen iets over een opname van een duo, waarbij de een zo perfectionistisch was dat de ander, nou, hem nogal op de hak nam. Welke personen dat zijn, hoor je na het nieuws van 12:30.
1: Deze week op Paradise FM. Waterhappen, onze

0: Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je woont je zo weer in Suriname.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids, alles voor mijn kamertje.

zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

0: 12.
1: 7 gedetineerden behalen certificaat tegelzetten. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. 7 gedetineerden van de SDKK-gevangenis hebben met succes een cursus tegelzetten afgerond. De mannen kregen onlangs een certificaat uitgereikt na een opleiding van 3 maanden. Naast het vakwerk zelf stonden ook discipline en samenwerken centraal. Volgens de gevangenisdirectie is de vakopleiding een belangrijke stap om de kansen van de gedetineerden op de arbeidsmarkt te vergroten, zodat zij na hun vrijlating succesvol kunnen terugkeren in de maatschappij. En premier Pisas wil de nationale crisisbeheersing op Curaçao naar een hoger niveau tillen. Naar aanleiding van de recente aardbevingen in Venezuela bracht de premier een werkbezoek aan het crisiscentrum in Rio Canario. Daar sprak hij met de brandweer en het Curaçaose reddingsteam CUSAR, dat onlangs hielp bij de reddingsoperatie in het buurland. Pisas liet weten enorm trots te zijn op hun inzet. De overheid wil de samenwerking met het gespecialiseerde reddingsteam nu intensiveren om Curaçao beter voor te bereiden op eventuele toekomstige noodsituaties. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.tv.
0: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy Mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Oh, Buurman, wat doet u nu?
5: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
4: Maar, bedoel je?
5: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
4: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
5: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
4: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
5: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
4: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh Buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
2: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: Je hoort de speelse samenwerking tussen George Michael en Mary J. Blige. Dit is de hit Ass.

Goo Goo Dolls en Iris en daarvoor George Michael en Mary J. Blige met S. Weet je dat George tijdens de opname van S zo perfectionistisch was dat Mary J. op een gegeven moment grapte dat hij waarschijnlijk zelfs de stilte tussen twee noten wilde perfectioneren. Maar ja, George die moest er natuurlijk heel erg om lachen en hij zei ja, maar die stilte die moet ook goed klinken. En dat zegt eigenlijk alles over de samenwerking. Mary bracht de spontane soul, George de liefde voor detail. En dat duet, alsof het gisteren is opgenomen, zo klinkt het nog. De beste muziek ooit gemaakt hoor je Paradise 103.1 met over 10 minuutjes het mango moment. Een lekkere ode aan de lange lunch komt eraan. Na Coldplay en Belinda Carlisle.

0: beetje als een film voorbij kwam met deze song van Coldplay, Live in Technicolor 2. Want filmpjes die zijn natuurlijk qua kleurbewerking behoorlijk opgekalfaterd.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Hoe zit het met die rommel in de buik? Krijg je al een beetje trek en zin om even rustig aan te doen? Nou, soms hoef je niet ver weg te gaan om even helemaal weg te zijn, dat je maar weet. Een tafel onder een oude boom. Een bord met vers gegilde mahi-mahi. Wat rijst, een frisse salade en een glas koud vruchtensap. Maar meer heeft een middag soms niet nodig. Je hoort een paar vogels, voelt de warme lucht en merkt dat de wereld heel even ophoudt met duwen. Het bijzondere aan lunchen is dat het nooit alleen om het eten gaat. Het is een klein ankerpunt op de middag. Hè? Een dag waarop je niet bezig bent met wat straks nog moet, maar met wat er nu voor je staat. En misschien is dat wel de grootste luxe die je jezelf kunt gunnen. Niet meer op je bord, maar meer aandacht voor wat erop ligt. En als je daar dus die aandacht voor hebt, nou dan proef je de smaken als nooit tevoren. Ik kan trouwens ook aanraden, gooi er geen zout op. Nee, dan blijven de pure smaken overeind. Broodje Broodspot is er zometeen na 12 uur met onze grote held die alles weet. Pepijn, en die jou het laatste nieuws van het eigen eiland brengt. En er is nog Nick Kershaw. Wouldn't it be good? Ja, lekkere lunch.

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 7 gedetineerden van de SDKK-gevangenis hebben met succes een cursus tegelzetten afgerond en hun certificaat ontvangen. Tijdens de 3 maanden durende opleiding leerden zij meten, snijden en tegelzetten. De gevangenisdirectie benadrukt dat deze opleiding belangrijk is voor de resocialisatie en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt na hun vrijlating. Premier Pisas heeft een werkbezoek gebracht aan het crisiscentrum in Rio Canario om de voorbereiding van Curaçao op crisis te verbeteren. Hij sprak met de rampencoördinator en het reddingsteam CUSAR dat recentelijk heeft geholpen bij een reddingsoperatie in Venezuela. Pisas is trots op hun inzet en wil de samenwerking met CUSAR intensiveren. Dan internationaal nieuws. 6 van de 12 slachtoffers van de natuurbrand in Zuid-Spanje zijn geïdentificeerd. 3 slachtoffers komen uit het Verenigd Koninkrijk, de anderen uit België, Frankrijk en Spanje. De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos. Een 13e slachtoffer, een 93-jarige Britse vrouw, overleed zondag in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Het aantal vermiste personen blijft onduidelijk. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij opnieuw een maritieme blokkade van Iran instelt. Iraanse schepen mogen het land niet meer in of uit. Volgens Trump kunnen andere landen wel gebruik blijven maken van de Straat van Hormuz, een belangrijke waterweg voor de Iraanse kust. Een onderdeel van de Russische Federale Veiligheidsdienst is maandag toegevoegd aan de EU-sanctielijst. EU-buitenlandschef Kaya Kallas stelt dat de FSB verantwoordelijk is voor ernstige cyberactiviteiten die gevolgen hebben voor de EU en haar partners, waaronder Oekraïne. Nederland was een van de doelwitten van deze aanvallen. De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie hebben bijgedragen aan de sancties en waarschuwen bedrijven om geen zaken te doen met bedrijven op de lijst. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Want

0: ook onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Hey, een oprecht goede maandagmiddag. Dit is Billy Joel met Uptown Girl.

0: Billy Joel met Uptown Girl.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede maandagmiddag. 10 minuten over 12. We gaan veel spelletjes spelen vandaag. Onder andere de muziekquiz natuurlijk. En we gaan dat spelletje doen waarbij ik een spreekwoord in de Nederlandse gezegde ga zeggen, maar dan met water in mijn mond. En als jij dat weet te ontcijferen, kan je ook een fantastische prijs winnen. Ik ga je daar later allemaal meer over vertellen. Zo rond 20 minuten voor 1. Neem het lokale nieuws door met Vanessa Werkhoven. Maar nu eerst aandacht voor het Nederlandse nieuws.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook voor jou een oprecht goede maandagmiddag, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Even kijken, wat hebben we als nieuws? Ja, dat was eigenlijk nieuws wat wel het hele weekend in Nederland domineerde. Er zijn allerlei ongeregeldheden en narigheden geweest bij het bekende asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het aanmeldcentrum, om heel exact te zijn. Het Rode Kruis was daar, omdat die situatie daar heel onveilig is. Waarschijnlijk vanwege mensen, veilige landers heet dat. Hè? Mensen die eigenlijk gewoon geen kans maken op asiel in Nederland. Vaak afkomstig uit Marokko bijvoorbeeld. Maar die eigenlijk niet terug willen. Daarom had het Rode Kruis gezegd, we gaan weg. Hoe is de situatie nu?
2: Nou ja, de situatie is bizar te noemen, want rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben ze gezegd van nou, dat wordt nu een veiligheidsrisicogebied. En dat is wel bizar, want ja, je vraagt je toch af, hoe kan het daar zo iedere keer uit de hand lopen? Mensen komen hier naartoe omdat ze gevlucht zijn uit een oorlogsgebied en dan gaan ze zich dus gewoon gigantisch misdragen. Dus er is heel veel verontwaardiging. We weten dat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is en daarom was het Rode Kruis ook daar om hulp te verlenen. Er werd eten uitgedeeld, er worden tenten opgezet, want ja, het is ontzettend warm en mensen moeten daar dus daadwerkelijk in het gras slapen. Ja, en dat is gierend uit de klauwen gelopen van de week, waardoor het Rode Kruis heeft gezegd, onze veiligheid kan niet meer worden gewaarborgd, dus wij gaan gewoon weg. Ja, en dat is natuurlijk bizar, dus ja, iedereen is boos.
0: Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn vertrokken uit Ter Apel vorige week.
2: Ja.
0: De veiligheid van de hulpverleners kwam in het geding door vechtpartijen en steekincidenten op het voorterrein. Ja. Nou staat het Rode Kruis wereldwijd in oorlogsgebieden, dus ik vond dit nogal opmerkelijk.
2: Ja, het is heel opmerkelijk te noemen, want wat jij zegt, ze staan dus normaal gesproken in oorlogsgebieden en dan besluiten ze nu weg te gaan uit Nederland, gewoon in Nederland, en weg te gaan uit Ter Apel. Ja, die verontwaardiging is groot en het lijkt er ook gewoon op dat er nagenoeg niks gebeurt. Want er zijn altijd groepen, gasten, met name mannen, die alleen komen hier naartoe en die daar gewoon voor overlast zorgen. Alleen ze kunnen daar maar geen grip op krijgen en dat is zo bizar te noemen eigenlijk.
0: Er is een grote brand bij Parijs, die is nog niet onder controle. De zogenaamde Route du Soleil, die is afgesloten.
2: Ja. Ja, precies. En we weten natuurlijk dat de vakantie in Nederland is begonnen. En heel veel Nederlandse vakantiegangers die gaan op dit moment natuurlijk naar Frankrijk of naar Spanje. En die maken dan gebruik van de A6 tussen Parijs en Dijon. Ja, ik gebruik hem zelf ook heel vaak. Ik heb een caravan. En dan pak ik ook vaak de Route du Soleil. Nou, een deel daarvan is nu dus afgesloten vanwege die bosbranden daar. Dus dat heeft echt wel invloed op Nederlanders die wellicht nu op dit moment onderweg zijn en misschien wel moeten beslissen om eventjes ergens te overnachten of misschien in de file moeten gaan staan.
0: Doet het kabinet eigenlijk iets aan Ter Apel? Heeft men zich daarover uitgelaten?
2: Nou ja, de minister heeft inmiddels wel aangekondigd dat er cameratoezicht komt.
0: Ja, en dat zal helpen.
2: Ja, nou ja, goed. En dat er een zogeheten dagopvang komt. Dus dat betekent dat overdag iedereen wel naar binnen kan. Ja, dat zijn dan wat maatregelen die op dit moment zijn genomen.
0: Het kabinet heeft Judith Kuipers aangesteld als nationaal coördinator geweld tegen vrouwen. Had Nederland die nog niet?
2: Nee, die had Nederland nog niet op dit moment. En zij moet ervoor zorgen dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond femicide. Femicide is inmiddels bekend woord geworden in ons land. En femicide gaat over vrouwenmoord, partnergeweld. En je ziet eigenlijk dat heel veel van dat soort moorden eigenlijk toch wel voorkomen hadden kunnen worden. Als instanties sneller hadden ingegrepen. Dus, ik vond het wel opmerkelijk te noemen dat die Judith Kuipers nu dus aan de slag gaat. En laten we hopen dat er dan binnenkort ook wel korte metten wordt gemaakt met dit soort zaken. Want we weten natuurlijk dat er gewoon heel veel mensen in in situaties leven met een partner die gewoon ook agressief is. En daar gebeurt vaak helemaal niets tegen. Dus ik hoop dat we nu echt de goede kant op gaan in ons land. Want dit is wel echt een heel groot probleem.
0: Maar is de hete aardappel ook wel genoemd? Want een groot deel van die femicidegevallen spelen zich af in de sfeer van bijvoorbeeld eerwraak.
2: Nee, dat speelt ook mee. Maar het is niet alleen eerwraak hoor. Het gebeurt ook gewoon in Nederlandse gezinnen. Gewoon doorsnee gezinnen waar je het eigenlijk niet van verwacht. Gebeurt het ook. Dus dat is niet alleen. Natuurlijk zijn die vrouwen moeilijk te bereiken inderdaad. Maar je hoopt natuurlijk dat deze vrouwen zich op een gegeven moment wel durven uitspreken. En dat ze beter af zijn als ze gewoon melding maken. En dat ze dan ook geholpen worden. Want dat gebeurt gewoon op dit moment te weinig.
0: Mark Kampers van nu, hartelijk bedankt. Wij spreken elkaar morgen weer zo rond pak en beet. 12:10. Tot dan.
2: Tot dan.
1: The best 80s, 90s and zeros.

0: Chaka. Chaka wie? Chaka Khan. Met Ain't Nobody Here bij Paradise FM.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: De Finse geheime dienst zoekt gewone burgers. Juist geen James Bond-types. Wie droomt van een carrière als geheim agent hoeft in Finland geen gespierde actieheld te zijn. Integendeel, de Finse inlichtingendienst, die heet Supo, is juist op zoek naar heel gewone burgers. Zelfs ouderen worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. Afdelingshoofd Pekka Hiltunen zegt daarover: ook als je op leeftijd bent, kun je een fantastische geheim agent zijn. Het gaat erom dat je kunt opgaan in de menigte, sociaal vaardig bent en makkelijk contact kunt maken. Opvallend is de openheid van de dienst. Het anonieme gebouw in hartje Helsinki heeft geen naambordje, maar achter de schermen loopt dus een opvallend transparante wervingscampagne. Volgens Hiltunen is dat bewust. We hebben de verantwoordelijkheid om mensen uit te leggen, zover dat mogelijk is, wie we zijn en wat we doen. In de hoop dat ze tegelijkertijd zullen overwegen of ze misschien voor ons willen werken. De belangstelling is groot. Bijna 3000 Finnen stuurden hun sollicitatie op ouderwets per envelop, zodat er geen digitale sporen achterblijven. Kandidaten moesten niet alleen een uitgebreide vragenlijst invullen, maar ook een video op een USB-stick meesturen waarin ze een sociale blunder beschrijven en analyseren. Waarom? Hiltunen legt uit: zelfreflectie is belangrijk voor een geheim agent. We willen weten wat je als sociale blunder van jezelf beschouwt en hoe je daar tegenaan kijkt. Dat is belangrijk om sociale blunders te kunnen voorkomen en makkelijk contact met vreemden te maken. En dat is ook meteen de quote van de dag. Dat Finland nu openlijk geheim agenten werft is een enorme koerswijziging. Tijdens de Koude Oorlog hield het land zich bewust op de achtergrond om Rusland niet te provoceren. Volgens Rusland-deskundige Siku Kara-Sari was Helsinki destijds een geliefde ontmoetingsplaats voor buitenlandse spionnen. Maar de inlichtingendienst mocht geen contraspionnen dwarsbomen, alleen observeren en rapporteren. En als Finland mochten we al helemaal geen eigen spionnen inzetten. Na de Russische inval in Georgië, de annexatie van de Krim en de oorlog in Oekraïne veranderde dat. Finland gaf de inlichtingendienst meer bevoegdheden en trad toe tot de NAVO. De nieuwe wervingscampagne maakt daar deel van uit. Veel Finnen reageren enthousiast. Ondernemer Pasi Keinanen zegt: het is belangrijk om iets voor je land te betekenen. Bovendien lijkt werken als geheim agent maar hartstikke spannend. Toch benadrukt Hiltunen dat de ideale geheim agent juist geen filmheld is. We zoeken juist niet naar stoere waaghalzen. Iemand die doet denken aan James Bond is per definitie geen goede geheim agent. Al geeft hij met een glimlach toe: ik heb altijd wel in een speedboot willen varen terwijl achter me alles explodeert. Al is dat volledig onrealistisch. Welke plaats past hierbij? Natuurlijk Aha, The Living Daylight. De gelijknamige film uit 1987 was de allereerste James Bond film met Timothy Dalton in de hoofdrol als agent 007. En er zit een Nederlands tintje aan, want Jeroen Krabbé speelt een van de belangrijkste rollen als de corrupte Russische generaal Georgi Kozov.

0: via paradisefm.cw.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Hohoho, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de France. De specialité bij Servier Frais te Janwee. Vive le vin!
3: Vroeger dronken die biertje, bla.

0: met de lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
2: 7 gedetineerden behalen certificaat tegelzetten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. 7 gedetineerden van de SDKK-gevangenis hebben met succes een cursus tegelzetten afgerond. Onlangs hebben ze hun certificaat ontvangen, zo meldt het ministerie van Justitie. Tijdens de 3 maanden durende opleiding hebben de mannen geleerd hoe ze moeten meten, snijden en tegelzetten. Ook lag de focus op vaardigheden zoals samenwerken, discipline en verantwoordelijkheidsgevoel. Volgens de gevangenisdirectie is deze vakopleiding van groot belang voor de resocialisatie van de gedetineerden. Het doel is om hen voor te bereiden op een succesvolle terugkeer in de maatschappij en hun kansen op de arbeidsmarkt na vrijlating te vergroten. En het Hof spreekt morgenochtend het oordeel uit in het hoge beroep van de 21-jarige verdachte Amon Fraai, die beschuldigd wordt van moord. Het Openbaar Ministerie vraagt opnieuw om 26 jaar cel voor zijn rol bij de moord op marechaussee Toon Brood in mei 2024 en een andere moord 9 maanden eerder. Vorig jaar kreeg Fraai al 26 jaar cel opgelegd, maar hij ging in beroep omdat hij de straf te zwaar vindt en volgens jeugdstrafrecht berecht wil worden. Vrij ontkent tijdens het hoge beroep dat hij heeft geschoten. Hij geeft wel toe dat hij in het huis van Brood was, maar beweert dat medeverdachten hem dwongen om te stelen. Het OM verwijt Fraai dat hij zijn rol minimaliseert en niet volledig openheid van zaken geeft. Op camerabeelden is te zien hoe hij gewapend en gemaskerd de tuin van het slachtoffer binnenkwam. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
3: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you.

0: Middag 20 minuten voor 1. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we gaan de muziekquiz spelen, maar dat doen we wat later. Want we gaan zometeen een nieuw spel spelen waarbij ik moet gaan waterhappen. En dan ondertussen een spreekwoord uitspreken. Gelukkig heb ik assistentie in de studio, want ik ben heel benieuwd hoe ik het er ga afbrengen. Het is wel het meest spannende spel. Niet zozeer voor jullie, maar meer voor mij. Dat ik denk, gaat dat wel goed? In het tweede uur natuurlijk de spotlight. Vandaag 1 verjaardag, maar heel veel opvallende releases en optredens. Dus die zit boordevol. Ik neem ook nog de voordelen van elektrisch rijden met je door. En we hebben natuurlijk, maar dat is pas aan het eind, het Feel Good News. Nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En ook voor jou een oprecht goede maandagmiddag, Vanessa. En een Bon Simon erbij, gewoon. Oh, ik doe het.
2: Hetzelfde. Ja, Bon Simon, ja, het is een beetje laat, maar ja, nee, beter laat.
0: Ja, dat kan je tot volgens mij 5 uur 's middags kan je dat mensen wensen. Er zijn ook mensen die beginnen er op zondag al mee om het je te wensen. Dat vind ik dan weer wat vroeg.
2: Alvast, ja.
0: Maar allemaal goed bedoeld, allemaal fijn.
2: Precies.
0: De Curaçao Civil Aviation Authority, de CCAA, en de brandweer hebben positief geadviseerd over het bouwvoorstel voor Terra Cora, een pilotlocatie van het woningbouwprogramma Mikas Awor van de FKP. Nou heb ik de foto's gezien. Dat wordt een soort Bijlmer met woontorens van 75 meter hoog of zo. Ik weet niet of dit nou een heel goed project is. Ik zag de foto's. Ik weet niet of dat een soort artist impression is en dat het nog wel meevalt. Maar het gebouw zou ruim 25 meter hoog moeten worden.
2: Zo, ja, ja, 72 woningen worden er gerealiseerd, hè?
0: Ja.
2: Betaalbare woningen. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi, want er zijn een hoop mensen die, die hier heel blij van gaan zijn, hè? Die op deze manier betaalbaar kunnen wonen. Maar ja, of het er mooi uit gaat zien, ja, dat vraag ik me ook af. Ik vind sowieso altijd alles wat een beetje, zeg maar, ja, zoals je in Nederland ziet van die flatjesachtige appartementen, vind ik altijd apart om te zien hier. Want er is niet zo heel veel van. En dan
0: nee.
2: Of je ineens door zo'n
0: gelukkig niet
2: wijk rijdt. Ja.
0: Nee, ze hebben Nederland in de jaren 70 en 80 volgebouwd. En toen is heel Nederland op Buitenveldert, Amstelveen, gaan lijken.
2: Ja,
0: vind
2: ja,
0: ik.
2: Ja. Nou ja,
0: een beetje Oostblok bouwen. En ik begrijp het allemaal wel, want Nederland heeft minder, heel veel mensen, minder oppervlakte. Maar ik zou hier, ja, weet, ga nou niet hoger dan 3 etages of zo.
2: Nee.
0: Zou ik zeggen. Maar ja, goed, ik heb makkelijk praten.
2: Ja, precies, precies. Nou ja, goed. Het is, ze zijn er in ieder geval mee bezig. En nou ja, ze zien vanuit de luchtvaartveiligheid geen bezwaren in ieder geval tegen het huidige ontwerp. Dus dat is mooi. Brandveiligheid, nou ja, goed, ook dat is positief beoordeeld. Dus het lijkt erop dat het wat veiligheid betreft gebouwd kan worden. Dus nu is het alleen een kwestie van smaak.
0: En er moeten nog allerlei andere vergunningen komen. Dus het kan nog even duren voordat het er staat. De bevolking van ons eiland groeit, maar dat is uitsluitend te danken aan immigratie. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat het eiland begin dit jaar ruim 158.000 inwoners telde. Dat zijn 1900 mensen meer dan het jaar daarvoor. Maar die groei komt volledig door een positief migratiesaldo. Vorig jaar werden er minder baby's op Curaçao geboren dan er mensen stierven. De daling, trouwens, van het aantal geboorten hier op het eiland is al 15 jaar aan de gang. Gemiddeld krijgt een vrouw op Curaçao minder dan 1,5 kind. En de cijfers laten ook een duidelijke vergrijzing zien. De grootste bevolkingsgroep is inmiddels tussen de 40 en 69 jaar oud. Dat is mooi, want daar vallen wij precies in.
2: Ja.
0: Om de bevolking en de arbeidsmarkt op peil te houden is het eiland dus volledig afhankelijk van de instroom van migranten. Voornamelijk bestaan uit jonge werkenden. Maar het probleem is dus dat vooral jongeren wegtrekken. Hè? De young adult drain. En ja, daar hebben we natuurlijk ook al decennia last van.
2: Ja, en dit zijn dan ook juist weer de mensen die toch over het algemeen de meeste kinderen krijgen. Dus ja, ik was niet meer van plan. Jij, Pepijn?
0: Nee.
2: Niet,
0: je weet het nooit. Ik sluit nooit iets uit. Je weet het nooit.
2: Nou ja, maar goed, dat zou dan positief zijn. Maar tenminste, voor de groei van de jongeren op het eiland.
0: En voor die kinderen ook. Ik ben een hele harde vader.
2: Ja, precies. Maar goed, ik weet niet of je er zelf op zit te wachten. Maar even zonder gekheid. We hebben dus meer jonge mensen nodig op het eiland. Ja.
0: Iets heel anders. 7 gedetineerden die zitten in de SDKK-gevangenis. Die hebben met succes een cursus tegelzitten afgerond. Ze hebben hun certificaat ontvangen. Ze kregen een 3 maanden durende opleiding. En toen leerden ze hoe ze moeten meten, snijden en tegel zetten. Ook lag de focus niet onhandig op vaardigheden zoals samenwerken, discipline en verantwoordelijkheidsgevoel. Volgens de directie van de gevangenis is deze vakopleiding van groot belang voor de resocialisatie van de gedetineerden. Ja, dat lijkt me. Het lijkt me heel goed dat je allerlei mogelijkheden hebt om een vak te leren in de gevangenis.
2: Absoluut. Ja, dan ben je ook weer minder in de verleiding om andere dingen te gaan doen als je de gevangenis uitkomt en terug gaat de maatschappij in. En er wordt natuurlijk een hoop gebouwd. Dus goede tegelzetters kunnen we wel gebruiken, toch?
0: Dat is wel aardig trouwens. Bepaalde dingen in de bouw zijn een beetje gemonopoliseerd door bepaalde bevolkingsgroepen. Zo zijn heel veel Jamaicanen werkzaam als metselaar. Ja. En heel veel Colombianen zijn tegelzetter.
2: Is dat zo?
0: Ja. Ja, als je dus een tegelzetter zoekt, is de kans echt 80-90% dat het een Colombiaan is. Bij metselwerk is de kans 80-90% dat het Jamaicanen zijn.
2: Fascinerend.
0: Geinig, hè?
2: Ja.
0: Het Hof spreekt morgenochtend oordeel uit in het hoger beroep van de 21-jarige Armon Fry. Wie is dat ook alweer?
2: Nou ja, dat is een jonge man die dus veroordeeld wordt voor onder andere de moord op Toon Brood. Hij is van die jongens die de woning van Toon Brood is binnengedrongen. Met een dodelijke afloop. En hij heeft 9 maanden daarvoor ook is hij ook betrokken geweest bij een moordzaak. Dus nou ja, daarvoor wordt hij nu vervolgd.
0: Ja, en hij zegt, ik ben onschuldig, ik heb niet geschoten. Ik was wel in dat huis van Toon Brood, maar de medeverdachten dwongen mij om me te stelen. Vrij minimaliseert zijn rol. Op camerabeelden is te zien hoe die gewapend en gemaskerd de tuin van het slachtoffer binnenkwam. Dus ik ben benieuwd of het Hof wederom instemt met de eis van 26 jaar.
2: Ja, hij is jong, dus hij wil eigenlijk als jeugdige beoordeeld worden, berecht worden. Maar het is natuurlijk een verschrikkelijke, verschrikkelijke zaak dit. En ik denk, op het moment dat jij die tuin binnenloopt, gewapend, en dan ben je gewoon al hartstikke strafbaar, lijkt mij. En hartstikke schuldig. En om dan te gaan zeggen van, ik wilde er eigenlijk niet zijn en ze hebben me gedwongen. En denk ik, je had daar ook gewoon niet moeten zijn. Dus morgen afwachten. Ik vind het erg, erg spannend dit. Want het is een verschrikkelijke zaak. En ik zou het heel fijn vinden voor de nabestaanden van Toon Brood als ze dit kunnen afronden. En dat dit voor hun een afloop heeft die wat de berechting betreft terecht is.
0: Geheel met je eens. Tot slot, de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening stelt dat de digitale overheid van Curaçao een stap dichterbij is in de vorm van een Curaçaose DigiD. Hij is momenteel op werkbezoek in Nederland. Het zou leuk zijn als we dingen hier wat vaker digitaal kunnen regelen, zodat je niet je wegenbelasting moet gaan betalen ergens op een kantoortje. Dat zou digitaal moeten kunnen zonder enig probleem. En dat geldt voor meer dingen. Je hebt nu daar lag ik vorige week toch wel een beetje dubbel om. Je hebt die pre-clearance voor mensen die met kinderen op vakantie gaan, maar dan zonder hun partner. En dan moet je allerlei papieren hebben en handtekeningen. Dat duurt bij Hato, als je daar staat, duurt dat misschien 5 of 8 minuten extra. De douane doet dat snel en efficiënt. Maar je kan dan naar het politiebureau hier op de Churchillweg. Het kost dus van waar ik woon een 30 minuten rijden. En dan moet je daar misschien 30 minuten wachten en dan kan je weer 30 minuten terugrijden. Het kost je 1,5 uur om die pre-clearance te krijgen. Ik zou zeggen, waarom kan dat niet digitaal?
2: Ja, het zou allemaal digitaal moeten kunnen, weet je. Dan kunnen we gewoon, want er zijn zoveel mensen die dingen laten zitten omdat het te veel gedoe is. Hè? Eventjes los van het feit dat het allemaal geld kost. Maar dat het gewoon, je moet bij dit loket zo lang wachten. En dan moet je hier een briefje trekken en dan daar in de rij gaan staan en dan naar die kassa betalen. En dan moet je met dat briefje moet je daar weer heen om uiteindelijk.
0: Ja, ik ben nu al moe.
2: Nou ja, ik ook. En dat zijn dus voor heel veel mensen, denk ik, echt wel redenen om het uit te stellen. Voor mijzelf geldt dat ook zo. En als je toch wil dat mensen gewoon netjes hun dingen geregeld hebben, maak het dan zo makkelijk mogelijk. Dan gaan we het misschien doen. Ik zou het heerlijk vinden om deze dingen op de bank te kunnen doen met de laptop.
0: Ja.
2: Of tussen het werk door.
0: iPad. Ja.
2: En dan gewoon huppatee online betalen, klaar.
0: Digitaliseren die hap. We verheugen ons er nu al op. Waar ik me minder op verheug, ik ben vooral heel benieuwd. Ik ga zo meteen met water in mijn mond een spreekwoord doen. Vanessa gaat me helpen. We gaan nu kaart water halen. Allemaal dat na David Bowie. Modern Love.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: David Bowie, Modern Love. En wij gaan een spelletje spelen, maar dat is niet de muziekquiz. Dat doen we later. Vandaag te winnen een heerlijk diner voor twee bij Eetcafé De Buurvrouw. Maar we gaan nu water happen.
1: Paradise FM.
0: Ik neem zo dadelijk een slok water in de mond. En ik probeer met de mond vol water, is echt voor het eerst in mijn leven dat ik dit ga doen. Met de mond vol water probeer ik een Oud-Hollandse gezegde uit te spreken. We hebben bijvoorbeeld de appel valt niet ver van de boom. Dat moest Joris vanochtend proberen te doen. Ik heb natuurlijk een andere. Als jij hoort wat ik zeg, welk gezegde ik uitspreek, althans uit water, dan kan je dat appen naar 675-1031. En dan kies ik een winnaar. Die ga ik, als dat lukt, live bellen in de uitzending. Wat kan je vandaag winnen? Het zijn allemaal prijzen die je kan halen bij de Sea Shack. Hè? Dat zit daar op onze oude locatie bij de Fokkerweg. Tenminste, zitten beneden. En of je nou duikt, snorkelt, subt, kajakt of gewoon geniet van de zee en het buitenleven, hier kan je allemaal hoogwaardige watersportartikelen, lifestyle producten en accessoires vinden. Ze hebben een persoonlijk goede service, aardige mensen daar bij de Sea Shack. En de prijs van vandaag, dat is een geinige prijs als je kinderen hebt en het is vakantie. Dat zijn de Waboba Dive Tails. Dat zijn kleurrijke duikspeeltjes die je in het zwembad of in de zee gooit, waarna kinderen, en trouwens ook wel eens volwassenen, erachteraan kunnen duiken. Ideaal om spelenderwijs meer vertrouwen in het water te krijgen. En ze maken elke zwemsessie meteen een stuk leuker. De Waboba Dive Tails, daar spel je voor. Goed, ik heb hier een doek. Die ga ik me even voorhouden. Ik wil natuurlijk niet dat er water op het mengpaneel komt. Of op mijn papieren. Kijken, welk gezicht. Oh ja, dat, ik ga het eens proberen. Ik ga, voordat ik water aan alle kanten uit mij komt, 675-1031. Welk gezicht probeer ik hier met een mond vol water te zeggen? Ik probeer hem nog enger. Ja, 675, het was een lekker slokje water. 675-1031. Zal ik hem nog een keer doen, Vanessa?
2: Ik versta er helemaal niks van. Pepijn, ja. Als ik nou even naar je toe kom en ik ga die microfoon iets meer naar achter doen.
0: Ja, doe dat eens.
2: En dan ga jij een klein beetje achterover hangen. Mm. En dan, want ik verstond er echt niks van. Wacht hoor.
0: Zoiets?
2: Iets kleiner slokje.
0: Een iets kleiner slokje. Ik heb al een half glas water op, man. Ja, dat is een wel. 7, 5, 1, 3, 1. We gaan richting het nieuws van 1 uur.

0: fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco de Caribe.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft eind juni tevergeefs geprobeerd om via Curaçao naar Venezuela terug te keren. De Nederlandse ambassadeur in Washington trok haar reistoestemming in na druk van het Witte Huis. Machado wordt door de VS gezien als een politieke stoorzender. Haar huidige verblijfplaats is onbekend. Het Hof spreekt morgen het oordeel uit in het hoge beroep van de 21-jarige Amon Fraai, die beschuldigd wordt van moord. Het Openbaar Ministerie vraagt opnieuw om 26 jaar cel voor zijn rol bij de moord op marechaussee Toon Brood in mei 2024. Fraai ontkent te hebben geschoten en zegt dat hij gedwongen werd om te stelen. Dan internationaal nieuws. De EU-ministers bespreken na de zomer mogelijke handelsmaatregelen tegen producten uit illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dat Nederland een nationaal importverbod wil, maar bij voorkeur een verbod voor de hele Europese Unie. Er zijn voor- en tegenstanders en lidstaten beraden zich nog. 6 van de 12 slachtoffers van de natuurbrand in Zuid-Spanje zijn geïdentificeerd. 3 slachtoffers komen uit het Verenigd Koninkrijk, de anderen uit België, Frankrijk en Spanje. De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos. Een 13e slachtoffer, een 93-jarige Britse vrouw, overleed zondag in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Het aantal vermiste personen blijft onduidelijk. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij opnieuw een maritieme blokkade van Iran instelt. Iraanse schepen mogen het land niet meer in of uit. Volgens Trump kunnen andere landen wel gebruik blijven maken van de Straat van Hormuz, een belangrijke waterweg voor de Iraanse kust. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekol of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Chinese foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle.
7: Dit is Duran Duran met A View to a Kill.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, en die zegt dan oprecht: goeie maandagmiddag. 10 minuten over 1. Ik vind het knap dat mensen nog verstonden wat ik zei qua spreekwoord. Maar er waren opmerkelijk veel mensen die dat goed verstonden. We hebben moeten loten. En Marloes, jij hebt de prijs van vandaag gewonnen. Vanmiddag kunnen we het spel weer spelen bij Vanessa. Morgenochtend, Joris, ik ben morgen weer aan de beurt. Ik ga even oefenen met spreekwoorden zeggen terwijl je water in je mond hebt. Maar nu eerst, wat we eigenlijk verder gaan doen. Ja, dat probeer ik me ook al. We gaan natuurlijk nog de muziek weer spelen. Die hou je van het goed, vergis je niet. Een heerlijk diner voor twee bij Eetcafé De Buurvrouw. We hebben nog het Feel Good nieuws. Dat is aan het eind van het programma. En ik vertel nog wat over elektrisch rijden. Maar zoals gezegd, nu eerst.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Ja, Duran. Want op 13 juli 1985 schreef Duran Duran geschiedenis met A View to a Kill. Het werd de allereerste en tot nu toe enige officiële James Bond titelsong die de nummer 1 positie bereikt in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer ontstond nadat de bassist John Taylor, een enorme James Bond fan, tijdens een feestje tegen producent Huey Broccoli vroeg wanneer er nou eindelijk eens een keer een goede Bond song zou komen. Die spontane opmerking leverde de band uiteindelijk de opdracht op. Samen met de vaste Bond-componist John Barry namen ze het nummer op in Londen, begeleid door een 60-koppig orkest. Die samenwerking verliep overigens niet zonder slag of stoot. Barry werkte het liefst klassiek en analoog, terwijl Duran Duran juist moderne synthesizers wilde gebruiken. Simon Le Bon omschreef de studiosessies later als een vriendelijke loopgravenoorlog. Het was trouwens de laatste single die de originele 5 bandleden samen opnamen voordat Duran Duran uiteenviel. Wie is er jarig vandaag? Roger McGinn. Hij is 84. Hij is de frontman van The Byrds. En met zijn karakteristieke gitaar geeft hij een heel eigen geluid aan de folk rock van de jaren 60. En dat hoor je nergens beter dan op Turn, Turn, Turn. De tekst van dat nummer is volledig afkomstig uit het Bijbelboek Prediker hoofdstuk 3. Voor de definitieve opname waren er maar liefst 78 takes nodig, want die Roger McGinn, dat is een perfectionist. Piet Seeger besloot de helft van zijn auteursinkomsten te schenken aan projecten die zich inzetten voor de wereldvrede. Turn, Turn, Turn is een tijdloze boodschap dat alles in het leven zijn eigen moment kent. Er is een tijd voor vreugde en verdriet, voor oorlog en vrede, voor afbreken en weer opbouwen.

0: welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou ja, de 84-jarige Roger McGinn van The Byrds dus met Turn, Turn, Turn. Op deze dag, hè, het is vandaag de 13e juli... op deze dag denken veel muziekliefhebbers terug aan Live Aid 1984. Want op 85, sorry. Want op deze datum in 1985, dus op 13 juli 1985... stal Queen de show in een overvol Wembley Stadium met Crazy Little Thing Called Love. Dat was echt een van de absolute hoogtepunten van die legendarische set. Freddie Mercury schreef dat nummer in slechts 5 tot 10 minuten... terwijl hij ontspannen in bad lag in een hotel in München. Hij wilde een eerbetoon maken aan zijn grote voorbeelden... Elvis Presley en Cliff Richard... en koos daarom voor een soort van pure rockabilly-sound. Opvallend genoeg speelt Freddie op dit nummer zelf ritmegitaar... iets wat hij naast piano echt heel erg zelden deed. Vlak voor Live Aid smokkelde de geluidstechnicus van Queen... stiekem een eigen zogeheten limiter, het geluidssysteem van Wembley, binnen. En daardoor klonk de band net iets krachtiger en helderder. Brian May en Roger Taylor vertellen nog altijd met veel plezier over dit nummer... dat volgens hen een van de leukste live songs uit het Queen-repertoire bleef. Rond de verjaardag van Live Aid wordt het dan ook stevast genoemd... als een van de muzikale hoogtepunten van die historische dag. En je hoort hem nu hier bij Paradise FM. Als de verbinding mee zit. Ja. Nou, dat is interessant. Ja.
2: This next song is only dedicated to beautiful people here tonight. It means all of you. Thank you for coming along. And making this a great occasion.

0: welke muziek kwam uit. Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
1: Ja, Queen dus met hun legendarische optreden tijdens Live Aid 13 juli 1985 in Wembley. Je hoorde de live-uitvoering van Crazy Little Thing Called Love. Wat gebeurde er nog meer op deze datum? Nou, op 13 juli 1974 scoorde George McCrea met Rock You Baby, een nummer 1 hit in zowel Amerika als in Groot-Brittannië. Het was de wereldwijde doorbraak van de disco. Het verkocht meer dan 11 miljoen exemplaren. Dat nummer werd geschreven door Harry Wayne Casey. Waar kennen we die van? Nou, achter Casey en de Sunshine Band. En Rick Finch, samen de drijvende kracht achter Casey en de Sunshine Band. Eigenlijk was het bedoeld voor henzelf, maar die hoge noten die waren voor hun te lastig. George McCrea, die was toevallig in de studio aanwezig, die mocht de demo inzingen. En de eerste opname was zo goed, waarschijnlijk omdat hij zo ontspannen stond te zingen, want hij dacht juist even een demootje doen, dat dit meteen als definitieve versie werd gebruikt. Het ritme van dat nummer, dat komt uit een vroege drumcomputer. En dat was in die tijd revolutionair. Het ritme inspireerde later Benny Andersson en Björn Ulvaeus van ABBA bij het maken van Dancing Queen. En John Lennon zei ooit dat hij het nummer graag zelf had willen schrijven. George McCrea, Rock You Baby.

autoshop.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta, we bring branding to life.
1: Hey, che potrei pone de momanche? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa de momanche. Parcel op een momento speciale? Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the Swiss match. Compra tres of más e botai un ticket con chance per ganare premio? Tursima! Assi da facile bota partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, bin join e hola blu.

0: nieuws van 12:30.
1: Verenigde Staten hield Venezolaanse oppositieleider Machado tegen op haar weg naar Curaçao. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft eind juni tevergeefs geprobeerd om via Curaçao naar haar thuisland terug te keren. Dat melden diverse media. De Nobelprijswinnares wilde vanuit de Verenigde Staten naar het eiland vliegen na de recente aardbeving in Venezuela. Ze zou via Curaçao en Panama reizen, maar de Nederlandse ambassadeur in Washington trok haar reistoestemming op het laatste moment in toen ze al in het vliegtuig zat. Dit gebeurde na directe druk van het Witte Huis en de Amerikaanse topfunctionaris Marco Rubio. Washington steunt momenteel de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez en ziet Machado als een politieke stoorzender die na de ramp voor onrust kan zorgen. De Venezolaanse regering ging zelfs zo ver om het hele luchtruim te sluiten om Machado te weren, waarna ook honderden hulpverleners werden geblokkeerd. Waar Machado zich momenteel schuilhoudt is om veiligheidsredenen onbekend. En het Hof spreekt morgenochtend het oordeel uit in het hoge beroep van de 21-jarige verdachte Amon Fraai, die beschuldigd wordt van moord. Het Openbaar Ministerie vraagt opnieuw om 26 jaar cel voor zijn rol bij de moord op marechaussee Toon Brood in mei 2024 en een andere moord 9 maanden eerder. Vorig jaar kreeg Fraai al 26 jaar cel opgelegd, maar hij ging in beroep omdat hij de straf te zwaar vindt en volgens jeugdstrafrecht berecht wil worden. Fraai ontkent tijdens het hoge beroep dat hij heeft geschoten. Hij geeft wel toe dat hij in het huis van Brood was, maar beweert dat medeverdachten hem dwongen om te stelen. Het OM verwijt Fraai dat hij zijn rol minimaliseert en niet volledig openheid van zaken geeft. Op camerabeelden is te zien hoe hij gewapend en gemaskerd de tuin van het slachtoffer binnenkwam. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
4: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
6: Dit is Brasa.

0: of de Rising Sun.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, 1964, 13 juli 1964 scoorde The Animals een wereldhit met The House of the Rising Sun. Nummer bereikte de eerste plaats in Groot-Brittannië en later ook in Amerika. Opmerkelijk genoeg werd de volledige opname tijdens een tournee met Chuck Berry in één enkele take vastgelegd. Simpelweg omdat er nauwelijks studiotijd beschikbaar was. Het lied is zelf veel en veel ouder dan de band. Het is een traditioneel Amerikaans volksliedje waarvan niemand precies weet wie het geschreven heeft. Intussen discussiëren historici in New Orleans opnieuw over de vraag wat The House of the Rising Sun nou werkelijk was. Volgens nieuw onderzoek zou het misschien helemaal geen bordeel zijn geweest, maar een vrouwengevangenis uit de 19e eeuw. Het nummer blijft hoe dan ook een indringende waarschuwing tegen verleiding en een leven dat langzamerhand ontspoort. Het is eigenlijk 21 minuten voor 2. Een mooie tijd, zou ik zeggen, voor
1: de Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Je kan vandaag winnen een heerlijk diner voor 2 bij Eetcafé De Buurvrouw. We pakken de TripAdvisor erbij. Misschien een recensie van juni dit jaar. Van Ramona. Die zegt, eten bij De Buurvrouw is altijd kwalitatief goed. De spiezen zijn dik in orde en ook de bediening stelt nooit teleur. De arroz bruja, een rijstbijgerecht, is echt overheerlijk. Bij navraag kregen we van hen het recept mee. Hiermee zijn we heel erg blij. Dan hebben we nog S, spatie M, 4 bijdragen. Heerlijke kipfilet gegeten, mals als boter. Wijntje was ook lekker, manlief had de stoba, was ook goed. Leuk restaurant. Ja, wat wil je nog meer? Je kan er gratis en voor niks gaan eten, mits je weet wat het intro van vandaag is. En hij is niet heel erg moeilijk, maar hij is wel kort.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, zullen we hem nog één keer doen? Gewoon omdat het maandag is.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, 6751031. Mijn aanwijzing. Ze zongen ooit Geef al je liefde aan mij. Maar de twee getrouwde koppels hielden dat niet vol. Ze zongen ooit Geef al je liefde aan mij. Maar de twee getrouwde koppels hielden dat niet vol. Een heerlijk diner voor twee bij Eetcafé De Buurvrouw. 6, 7,

Inner Circle, Games People Play. Brengt de tijd op, het is eigenlijk 16 minuten voor 2. Ik hou je af en toe op de hoogte van berekeningen rondom elektrische rijden. Ik rijd zelf een elektrische auto een paar maanden van HCR. En heel veel mensen vragen zich af of die combinatie van een elektrische auto en zonnepanelen, gesteld je hebt beide nog niet, die investering nou waard is. Nou ja, met de huidige tarieven hier op Curaçao wordt die vraag steeds interessanter. De benzineprijs is weer wat omlaag gegaan, maar ik denk dat die binnenkort wel weer omhoog gaat. Überhaupt als je kijkt naar de hele situatie op de wereld en kijkt naar de voorraad fossiele brandstoffen goedkoper, zal het er waarschijnlijk niet op worden. Een complete zonne-installatie met 10 zonnepanelen, een hybride omvormer, een thuisbatterij van 10,6 kWh en installatie kost ongeveer give or take 18.000 gulden. Kies je daarnaast voor een elektrische auto, zoals de Wuling Baoyun Yep Plus, een soort jeep van de HCR, die kost een kleine 44.000 gulden, dan beschik je over een combinatie waarmee je grotendeels je eigen stroom opwekt en dus gratis rijdt, want je kan ook je auto opladen. Die installatie die produceert zo'n 600 kWh per maand. En dat is goed voor zo'n besparing van pak een beet 4.500 gulden aan elektriciteit tegen de huidige tarieven. Je bespaart dus met die 18.000 gulden 4.500 gulden per jaar. Daarnaast bespaart een elektrische auto, afhankelijk van het aantal gereden kilometers, ongeveer 1.500 gulden per jaar aan energiekosten ten opzichte van een vergelijkbare benzine-SUV als je zo'n 12.000 kilometer per jaar rijdt. En daar komen dus nog de lagere onderhoudskosten bovenop. Je hebt geen oliewissels, geen oliefilters en ga zo maar door. Samen leveren de lagere energiekosten voor de woning en de besparing op autorijden een financieel voordeel op van zo'n 6.000 gulden per jaar. En die auto was 44, installatie 18.000. Daardoor wordt de terugverdientijd van de hele investering zo'n 10 jaar. En daarna profiteer je sowieso nog jarenlang van lagere maandlasten, meer onafhankelijkheid van stijgende energieprijzen. En je hebt die extra, en dat is prettig, zekerheid van een thuisbatterij tijdens stroomuitval. Kortom, het is een goed idee, overweeg het eens, ga eens wat prijzen rijden, maak een proefrit en vraag je ondertussen nooit af wat liefde is. Hathaway doet het trouwens wel.

0: dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
1: Er is belangrijk medisch nieuws dat voor miljoenen vrouwen wereldwijd een groot verschil kan maken. In Groot-Brittannië heeft de gezondheidsautoriteit twee nieuwe eenvoudige testen aanbevolen die de diagnose van endometriose veel sneller mogelijk moeten maken. En dat is heel belangrijk, want endometriose is een chronische aandoening waar naar schatting 1 op de 10 vrouwen in de vruchtbare leeftijd mee te maken krijgt. Bij endometriose groeit weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder. Bijvoorbeeld op de eierstokken, eileiders, darmen, blaas of het buikvlies. Dat weefsel reageert iedere maand op de hormonen van de menstruatiecyclus. Het wordt dikker en gaat bloeden, maar het bloed kan nergens naartoe. Daardoor ontstaan ontstekingen. Het gevolg? Hevige menstruatiepijn, chronische buik- en bekkenpijn, vermoeidheid en in veel gevallen ook vruchtbaarheidsproblemen. Juist de diagnose liet tot nu toe vaak veel te lang op zich wachten. Wereldwijd duurde het gemiddeld, schrik niet, 7 tot 10 jaar... voordat vrouwen wisten wat er werkelijk aan de hand was. Klachten werden regelmatig afgedaan als gewone ernstige menstruatiepijn, terwijl de enige definitieve manier om de ziekte vast te stellen lange tijd een kijkoperatie onder narcose was. En daar komt mogelijk nu verandering in. De eerste nieuwe methode is de endotest, een eenvoudige speekseltest waarbij micro-RNA-biomarkers worden onderzocht die kenmerkend zijn voor endometriose. De tweede is EndoSure. Daarbij worden sensoren op de buik geplaatst die gedurende ongeveer 3 kwartier elektrische signalen in de buik meten. Beide onderzoeken zijn volledig niet-invasief. Er zijn dus geen prikken, geen scans of operaties nodig. De testen worden de komende 3 jaar in Engeland en Wales ingezet, terwijl extra wetenschappelijke gegevens worden verzameld. Ze zijn bedoeld om huisartsen sneller te helpen bepalen welke vrouwen waarschijnlijk endometriose hebben en dus eerder kunnen worden doorverwezen voor de noodzakelijke behandeling. De impact kan enorm zijn. Een diagnose die nu vaak pas na jaren wordt gesteld zou straks binnen dagen of weken mogelijk kunnen zijn. Dat betekent minder onnodig lijden, minder kijkoperaties en vooral vrouwen die zich eindelijk gehoord en serieus genomen voelen. Het is misschien nog niet de definitieve oplossing, maar wel een veelbelovende stap vooruit in de zorg voor miljoenen vrouwen. Halsey, echte naam trouwens, Ashley Frangipane, ook een schitterende naam. Halsey is verreweg de meest openhartige popartiest over dit onderwerp. Ze kreeg de diagnose endometriose op jonge leeftijd, rond de 20. Ze heeft meerdere operaties ondergaan, eicellen laten invriezen vanwege de impact op haar vruchtbaarheid. En ze deelt regelmatig foto's van haar herstel en littekens op Instagram. Ze spreekt in interviews en podcasts over de pijn, de late diagnose en hoe de ziekte haar leven beïnvloedt. Ze breekt de taboes en steunt andere vrouwen enorm. Halsey is een miljardenartiest. Ze staat op Spotify. Echt ongelooflijk de successen die haar nummers behalen. En dit was een van haar allergrootste successen samen met The Chainsmokers. Closer. Inmiddels 3,7 miljard keer afgespeeld. Ik zou zeggen nog een hele fijne middag. Veel plezier met Marissa. En later vanaf 4 uur met Vanessa. Die gaat ook water happen. En ik ben er morgen weer. Dus we pakken bij het 12 en 2. Hey, tot dan. Een hele fijne maandagmiddag.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
4: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De 51ste rotatie van de Koninklijke Landmacht heeft vanochtend het commando overgedragen aan de 52ste rotatie. Kapitein Marnix droeg het bevel over aan kapitein Luc tijdens een militaire ceremonie. De nieuwe Delta-compagnie uit Havelte blijft 6 maanden in de regio en gaat trainen op operaties te voet met als doel de logistieke druk te verlagen. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft eind juni tevergeefs geprobeerd om via Curaçao naar Venezuela terug te keren. De Nederlandse ambassadeur in Washington trok haar reistoestemming in na druk van het Witte Huis. Machado wordt door de VS gezien als een politieke stoorzender. Haar huidige verblijfplaats is onbekend. Dan internationaal nieuws. De EU-ministers bespreken na de zomer mogelijke handelsmaatregelen tegen producten uit illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dat Nederland een nationaal importverbod wil, maar bij voorkeur een verbod voor de hele Europese Unie. Er zijn voor- en tegenstanders en lidstaten beraden zich nog. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die president Tamás Szójok uit zijn ambt zet. Premier Péter Magyar beschouwt Szójok als een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. De wijziging is onderdeel van Magyars poging om Orbáns invloed te verminderen. De centrumrechtse partij TISA, die in april de verkiezingen won, heeft voldoende zetels om de grondwet te wijzigen. Szójok moet binnen 5 dagen zijn handtekening zetten, anders start het parlement een afzettingsprocedure. 6 van de 12 slachtoffers van de natuurbrand in Zuid-Spanje zijn geïdentificeerd. 3 slachtoffers komen uit het Verenigd Koninkrijk, de anderen uit België, Frankrijk en Spanje. De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos. Een 13e slachtoffer, een 93-jarige Britse vrouw, overleed zondag in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Het aantal vermiste personen blijft onduidelijk. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Ontdek de toekomst van bonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

Robbie Williams met Angels hoor je hier op Paradise FM. Nou, een hele goede maandagmiddag. Bon Simon, laat ik daarmee beginnen. Ja, de week is weer gestart. En ik zit natuurlijk weer voor je klaar tot en met 4 uur. Ik heb echt een heerlijk weekend gehad. Ja, ik ben lekker wezen eten. Ik ben lekker uit gaan rusten. Ik heb gezwommen. Ik heb gisteren nog een hele leuke verjaardag gehad. Ja, dus ik zit weer helemaal vol met, goede moed. Goede moed om weer de week te starten. Ik heb natuurlijk de muziekquiz voor je, waarbij je een heerlijke diner voor 2 kan winnen. Deze keer voor restaurant De Buurvrouw. Ik heb Vanessa Werkhoven die bij me aanschrijft.

geopend van 10 tot 10. Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: oppositieleider Machado tegen op haar weg naar Curaçao. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft eind juni tevergeefs geprobeerd om via Curaçao naar haar thuisland terug te keren. Dat melden diverse media. De Nobelprijswinnares wilde vanuit de Verenigde Staten naar het eiland vliegen na de recente aardbeving in Venezuela. Ze zou via Curaçao en Panama reizen, maar de Nederlandse ambassadeur in Washington trok haar reistoestemming op het laatste moment in toen ze al in het vliegtuig zat. Dit gebeurde na directe druk van het Witte Huis en de Amerikaanse topfunctionaris Marco Rubio. Washington steunt momenteel de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez en ziet Machado als een politieke stoorzender die na de ramp voor onrust kan zorgen. De Venezolaanse regering ging zelf zo ver om het hele luchtruim te sluiten om Machado te weren, waarna ook honderden hulpverleners werden geblokkeerd. Waar Machado zich momenteel schuilhoudt is om veiligheidsredenen onbekend. En het Hof spreekt morgenochtend het oordeel uit in het hoge beroep van de 21-jarige verdachte Amon Fraai, die beschuldigd wordt van moord. Het Openbaar Ministerie vraagt opnieuw om 26 jaar cel voor zijn rol bij de moord op marechaussee Toon Brood in mei 2024 en een andere moord 9 maanden eerder. Vorig jaar kreeg Fraai al 26 jaar cel opgelegd, maar hij ging in beroep omdat hij de straf te zwaar vindt en volgens jeugdstrafrecht berecht wil worden. Fraai ontkent tijdens het hoge beroep dat hij heeft geschoten. Hij geeft wel toe dat hij in het huis van Brood was, maar beweert dat medeverdachten hem dwongen om te stelen. Het OM verwijt Fraai dat hij zijn rol minimaliseert en niet volledig openheid van zaken geeft. Op camerabeelden is te zien hoe hij gewapend en gemaskerd de tuin van het slachtoffer binnenkwam. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing

0: savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KoymanBV.com. Koyman, everything you need to succeed.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.

het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal met Brasa FM.

0: Ja, we gaan hem weer spelen, de muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerboom voor twee. En deze keer voor restaurant De Buurvrouw. Ja, ik heb natuurlijk weer eventjes op de menukaart gekeken. Nou, je weet in ieder geval zeker dat je er iets van lekker vindt. Want ze hebben er echt onwijs veel. Ik zag sowieso heerlijke steaks staan, visgerechten, pasta's, pizza, salades. Ja, het houdt niet op. En dan op onze kosten. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren. Hier komt de vraag van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, dat is hem al. Nou, deze is echt een makkie. Ik zou zeggen, stuur je antwoord op naar 675-1031. En dan hoor je tijdens de show van Vanessa Werkhoven of je deze heerlijke dinerbon voor twee hebt gewonnen.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao is aangewezen als gastlocatie voor de 21ste Islands of the World Conference, die in juni volgend jaar plaatsvindt. Dit werd bevestigd tijdens een vergadering in Zuid-Korea. Ongeveer 200 wetenschappers van 40 eilanden komen samen om te praten over klimaatverandering en duurzaamheid. De organisatie, geleid door Renske Pin, is al gestart. De 51ste rotatie van de Koninklijke Landmacht heeft vanochtend het commando overgedragen aan de 52ste rotatie. Kapitein Marnix droeg het bevel over aan kapitein Luc tijdens een militaire ceremonie. De nieuwe Delta-compagnie uit Havelte blijft 6 maanden in de regio en gaat trainen op operaties te voet, met als doel de logistieke druk te verlagen. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil compensatie voor de kosten van de bescherming van de scheepvaart bij de Iraanse kust. Hij spreekt over een bedrag van 20% over alle verscheepte ladingen. Trump verklaarde dat de Verenigde Staten vanaf nu bekend staan als de hoeder van de Straat van Hormuz. Dit volgt op recente aanvallen tussen de VS en Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aanbevolen dat de zus van de overleden senator Lindsey Graham, Darlene Graham Nordone, hem voorlopig vervangt. Graham overleed afgelopen weekend na een korte ziekte. Zijn dood heeft gevolgen voor de Republikeinse meerderheid in de Senaat, die nu bestaat uit 51 van de 100 zetels. Gouverneur Henry McMaster moet beslissen of Nordone de ambtsperiode van haar broer mag uitzitten. De EU-ministers bespreken na de zomer mogelijke handelsmaatregelen tegen producten uit illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dat Nederland een nationaal importverbod wil, maar bij voorkeur in de hele Europese Unie. De meeste steun gaat uit naar een importverbod, aldus EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yanteel Beach.
3: Met een Compa Leon Funmaals kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: Een hele fijne maandagmiddag. Hier is Only When You Leave.

0: Dus hoor je hier op Paradise FM. Ja, het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ik doe dat samen gezellig met Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
1: Hey Marissa.
0: Hallo, bondag.
1: Is die man?
0: Ja, jij ook.
1: Hoe gaat het?
0: Lekker.
1: Heb je een goed weekend gehad?
0: Ik heb een heerlijk weekend gehad, ja.
1: Ja, wat heb je allemaal gedaan? Heb je belangrijke, hoe zeg je dat, belangrijke, leuke dingen gedaan?
0: Nou, het was een combinatie dit weekend. Dus combinatie van in en uit de bubbel. Dus ik ben eventjes zaterdagavond lekker uit eten geweest.
1: Oh.
0: Ja, dus dat was even uit de bubbel. En toen ben ik weer ingegaan. En gisteren moest ik een paar dingetjes nog door de buurman laten fixen aan mijn auto.
1: Ja.
0: En even kijken. Nou ja, verder. Verder eigenlijk niks. Verder gewoon.
1: Gechilled.
0: Gechilled, gewerkt. En dat.
1: Ja, want gaan ze toch ook al testen? Of niet met die kentekenplaten? Gebeurt het al?
0: Nou ja, kijk, in principe. Je bedoelt op de weg.
1: Ja.
0: Wordt aangehouden. Ja, nou ja, in eerste instantie was het 1 juli. Kunnen ze gaan controleren?
1: Klopt. Ja.
0: Toen werd het 15 juli. Nou, het is vandaag natuurlijk 13. Dus maar ja, in feite mogen ze natuurlijk altijd als ze weer aanhouden. Ja, en ik moest nog wat regelen voordat ik mijn kentekenplaat kon halen. Dus mijn auto moest nog gekeurd. Nou ja, goed.
1: Je hebt het nu allemaal afgevinkt.
0: Nou, bijna.
1: Bijna, oké.
0: Het zijn flink wat stapjes. Maar ja. Nee. Bijna, we zijn bijna zover dat we dat ding erop kunnen plaatsen.
1: Oh, nieuwe plaat.
0: Ja, ik ben echt, hoe noem je dat? Spuit 11? Ik kom altijd later met alles.
1: Ja, nou, ik vind het gewoon wel een spannend idee dat je gewoon ergens rijdt en dat ze je kunnen aanhouden. Wat krijg je dan? Krijg je dan een boete? Of een waarschuwing?
0: Nou, nee, dat ligt eraan. Dat ligt eraan.
1: Oh ja.
0: Ik bedoel, maar in principe kun je een boete krijgen natuurlijk. Een dikke vette boete.
1: Maar dus vanaf overmorgen. Dus eventjes een reminder voor iedereen. Nee, vanaf de 15e.
0: Ja.
1: Oké, nee, dan hebben we
0: Maar eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, de politie kan altijd controleren. Als ze je aanhouden en je hebt het niet en je nummerplaat niet en blijkt dat je je wegenbelasting nog niet hebt betaald, dan hangt Kijk, het fijne nu natuurlijk met die nummerplaten is dat ze heel makkelijk kunnen selecteren. Dus ik rij echt,
1: Jij bent gespannen op de weg.
0: Nou ja, weet je, ik ben een van de weinigen die nog met een oude nummerplaat in old school.
1: Oh,
0: maar dat valt natuurlijk wel op, hè? Het gaat eventjes gewoon.
1: Dat is waar.
0: Nou ja, het moet gewoon geregeld worden.
1: Eventjes een reminder voor iedereen, dat iedereen er even aan moet denken.
0: Ja, ik denk dat
1: wegenbelasting en kenteken.
0: Ik denk dat de meeste mensen het wel weten inmiddels, hoor. Maar toch, ja. Heb jij het al geregeld, Maris? Want jij hebt nog wel je oude kenteken erop.
1: Nou, ik dat dacht ik. Ik check dat niet. Nou, ik heb hem dus een tijd geleden opgezet. Opgehaald. Hij heeft 2 weken lang in mijn auto gelegen. Ja, echt een grap. En dan, ik laat het er gewoon niet opzetten. Of ik doe het ook zelf niet. En toen zag ik in één keer, toen zei papa in één keer afgelopen week tegen mij: heb jij je kentekenplaat er al op? Zei ik nee. Zei hij, nou, hij had het dus gedaan. Maar ik reed er dus al een week alweer normaal mee rond.
0: Ik vind het nieuwe. Schattig hoe jij zegt, toen zei papa. Dat is heel lang geleden dat ik dat zei. En dat papa dat soort dingen tegen mij zei. Want Vanessa moet alles zelf regelen. En die wordt niet door papa remind. Ja. Wat een heerlijkheid. En als ik zeg maar die kentekenplaat in mijn auto had liggen, jongen, dan had ik hem er gelijk met trots zelf opgezet. Vanmiddag nog. Ja, waarom doe je dat niet?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Pak een schroeven draaien.
1: Ik moet zeggen, wie zei dat tegen mij? Zei Joris dat niet tegen mij? Joris die zei, je kunt er net zo lang mee rondrijden. Want als de politie je aan gaat houden, dan zet ze me voor jou wel op.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, nou prima, dan laat ik hem gewoon liggen.
0: Dat er agenten je aanhouden en dan zeg je, nou ja, ik heb het wel gewoon.
1: Ik heb hem wel.
0: En hij ligt hier.
1: Wat erg, hè?
0: Fantastisch, ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Nee, ik ben blij dat hij er nu op zit in ieder geval.
0: Ja.
1: Jij nog even, dan is het klaar.
0: Precies. Ik ben nu echt de enige op de parkeerplaats hier met een oude kerk.
1: Maar er zijn toch heel veel mensen die nog de oude hebben?
0: Best veel, hè? Ik let er wel op.
1: Ja. Ik denk dat het meevalt. Ik denk dat het meevalt dat je niet een van de weinigen bent. Ik denk dat een kwart van het eiland nog met de oude rondrijdt.
0: En wat zegt dat dan, Marissa?
1: Oeh.
0: Ja?
1: Ja, dat zegt dat, dat prioriteiten misschien anders liggen.
0: Ja? Dat heel veel...
1: Ja, er is hier ook minder controle. Je kan hier ook een beetje doen wat je wil. Maar nu met die nieuwe kentekenplaat is het natuurlijk wel weer een ding, toch? Dus nu is iedereen weer even op scherp gezet. Maar soms zie je auto's rijden op de weg. Dan denk ik, nou, dat dit überhaupt nog rijdt. Ik de vier niet.
0: Zijn ze door de keuring gekomen? Ja, nou ja, dat gaat dus nu. Dat zal zich nu gaan uitwijzen.
1: Ja.
0: Inderdaad, die auto's nog door de keuring komen. Dat zijn misschien auto's die al heel lang zo rijden. En die denken, vindt allemaal wel best.
1: Ja.
0: En als ik word aangehouden, dan zien we het wel. Maar het allemaal. Dat is wel weer waar. Je wordt nu echt gedwongen om die shizzle te gaan regelen.
1: Maar ik kan me niet voorstellen dat er straks alleen maar nog maar keurige auto's op de weg zijn. Dus hoe die auto's door de keuring komen, ja, het is...
0: Ik ben er net doorheen gereden.
1: Oh ja.
0: Letterlijk. Ja. Dat gaat anders dan hoe ik dat gewend was in Nederland, zeg maar.
1: Ja, het is even knopje hier, knopje daar.
0: Ja, maar daar was ik vandaag heel erg blij mee. Hè, want ik was heel blij dat ik dat papiertje had. Maar goed.
1: Oh, wat erg. Nou ja, in ieder geval een reminder voor iedereen. Vergeet het niet, want ze gaan controleren.
0: Ja.
1: En anders lief lachen, denk ik.
0: Ja, altijd proberen.
1: Nou, ik spreek je morgen weer. Dankjewel, Vanessa.
0: Is goed.

0: Nossa alegria, turênico paixão. Lo que a começar como sonho, a vira fé, realização, festivalização e com foco, realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo, com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: nieuws van 3:30.
1: Verenigde Staten hield Venezolaanse oppositieleider Machado tegen op haar weg naar Curaçao. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft eind juni tevergeefs geprobeerd om via Curaçao naar haar thuisland terug te keren. Dat melden diverse media. De Nobelprijswinnares wilde vanuit de Verenigde Staten naar het eiland vliegen na de recente aardbeving in Venezuela. Ze zou via Curaçao en Panama reizen, maar de Nederlandse ambassadeur in Washington trok haar reistoestemming op het laatste moment in toen ze al in het vliegtuig zat. Dit gebeurde na directe druk van het Witte Huis en de Amerikaanse topfunctionaris Marco Rubio. Washington steunt momenteel de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez en ziet Machado als een politieke stoorzender die na de ramp voor onrust kan zorgen. De Venezolaanse regering ging zelf zo ver om het hele luchtruim te sluiten om Machado te weren, waarna ook honderden hulpverleners werden geblokkeerd. Waar Machado zich momenteel schuilhoudt is om veiligheidsredenen onbekend. En het Hof spreekt morgenochtend het oordeel uit in het hoge beroep van de 21-jarige verdachte Amon Fraai, die beschuldigd wordt van moord. Het Openbaar Ministerie vraagt opnieuw om 26 jaar cel voor zijn rol bij de moord op marechaussee Toon Brood in mei 2024 en een andere moord 9 maanden eerder. Vorig jaar kreeg Fraai al 26 jaar cel opgelegd, maar hij ging in beroep omdat hij de straf te zwaar vindt en volgens jeugdstrafrecht berecht wil worden. Fraai ontkent tijdens het hoge beroep dat hij heeft geschoten. Hij geeft wel toe dat hij in het huis van Brood was, maar beweert dat medeverdachten hem dwongen om te stelen. Het OM verwijt Fraai dat hij zijn rol minimaliseert en niet volledig openheid van zaken geeft. Op camerabeelden is te zien hoe hij gewapend en gemaskerd de tuin van het slachtoffer binnenkwam. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

Als kind stond Bruno Mars al op het podium als imitator van Elvis Presley. Jaren later groeide hij uit tot een van de grootste popsterren ter wereld. Met tientallen wereldhits en meerdere Grammy Awards. Hier is Bruno Mars met When I Was Your Man.

Het zit er voor mij alweer op. Dankjewel voor het luisteren naar mijn show. Morgen zit ik natuurlijk weer voor je klaar van 2 tot 4. Heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven. En nog een hele fijne middag.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao is aangewezen als gastlocatie voor de 21ste Islands of the World Conference, die in juni volgend jaar plaatsvindt. Dit werd bevestigd tijdens een vergadering in Zuid-Korea. Ongeveer 200 wetenschappers van 40 eilanden komen samen om te praten over klimaatverandering en duurzaamheid. De organisatie, geleid door Renske Pin, is al gestart. De 51ste rotatie van de Koninklijke Landmacht heeft vanochtend het commando overgedragen aan de 52ste rotatie. Kapitein Marnix droeg het bevel over aan kapitein Luc tijdens een militaire ceremonie. De nieuwe Delta-compagnie uit Havelte blijft 6 maanden in de regio en gaat trainen op operaties te voet, met als doel de logistieke druk te verlagen. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil compensatie voor de kosten van de bescherming van de scheepvaart bij de Iraanse kust. Hij spreekt over een bedrag van 20% over alle verscheepte ladingen. Trump verklaarde dat de Verenigde Staten vanaf nu bekend staan als de hoeder van de Straat van Hormuz. Dit volgt op recente aanvallen tussen de VS en Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aanbevolen dat de zus van de overleden senator Lindsey Graham, Darlene Graham Nordone, hem voorlopig vervangt. Graham overleed afgelopen weekend na een korte ziekte. Zijn dood heeft gevolgen voor de Republikeinse meerderheid in de Senaat, die nu bestaat uit 51 van de 100 zetels. Gouverneur Henry McMaster moet beslissen of Nordone de ambtsperiode van haar broer mag uitzitten. De EU-ministers bespreken na de zomer mogelijke handelsmaatregelen tegen producten uit illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dat Nederland een nationaal importverbod wil, maar bij voorkeur in de hele Europese Unie. De meeste steun gaat uit naar een importverbod, aldus EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
2: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
5: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: Hey, hoi, ik begin mijn overwerkuren gelijk goed, joh. Tina Turner.

Lawrence en What's Up. Een hele goede maandagmiddag. What's up? Ja, nou inderdaad, hoe is het met je? Ik hoop dat je lekker weekend hebt gehad, dat je lekker bent uitgerust. En deze maandag weer heerlijk, lekker fris en fruitig in de wedstrijd zit. Voor mij geldt dat volgens mij wel. So far, so good, laten we maar zeggen. Ik ga de overwerkuren weer instarten. Ik ga ze weer beginnen. Tot 7 uur ben ik bij je met een heleboel gezelligheid. Super lekkere muziek. En ook nog eens mooie prijzen te winnen natuurlijk. Hè. Vandaag hebben we een diner voor twee bij de buurvrouw. En die mag ik zo rond 6:50 gaan weggeven. En verder ga ik zometeen ook nog een mooie Sea Shack prijs weggeven. Ja, een prachtige prijs van de Sea Shack. Een mooie winkel, die zit op de Fokkerweg. Beneden ons oude pandje, het oude Paradise FM. Nou, daar beneden heb je een hele mooie winkel met allerlei benodigdheden voor als je gek bent van watersport. Maar ook als je gewoon een zwembad hebt of lekker graag in de zee dobbert. Of eigenlijk verkopen ze er wel voor iedereen wat, zeg maar. Hè? Lekkere verantwoorde zonnebrandcremes. Dus, en met verantwoord bedoel ik goed voor jou, maar ook goed voor de zee en voor het koraal. Dat is natuurlijk ook allemaal hartstikke belangrijk. Prachtige zwemkleding en van gerecyclede materialen, et cetera, et cetera. Echt mooie dingen. En we hebben hier een hele doos staan vol met mooie dingen. En die gaan we de hele week lang gaan we die weggeven. Helemaal top. Voor jou tenminste is dat leuk. Want voor Joris, voor Pepijn en voor mij is het, zou je kunnen zeggen, toch wel ietsjes minder. Want wij moeten gaan waterhappen. Vanochtend, ik heb de beelden teruggekeken van Joris. En ik hoorde Nelly op de achtergrond een paar keer herhalen hoe ontzettend goor ze het vond. En wie heeft dit bedacht? En toen zei Joris, ja, Vanessa, ja, en dat klopt. Ik dacht, het is een hartstikke leuke opdracht, toch? Gewoon met water in je mond proberen iets uit te spreken. En dan kijken of het lukt. Ja, nou ja, het is inderdaad vies als je het, zeg maar, na de eerste poging en het lukt niet en je wil het nog een keer doen. Als je dan hetzelfde water in je mond houdt, dan wordt het gorig. Vind ik. Ik vind dat je het moet doorslikken dan en met een nieuwe slok een tweede poging doen. Ja, dan wordt het iets minder ranzig. Weet je, ken je daar moest ik een beetje aan denken. Dat spelletje, dan gaan mensen in een grote bak met water proberen een appel te happen. Ken je dat? Het is zo verschrikkelijk goor. En ik heb een keer mijn kind, nou ja goed, een van mijn kinderen, toen ze nog klein waren, naar een kinderfeestje gebracht. En daar stond een grote bak met water. En daar lagen dus allemaal snoepjes in. Heel leuk bedacht. Hè? En dan moesten die kinderen die snoepjes gaan happen met hun mond. Nou, dat vond ik pas vies. Dat vond ik pas vies. Kijk, in je eigen mond is één ding. Maar als je dus, zeg maar, 20 kwijlende kinderen hebt die in zo'n bak lopen te kwijlen en dan dat snoep eruit. Nou, ik ga gewoon over mijn nek bij de gedachte. Maar zo vies is dit niet. Het is vooral heel erg moeilijk. Het is Joris gelukt vanochtend. Er zijn mensen die hebben gehoord wat hij zei. Bij Pepijn ook. Dus ik ga het zo meteen even proberen. Verder gebeurt er nog veel meer deze show. Maar dat hoor je vanzelf. We gaan eerst even lekker wat muziek draaien.

0: muziekquiz.
1: Zo, de muziekquiz van deze maandagmiddag. We spelen hem natuurlijk al de hele dag, al vanaf vanochtend. Maar ja, zo ook in de middagshow natuurlijk. Hij gaat er zo meteen uit. Rond 6:50 mag ik iemand blij maken met dat heerlijke diner voor twee bij de buurvrouw. En tot die tijd speel vooral gezellig mee. Luister eventjes naar de opgave van vandaag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, dit is best wel een bekende. Jawel, ik hoop dat jij hem ook herkent. Mocht het zo zijn, laat het mij even weten in de app 675-1031. En misschien mag ik jou dan vanavond blij maken met dat heerlijke dinertje voor twee bij de buurvrouw. Hier is Diesel en Salsalito Summer Night.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Terug van bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het

0: Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met Amex 4D. Reserveer je tickets op themoviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. The Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

Curaçao officieel aangewezen als gastland van de 21ste Islands of the World Conference. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao is officieel aangewezen als gastlocatie voor de 21ste Islands of the World Conference. Deze vindt plaats in juni volgend jaar. Dat is bevestigd tijdens de algemene ledenvergadering van de internationale eilandstudiesorganisatie ISISA in Zuid-Korea. Het congres zal zo'n 200 wetenschappers en onderzoekers van 40 eilanden wereldwijd naar Curaçao trekken. Tijdens de conferentie staan thema's als klimaatverandering, duurzaamheid en de veerkracht van eilandgemeenschappen centraal. Het doel is om te laten zien dat eilanden niet alleen met uitdagingen kampen, maar juist ook wereldwijde oplossingen bieden. De organisatie op Curaçao, geleid door Renske Pin, is inmiddels in volle gang. De conferentiewebsite is live en het Renaissance Resort is vastgelegd als locatie. Pin noemt de conferentie een unieke kans om lokale Caribische kennis en expertise een internationaal podium te geven. En de 51ste rotatie van de Koninklijke Landmacht heeft vanochtend het commando overgedragen aan haar opvolger, rotatie 52. Tijdens een militaire ceremonie droeg kapitein Marnix het bevel over aan kapitein Luc. De vertrekkende compagnie heeft de afgelopen 5 maanden intensief getraind op de ABC-eilanden en in de Verenigde Staten, samen met lokale Caribische militairen. De nieuwe eenheid, de Delta Compagnie uit Havelte, blijft voor het eerst 6 maanden in de regio. Het doel is de logistieke druk te verlagen. De militairen die normaal met panzervoertuigen werken, gaan vooral trainen op operaties te voet. De compagnie staat paraat voor eventuele noodhulp en ondersteuning in het Caribisch gebied. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.nl.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Onderweg naar John Hyatt, naar Communards. Never can say goodbye.

Wat een prachtig nummer. John Hyatt en Have a Little Faith in Me. Het is de tijd voor mij ook nu. De tijd is ook voor mij aangebroken om eventjes helemaal... misschien wel helemaal goed voor paal te gaan hier op de radio. Met een hap met water in mijn mond. En dan proberen een gezegde uit te spreken. Ja, ik denk dat ik er heel goed in ben. Ja, zo zit ik in elkaar. Ik denk gewoon altijd dat ik heel goed ben in dingen. Ik kan dit. Ik hoop alleen twee dingen. 1. Ik hoop dat ik niet in de lach schiet, want dat zou alles verpesten. Die kans is wel heel groot, want je staat natuurlijk best wel een beetje... nou ja, voor paal, al sta ik er in mijn eentje. Als je toevallig meekijkt online, dan zie je alles. Ja, dus mocht je de computer nog aan kunnen zetten... dan kun je even meekijken hoe ik hier voor aap sta. En anders, dan komt het morgen wel even langs op de socials nog. Want er komt ook nog wel een leuke compilatie. Want dan kunnen we eventjes de vergelijking maken. Weet je wel, wie deed het best? Joris, Pepijn of Vanessa? Nou, kan daar nu nog geen antwoord op geven, maar ik ga hard mijn best doen. Wat ga ik doen? Ik ga een slok water nemen. Proberen een gezegde uit te spreken. Mocht je horen welk gezegde dat is, dan moet je als de wie de weer gaan appen naar 6751031. En dan maak je kans op ik moet het wel goed uitspreken hoor. Een dikke pak waterproof phone case. Ja, dikke pak. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Een waterproof phone case in ieder geval. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die het water op gaan hier. Ja, de mobiel gaat sowieso overal mee naartoe. En ja, weet je, een ongeluk zit gewoon echt in een klein hoekje. Dus wil jij je mobiele telefoon goed beschermen, dan doe je daar natuurlijk een waterproof phone case omheen. Nou, die kun je vandaag winnen. Bij mij. En dit merk, Dekapak, is gespecialiseerd in waterdichte bescherming voor telefoons en andere waardevolle spullen. Dus gewoon echt super safe. Want je hebt ook wel eens dat je die dingen koopt en dat het dan toch niet blijkt te werken. Ja, dat is ook heel erg vervelend. En je kan er ook foto's mee maken bij het water. Je telefoon handig verpakken en beschermen tegen het water, mocht het erin vallen, et cetera, et cetera. Verkrijgbaar bij de Sea Shack, maar je kan hem dus... bij deze winnen. Oké, het moment van de waarheid. Ik ga een slokje water nemen en dan ga ik iets uitspreken. En jij moet raden wat. Komt-ie aan. Doekie erbij. Oh, er komt gelijk iemand binnen. God, pottenkijkers. Twee mensen het hoekje omkijken. Nou, goed. Daar gaan we. Nou, nu ga ik wel in de lach schieten. Dat weet ik nu alweer. Verdorie. Oké, komt-ie. Ik vind het helemaal niet fijn met iemand erbij. Verdomme, waarom zijn jullie erbij? Marissa, stil. Oké, het gaat goed. Niet lachen. Oh shit, ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Ik dacht dat ik het kon. Oh, ik word boos. Dat doekje is helemaal doordrenkt met water. Oké, nog één keer. Hé, wat is dit verschrikkelijk irritant. Oké. Hoorde jij het, Marissa? Ja, is het duidelijk? Oh, je hebt het niet gehoord. Nou, ik doe het nog één keer. Dit is echt verschrikkelijk. Slechte radio dit, zeg. Oké, nog één keer. Ga het nu goed doen. Ik ben bang dat niemand het heeft gehoord anders. Nou, kom maar door. 6751031.

Bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt Bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: vakantie of zakenreis? Evans Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evans Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurazao.com.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
2: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamer.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
4: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Share with love and understanding.

0: Paradise FM en je hoorde Aerosmith met Crazy. Ik vind echt alles van Aerosmith lekker. Echt. En die stem van Steven Tyler, ik kan er geen genoeg van krijgen. Fantastische nummers. Hey, ik heb ook iets uitgekraamd. Ja, iets wat hopelijk een beetje te horen was. Want wij geven natuurlijk tijdens de ochtend, de lunch en de middagshow mooie prijzen weg van de Sea Shack. En ik mag zo meteen een phone case, tenminste een waterbestendige phone case weg gaan geven. Van Dikapack. Dat is een mooi merk wat ze daar verkopen. En zij zijn dus gespecialiseerd in waterdicht bescherming. Dus dat is hartstikke mooi als je lekker het water op gaat. En je wilt toch je telefoon in de buurt hebben, hoef je je daar geen zorgen over te maken. Want soms kunnen zelfs de kleine waterspetters al in je telefoon gaan. En als je dan net hebt dat ze, dat het op een verkeerde plek je telefoon ingaat, dan kun je mooi je telefoon weggooien. En dat willen we niet. Dus daarom heb ik zojuist een waterhapje gedaan. Ik heb wat water in de mond genomen. En een gezegde geprobeerd uit te spreken. Ja, ik vond het zelf nogal onverstaanbaar. Dus ik heb het een aantal keren herhaald. Maar ik begrijp dat. Even kijken hoor, wie heb ik aan de lijn? Frank, heb ik aan de lijn.
1: Ja, klopt. Hey, Vanessa. Goedemiddag.
0: Hoi, jij hoorde het en jij hoorde het gelijk, zei je.
1: Ja, tussen jouw lachen en het gorgelen door hoorde ik het bij de kat al en bij de eerste keer proberen. In ieder geval, dat dacht ik, dus ik heb maar geappt. En daarna, toen kwam je eruit met lachen hier en brullen. En toen had ik het al getypt.
0: Het is echt verschrikkelijk. En ik denk, weet je wel, wat het vooral was dat uiteindelijk gewoon 3 mensen binnenkwamen om even lekker mee te kijken. Ja, dan kan ik gewoon niet zonder te lachen. Ik laat nog eventjes horen. Ik ga niet alles laten horen hoor. Maar toen ik dacht uiteindelijk van, volgens mij komt het er nu goed uit, toen klonk dat ongeveer zo. Ik kan dit niet. Ik dacht dat ik het kon. Oh, ik word boos. Ik heb dat doekje is helemaal doordrenkt met water. Oké, nog 1 keer. Hé, wat is dit verschrikkelijk irritant. Oké. Het is een soort Donald Duck, hè, zo.
1: Oh, jongens.
0: Oh, jij moet lachen. Dan zie je me uit te lachen. Maar ja, goed, je verstond het wel.
1: Ja, ik hoorde het meteen, maar ik denk, het is wel leuk zo'n spelletje. Je krijgt er in 1 keer goede zin van.
0: Ja, toch? Oh, ik ben blij dat we je er blij mee mogen maken. Nee, we gaan het nog de hele week doen. Ik weet niet of alle DJ's er zo blij mee zijn, maar ik heb het bedacht. Dus we moeten, hè? We moeten en ik zelf ook. Ja. Maar jij kwam eruit. Je mag zeggen, wat is het? Ja.
1: De kat uit de boom kijken.
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk, de kat uit de boom kijken. Ja, de kak. Ja, is moeilijk om te zeggen met water in je mond. Hey Frank, je wint de phone case, de D-pack, Dikapack, sorry, waterproof phone case. Kun je die een beetje goed gebruiken?
1: Superleuk. Ja, altijd.
0: Mooi
1: komt
0: zo.
1: Altijd van pas. Dus.
0: Ja,
1: superleuk cadeau.
0: Nou, helemaal goed. Gefeliciteerd. En mocht je niet veel het water op gaan, dan kun je hem natuurlijk altijd gebruiken als je eventjes snel een appje wil sturen en je staat onder de douche of zo, toch? Ook handig.
1: Super. Nee, ik ga hem veel gebruiken. Misschien wel hier in het zwembad.
0: Nou, helemaal goed. Hey, je mag hier langskomen en dan krijg je van ons een bon mee. En dan mag je lekker langs de Sea Shack om hem op te gaan halen.
1: Super, dankjewel Vanessa.
0: Yes, en jij bedankt voor het meespelen.
1: Fijne middag.
0: Fijne middag.

Blue en Stevie Wonder hoorde je hier op 103.1 FM met Sign Seal Delivered. I'm yours. Zometeen ga ik in gesprek met Mairel. Zij is influencer en zij houdt haar volgers op de hoogte van haar emigratieavontuur naar Curaçao. Voor Mairel is het heel erg belangrijk om dit zo real mogelijk te doen, zodat de mensen niet alleen de hoogtepunten, maar ook de dieptepunten kunnen meemaken. Want ja, goed, hè, we hebben natuurlijk niet alleen maar, alleen maar pieken. Soms zijn er ook dalen. Hier wil ze real in blijven, maar hoe ga je die balans opmaken tussen wat echt te privé wordt en wanneer het Instagrammable is? Ik spreek haar hier zo meteen over en er komt ook nog heel veel lekkere muziek aan. Onder andere Whitney Houston staat voor je klaar, maar ik heb eerst Melissa Etheridge.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé!

0: mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
0: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servi Fre.
2: Is het ver, Ari? Een
0: paar minuutjes in je Ferrari.
2: Pronto!
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
5: Recordaantal klachten bij Ombudsman in 2025. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het aantal burgers dat contact opneemt met de Ombudsman is het afgelopen jaar flink gestegen. In het nieuwe jaarverslag over 2025 staat dat er maar liefst 1340 klachten en verzoeken zijn behandeld. Dat is een grote toename vergeleken bij het jaar daarvoor. Toen waren het er nog 958. De Ombudsman verklaart deze stijging deels doordat burgers het instituut beter weten te vinden. Aan de andere kant wijst de groei op een dieperliggend probleem. De overheid is namelijk nog steeds moeilijk bereikbaar en de communicatie schiet tekort. Om burgers sneller te helpen pleit de Ombudsman opnieuw voor de oprichting van een toegankelijk juridisch loket. Op die manier kunnen mensen in een vroeg stadium de juiste informatie krijgen. En Curaçao is officieel aangewezen als gastlocatie voor de 21ste Islands of the World Conference. Deze vindt plaats in juni volgend jaar. Dat is bevestigd tijdens de algemene ledenvergadering van de internationale eilandstudiesorganisatie ISISA in Zuid-Korea. De congres zal zo'n 200 wetenschappers en onderzoekers van 40 eilanden wereldwijd naar Curaçao trekken. Tijdens de conferentie staan thema's als klimaatverandering, duurzaamheid en de veerkracht van eilandgemeenschappen centraal. Het doel is om te laten zien dat eilanden niet alleen met uitdagingen kampen, maar juist ook wereldwijde oplossingen bieden. De organisatie op Curaçao, geleid door Renske Pin, is inmiddels in volle gang. De conferentiewebsite is live en het Renaissance Resort is vastgelegd als locatie. Pin noemt de conferentie een unieke kans om lokale Caribische kennis en expertise een internationaal podium te geven. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
6: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
7: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in Dagtrips Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
8: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
9: dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
5: En zometeen hoor je Rick James na Whitney Houston.

0: Rick James op 103.1 FM en je hoorde Glow. Het is, even kijken, 17:15 alweer. Het tijdstip op de maandagmiddag dat ik wekelijks eventjes in gesprek ga met Mairel en met Linda. En Mairel en Linda zijn allebei influencers die influencen over het emigreren naar Curaçao. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik ben zelf natuurlijk ook geëmigreerd en een hoop mensen met mij hier op het eiland. En er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die met de gedachte spelen om misschien deze kant op te gaan. Vandaar dat ik dacht, ik ga daar een item aan wijden. En ik vind het leuk om, om het hierover te hebben. En dan natuurlijk ook over het influencen op zich. Vandaag weer in de studio, Mairel, welkom.
1: Dank je,
0: Bontardi. Ja, Linda die is hartstikke druk met van alles en nog wat. Dus wij kletsen.
1: Ze is jarig vandaag.
0: Ze is jarig vandaag. Nou, Linda, gefeliciteerd, Linda op Curaçao. Hartstikke leuk. Oh, wat goed dat je dat weet, Mairel.
1: We volgen elkaar ook.
0: Ja, tuurlijk. Jullie volgen elkaar. Ja. Nee, dat is hartstikke leuk. Hey, nee, ik vind het wel leuk om het eventjes te hebben over het volgende. Want kijk, influencer zijn, er zijn er natuurlijk een heleboel. Het is echt wel een ding hè, tegenwoordig. Het is een heel verdienmodel. Er zijn mensen die dat, nou ja, gewoon, dat is gewoon hun werk. Je hebt influencers die maken het leven mooier dan het is. Die maken de plaatjes mooier dan ze eigenlijk zijn. En nou ja, beïnvloeden op die manier mensen. Jij bent volgens mij een influencer die het toch wel graag heel erg real houdt. Heb ik dat goed?
1: Ja, zeker. En ik vind het woord influencer, daar heb ik echt een beetje jeuk van.
0: Hoezo?
1: Ja, nou ja, omdat het zeg maar... Ja, ik ben heel blij dat ik mensen mag influencen. Maar juist daardoor, omdat bij het woord influencer komt vaak het ja, naar boven van... Hier heb je een parfummetje en... Ja, daarom moet je naar deze winkel en dat ben ik niet.
0: Alsof je een soort reclame mevrouwtje
1: ja,
0: bent.
1: Nee, dat zal het nooit voor mij zijn. Maar inderdaad, doordat ik mijn content ben gaan delen... ben ik die naam wel gaan dragen. Alleen, ja, en ik zal altijd real blijven.
0: Ja, en waarom vind je het zo belangrijk om real te zijn? Want het is toch ook wel mooi om gewoon een mooi plaatje te verkopen.
1: Ja, dat verkoopt pas, maar ik wil daar niet aan meedoen. Ik wil daar absoluut niet aan meedoen. Want ik denk juist, en ik had het toevallig vanmiddag met een vriendin erover... En ik ben ook trots op de Nederlanders die hier naartoe komen. En die zeggen, we gaan emigreren naar Curaçao. En we hebben net ons huis verkocht. Oké. Ja, dan kom je hier dus al met een hele overwaarde van je huis. En dat is wat ik heel veel zie. En ik wil juist laten zien van, hé, ik ben met bijna geen buffer gekomen.
0: Ja.
1: En ik ben ook mijn droom.
0: En dat kan ook.
1: Ja.
0: Ja. Ja, want er zijn een hoop mensen, ik weet ook toen wij deze kant op gingen... die vinden dat dan hartstikke interessant. En dan vragen ze, oh, ga je voor werk? Ik zeg, nee, ik ga voor het leven. Ja. Oh, oké, maar dat is dan toch wel lastig. Want hoe weet je dan dat? Nou, er komen al die zorgvragen. Hè? Maar ja, er zijn natuurlijk veel mensen die komen voor werk. Die komen in een... Even tussen haakjes gespreid bedje. Er zijn mensen die hebben een grote buffer. Hè, of om een andere hè, reden een hoop geld. Nou, dat is ook prettig, want dan heb je zekerheid. Jij hebt er toch voor gekozen om... Ja, ondanks het feit dat je helemaal niet wist... hoe het hier zou gaan zijn... toch deze kant op te komen.
1: Ja, klopt. Nee, en laten we wel wezen. Ik had liever ook een hele grote buffer gehad.
0: Tuurlijk, wie niet?
1: Maar ik wil juist een beetje het tegengeluid zijn daarin... om te laten zien van je hebt dat niet per se nodig om te slagen.
0: Ja.
1: Ik denk als je gewoon ja, een droom hebt... en je voelt het in je hart dat het gewoon het juiste is om te doen. En kijk, dat blijf ik zeggen. Ik blijf heel erg geloven in God. En als God mij zegt van... hey, Mairel, dit is het pad wat ik voor jou heb uitgestippeld.
0: Ja.
1: En ik ben gekomen en er blijven dingen op mijn pad komen. En ik denk juist omdat ik durf te laten zien van... hé, ik heb echt dagen dat ik aan het huilen ben. Dat ik echt twijfel. En ik denk dat dat juist relatable is. Ik had dit weekend, ik ging wandelen met mijn werk, hiken. En ik moest om 5:00 opstaan. Ja, dan laat ik eerst het mooie plaatje zien. Maar daarna laat ik ook een filmpje zien van... ja, ik heb het gewoon zwaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat hoort erbij.
1: Ja, maar het moet toch het normale leven zijn? Hoe kan je iemand influencen als je niet laat zien wat er allemaal bij het leven is?
0: Ja, maar toch vinden... Ja, ik ben het helemaal met jou eens, hoor. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die denken... ja, maar je wil ook niet afschrikken, hè? Het moet lekker zijn om naar te kijken. Het moet leuk zijn om naar te kijken.
1: Nou, kijk, daar kan ik wel wat over vertellen. Ik ben ooit op TikTok begonnen met mijn levensverhaal eigenlijk te vertellen. En dat is best een story. En ik... Ik ben ooit van plan om het weer te doen, maar ik laat nu wel meer de positieve kant zien.
0: Ja.
1: En dat geloof ik wel. Kijk, ik heb geen zin om alleen maar trauma te dumpen. Ik probeer het nu gewoon een beetje in balans te houden. En uiteindelijk juist, sommige mensen, ja, maar jij hebt het makkelijk. Jij bent Nederlands. Ja, jij zit bij een goed bedrijf. Ik heb het nooit makkelijk gehad in het leven. Helemaal nooit niet. En de mensen die mij langer volgen, die weten echt waar ik vandaan kom.
0: En ik denk ook dat niemand het alleen maar makkelijk heeft. Niemand heeft het ook alleen maar zwaar. Tenminste, volgens mij is die balans overal wel. En daarom is dat denk ik ook heel belangrijk om te brengen. Heb jij wel eens dingen waarvan je denkt van ja, maar dit is, weet je, je hoeft niet te vertellen wat uiteraard, maar vind je het lastig om de balans op te maken? Laat ik het zo vragen. Dus vind je het lastig om te zeggen van ja, maar dit, hè, je wil alles laten zien, je wil eerlijk zijn, maar dit is echt te privé. Daar trek ik een grens.
1: Nou, daar zitten natuurlijk heel veel dingen tussen. Ik bedoel van, dat gebeurt zeker. En ik heb ook echt wel een voorbeeld hiervan. Ik was ziek in Colombia. Dit is niet iets wat ik normaal op social media zou delen. Want ik geloof er ook in, alles wat je kracht geeft, dat krijgt kracht.
0: Ja.
1: Alleen ik heb ook heel veel collega's die mij volgen. Dus het is een beetje raar als ik dan allemaal leuke filmpjes laat zien, maar maandag niet op kantoor komt.
0: Oh ja, ja, ja. Nou ja.
1: Niet iedereen snapt hoe het is om niet real-time te posten.
0: Ja.
1: Mijn moeder ook, ja, maar waar ben je nu dan? Ja, nee mam, daar ben ik al lang niet meer.
0: Nee.
1: Weet je, en toen moest ik kiezen om toch iets wat voor mij best wel privé was, om het toch te delen.
0: Want anders klopt het verhaal niet meer.
1: Nee, en dan krijg je dus echt dat influencer van waar ga jij de lijn trekken.
0: Ja.
1: En natuurlijk heb ik persoonlijke dingen, maar ik deel vaak wel alles, maar later.
0: Ja.
1: Niet wanneer het gebeurt.
0: Oké. Ja, het lijkt mij ontzettend uitdagend. Als ik jou zo hoor, denk ik, ja, het is wel echt wat dat betreft een job. Ik bedoel, je hebt er nog een baan naast, maar op een gegeven moment ben je toch wel continu bezig met, oké, heb ik genoeg gedeeld? Is het allemaal duidelijk? Heb ik het verhaal verteld wat ik wilde vertellen?
1: Klopt, nee, dat is zeker zo. Maar het is niet alleen iets wat online gebeurt, hè. Het is ook iets wat buiten gebeurt.
0: Ja.
1: Want als je op een gegeven moment de titel influencer gaat dragen, dan ben je dus ook een voorbeeld waar andere mensen naar kijken. En dan heb ik niet alleen maar volgers van rond de 30, 40. Maar ik heb ook kleine meiden die mij ook volgen.
0: Ja, ja. Dus oef, wat een verantwoordelijkheid zeg.
1: Ja, daar moet je over nadenken.
0: Ja.
1: Ik heb één keer op een feestje gehad dat ik toch een drankje te veel op had. En toen dacht ik, ja, maar dit wil ik niet laten zien. En dan moet je toch wel, niet alleen maar online. Het is echt hoe je
0: zegt. Zeker op zo'n klein eiland, hè? Want mensen die je volgen komen je ook weer overal tegen.
1: Oh ja.
0: Ja, jeetje. Goed, daar gaan we het volgende keer over hebben, want er is genoeg te bespreken. Mairel, waar kunnen we je volgen?
1: Op Mairel Jalisa, op Instagram en op TikTok is het She Speaks On It.
0: Oké. Oh, She Speaks On It. Wat leuk. Ja, ik zit niet op TikTok, maar ik ga wel even gluren. Hé, dankjewel voor het komen naar de studio. En wij spreken, nou, volgende week niet missen, niet met mij, want dan ben ik met vakantie even. Maar ik ga doorgeven aan Arie Pieter, dus ik denk dat hij het ook gezellig vindt.
1: Helemaal goed.
0: Yes, thank you. Hé, ik heb iets leuks, ja. De Stones hebben een nieuw album uit, 3 dagen jong. En dat leeftijd geen rem hoeft te zijn op creativiteit, bewijzen ze maar weer. Met hun nieuwe album Foreign Tongues. Het is een album met bijdrage van onder andere Paul McCartney, Steve Winwood en Robert Smith. En er is ook gebruik gemaakt van oude opnames waarop de inmiddels overleden Charlie Watts nog meespeelt. Dus mocht je nieuwsgierig zijn, beluister hem op Spotify. Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones, net 3 dagen uit. En er staat ook een nummer op. Ja, als je het mij vraagt, een fantastisch uitgevoerde cover. Ik laat hem je horen. Ik denk dat je gelijk hoort van wie deze cover is. Het is echt, Dit kunnen alleen maar de Stones zo doen. Luister maar even mee. Nee, ik heb de verkeerde. Hè? Potverdrian dubbeltjes, dan zet je het klaar. Het is toch verschrikkelijk. Even kijken hoor, waar heb ik hem? Nou, ik draai hem hierna. Ik ga eerst eventjes iets anders draaien. Maar hij komt er zo aan.

0: installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matur & Curiel Spang, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.

Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het aantal klachten bij de Ombudsman is in 2025 gestegen naar 1340. Dit is een flinke toename ten opzichte van 958 vorig jaar. De Ombudsman wijst op problemen met de bereikbaarheid van de overheid en pleit voor een toegankelijk juridisch loket. Ook zijn er zorgen over de naleving van kinderrechten. Curaçao is aangewezen als gastlocatie voor de 21ste Islands of the World Conference, die in juni volgend jaar plaatsvindt. Dit werd bevestigd tijdens een vergadering in Zuid-Korea. Ongeveer 200 wetenschappers van 40 eilanden komen samen om te praten over klimaatverandering en duurzaamheid. De organisatie, geleid door Renske Pin, is al gestart. Dan internationaal nieuws. De Britse parlementariër Andy Burnham lijkt op koers voor het leiderschap van de Labour-partij en het premierschap. Hij heeft inmiddels de steun van 349 partijgenoten, terwijl er slechts 41 steunbetuigingen nodig zijn voor een tegenkandidaat. Burnham wordt vrijdag op een partijconferentie uitgeroepen als winnaar en maandag benoemd tot premier. De Amerikaanse president Donald Trump wil compensatie voor de kosten van de bescherming van de scheepvaart bij de Iraanse kust. Hij spreekt over een bedrag van 20% over alle verscheepte ladingen. Trump verklaarde dat de Verenigde Staten vanaf nu bekend staan als de hoeder van de Straat van Hormuz. Dit volgt op recente aanvallen tussen de VS en Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aanbevolen dat de zus van de overleden senator Lindsey Graham, Darlene Graham Nordone, hem voorlopig vervangt. Graham overleed afgelopen weekend na een korte ziekte. Zijn dood heeft gevolgen voor de Republikeinse meerderheid in de Senaat, die nu bestaat uit 51 van de 100 zetels. Gouverneur Henry McMaster moet beslissen of Nordone de ambtsperiode van haar broer mag uitzitten. Tot zover het nieuws.

0: zit erin!
1: Pingudo, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Nou, dan nu wel de cover van het nieuwe album van The Stones.

van de Rolling Stones. Foreign Tongues, 3 dagen geleden uitgekomen. Met dus onder andere bijdragen van Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith. Ja, het is, ik heb hem nog niet helemaal afgeluisterd. Maar nou ja, als je nieuwsgierig bent, ga lekker luisteren op Spotify, zou ik zeggen. Ja, en dus ook deze cover van You Know That I'm No Good van Amy Winehouse natuurlijk. Ja, ik vind het geniaal gedaan. Maar ja, wat mag je ook anders verwachten van de Rolling Stones. Zometeen de hoogste tijd om eventjes te gaan bellen met Aruba. Want daar...

0: Judy Priest met Close to You. Het is 6 uur geweest alweer. De hoogste tijd om eventjes te checken hoe het bij de buren gaat op Aruba. Want daar zit Angela Thiemens natuurlijk iedere maandag voor ons klaar op dit tijdstip om ons eventjes goed op de hoogte te brengen. Dag Angela, goedemiddag.
1: Hey Vanessa, goedemiddag.
0: Hi, hoe is het daar?
1: Nou, het is de hele dag gewoon een beetje bewolkt. Het is eigenlijk wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Het is zo van, nou, gaat het regenen of niet? En dat, ja, dat heeft de hele dag zo'n beetje geduurd. Af en toe een drupje. Ja. Net genoeg om de auto vies te maken. Maar niks van betekenis.
0: Nee. Maar de temperatuur is wel een beetje lekker omlaag gegaan ook. Of dat ook niet?
1: Ja, man, heerlijk. 29 graden. Ik hou ervan. Ja, doe maar vaker.
0: Ja, lekker. Ik heb jou volgens mij wel eens horen zeggen dat je het lekker vindt als het regent altijd.
1: Ja, dat is ook, maar dan moet het wel echt gewoon hard regenen. Ja. Niet zo. Kijk, ik heb een witte auto en al dat Sahara-stof en dan 1 druppel regen, dat werkt niet.
0: Nee, dan krijg je een soort gore streep. Het moet even goed regenen, dan is alles eraf. Ja, nee, ik snap
1: echt,
0: helemaal.
1: Echt, die luipaardprint helemaal zat met al die vlekken. Het moet gewoon of helemaal schoon of niks. Maar ja. niet die paar druppels dat je mij helemaal blij maakt, dat ik denk van yes, er komt nou een bui aan.
0: Ja.
1: En die valt dan niet. Ja, dat vind ik altijd zo jammer.
0: Maar ja, ik snap het.
1: Ik ben
0: toch
1: blij.
0: Ja, precies. Nou, en hoe is het verder daar? Want gebeurt er nog wat bij jullie?
1: Ja, nou, gebeurt zat, maar ik wil het vandaag hebben over het toerisme, het verblijfstoerisme, dus niet het cruistoerisme, maar de mensen die echt op vakantie komen.
0: Ja.
1: Want uit de cijfers van ons toerismebureau, de Aruba Tourism Authority, blijkt dat de sterkste groei niet bij de hotels zit of de timeshares, maar in de categorie others. En de categorie others, dat zijn kleine hotels, privéverhuur, Airbnb en Booking.com. Dus eigenlijk gewoon privéverhuur.
0: Ja.
1: Tot en met mei hadden wij 267.000 bezoekers in de categorie others. Dat is echt heel veel. Dat zijn dus heel veel mensen die tegenwoordig een Airbnb boeken. Dat waren vorig jaar nog 228.000. Dus dat is een groei van dik 17%.
0: Zo.
1: En nou hadden we sowieso, ik zeg het al het hele jaar, ik vind het heel erg druk. Nou, dat klopt ook. Het toerisme, dit jaar, we hadden dik 10% meer toeristen dan vorig jaar in dezelfde periode. Ruim 700.000 verblijfstoeristen. Nou, dat is echt absurd. Die mensen van de Airbnb's, die waren gezamenlijk goed voor meer dan 2 miljoen overnachtingen. Dat is bizar. Dat zijn bizarre aantallen. Want dit is maar de periode tot en met mei. Hè. Dit is niet een heel jaar of zo. En daarmee zit 42% van alle toeristische nachten gefocust op Airbnb. Dat stijgt en stijgt en stijgt. Maar dat betekent dat het met de hotels veel minder goed gaat. All-inclusive steeg maar met 3%. En de timeshare bleef eigenlijk hetzelfde. Heel lang, heel veel jaren lang heeft Aruba echt gedraaid op de timeshare. Hè? De mensen die een week die een hotelkamer voor 1 week in het jaar kopen. En dan ieder jaar in diezelfde week komen. Nou, daar hebben wij heel lang op geteerd. Dat blijft dus nu min of meer hetzelfde. Wat wel heel hard gegroeid is, zijn de European Plan Hotels. En ik had nog nooit van die uitdrukking gehoord. Maar dat zijn gewoon hotels waar je eigenlijk alleen maar logeert en geen maaltijden nuttigt. Dat groeide heel hard. Dat groeide met 13% en het was in totaal 1 miljoen overnachtingen. Het verandert dus. En dat is iets waar Aruba op een of andere manier mee om moet gaan. Vorige week hadden we het er al over dat ze de groei van de Argentijnse toeristen willen gaan afremmen. Nou ja, nu ook zie je dus dat waar we eigenlijk altijd blind zijn gegaan op timeshare en hotels, we dat plan nu moeten gaan verleggen. Want mensen boeken gewoon dat veel minder. Die willen lekker in een huisje zitten en niet meer in een hotel.
0: Lekker zelf koken. En, is toch,
1: precies. Ja. Ja, scheelt toch een smak geld. Hè? Als je een gezin bent met name. En je moet 3 keer per dag uit eten. Ja, het verschilt wel als je gewoon thuis lekker een eitje kan bakken. Het blijkt ook uit datzelfde onderzoek. En daar wilde ik het ook nog over hebben. Dat onze doelgroep verandert. Onze markt, waar we normaal gesproken altijd heel zwaar leunden op met name Noord-Amerika. neemt die afhankelijkheid daarvan een beetje af. We hadden tot en met mei 500.000 bezoekers uit Amerika hier op Aruba. En daarmee is het de grootste markt, maar het daalde 4%, van 74% naar 70%. En dat is heel raar, want ook dat zijn we niet gewend. He, die Amerikanen die blijven normaal gesproken komen. Nou, die komen ook wel. Maar de leeftijd is veranderd. Ze zijn jonger.
0: Ja.
1: Ze boeken dus een huis in plaats van een hotel. En ze zijn aanzienlijk jonger. Geven dus ook minder uit. We kregen wel heel veel mensen uit Canada. Maar dan komt het de Zuid-Amerikaanse markt. En met name Argentinië. Daar gaan we weer. Is heel sterk gegroeid. Vorig jaar hadden we 20.000 mensen uit Argentinië in deze periode. Dit jaar 60.000 mensen. Om je een idee te geven, dat is een groei van 194%.
0: Ja, wauw, dat is veel zeg.
1: Ja, dat is net alsof we gewoon een luchtverbinding hebben opengezet. Een soort de hele dag zo'n kabelbaan die heen en weer gaat.
0: Ja, een kraan die openstaat. Ja.
1: Ja, dat. En ik zei het vorige week ook al. Ik dacht echt dat het aan mij lag. Maar het lag dus niet aan mij. Het is echt zo. We hebben ontzettend veel Argentijnen. Naast dus de Amerikanen die we sowieso ook nog hebben. En dan is de regering bezig met het openstellen. Of kijken naar het openstellen van de grens met Venezuela. De luchtgrens. En daar is gemengd op gereageerd als je naar de bevolking kijkt. Hè, de ene helft zegt, natuurlijk moet die grens weer open. Die mensen die maken genoeg mee en die mogen hier ook naartoe komen. Andere mensen zeggen, je ziet wat er in Europa gebeurt. En je moet dat niet doen, hou die grens dicht. Straks krijg je allemaal criminaliteit. Het gaat niet zomaar 1, 2, 3 open. En het gaat ook niet free for all open. Daar wordt echt goed naar gekeken. En er wordt natuurlijk ook gekeken of dat in één klap helemaal open gaat of in stukjes. Dit is in ieder geval, zoals het er nu naar uitziet, de periode waarin we nu zitten, de laatste verlenging van het sluiten van de grenzen. En dan zouden we dus per 1 augustus weer open moeten gaan. Daarvoor is wel een stuurgroep in het leven geroepen, want er moest natuurlijk wel een commissietje komen. Dus we hebben de stuurgroep Luchtvaart Aruba Venezuela. Ze konden niks interessanters verzinnen dan dit.
0: Het dekt de lading.
1: Hoe zullen we ons stuurgroepje noemen? Weet je wat? We doen Luchtvaart Aruba Venezuela.
0: Ja.
1: En daar zitten mensen in van algemene zaken, justitie, luchtvaart, financiën en natuurlijk directie luchtvaart. En dan gaan we het zien wat er gaat gebeuren. Ik ben wel voor, eerlijk gezegd.
0: Ja, tuurlijk joh. Ja, goed, ik ben ook erg benieuwd. Maar ik ga ervan uit dat jij ons op de hoogte houdt volgende week weer. Ja. Volgende week misschien iets anders. Maar zodra je hier wat meer over weet, laat het ons weten.
1: Ja, en ik beloof ook dat ik de Argentijnen vanaf nu met rust zal laten.
0: Ja, want anders wordt het dan... Hier alsof je zo vreselijk anti bent. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik kom binnenkort een keertje naar Aruba om dat eventjes met eigen ogen te zien en eventjes goed mee te maken. Ik ben benieuwd.
1: Ze zijn wel knap. Als bevolkingsgroep moet ik eerlijk zeggen, Argentijnen zijn over het algemeen hele knappe mensen. Kijk naar onze koningin. Ze zijn zeer aantrekkelijk.
0: Okay.
1: Maar poets je Spaans nog even op. Want ze spreken geen letter Engels.
0: Nou, dan duurt dat voor mij wel even. Want ik spreek geen letter Spaans. Hey,
1: okay.
0: Dankjewel. En wij bellen volgende week weer. Volgende week heb ik vakantie. Dan belt Arie Pieter jou.
1: Gezellig. Dat is lang geleden. Helemaal goed. Hele fijne vakantie. En dan spreek ik jou over een paar weken weer.
0: Oké.

0: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
1: Command the road with Ultimate.

worden bij Ombudsman in 2025. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het aantal burgers dat contact opneemt met de ombudsman is het afgelopen jaar flink gestegen. In het nieuwe jaarverslag over 2025 staat dat er maar liefst 1340 klachten en verzoeken zijn behandeld. Dat is een grote toename vergeleken bij het jaar daarvoor. Toen waren het er nog 958. De ombudsman verklaart deze stijging deels doordat burgers het instituut beter weten te vinden. Aan de andere kant wijst de groei op een dieperliggend probleem. De overheid is namelijk nog steeds moeilijk bereikbaar en de communicatie schiet tekort. Om burgers sneller te helpen pleit de ombudsman opnieuw voor de oprichting van een toegankelijk juridisch loket. Op die manier kunnen mensen in een vroeg stadium de juiste informatie krijgen. En Curaçao is officieel aangewezen als gastlocatie voor de 21ste Islands of the World Conference. Deze vindt plaats in juni volgend jaar. Dat is bevestigd tijdens de algemene ledenvergadering van de internationale eilandstudiesorganisatie ISISA in Zuid-Korea. De

0: en Zuid-Korea. Het congres zal zo'n 200 wetenschappers en onderzoekers van 40 eilanden wereldwijd naar Curaçao trekken. Tijdens de conferentie staan thema's als klimaatverandering, duurzaamheid en de veerkracht van eilandgemeenschappen centraal. Het doel is om te laten zien dat eilanden niet alleen met uitdagingen kampen, maar juist ook wereldwijde oplossingen bieden. De organisatie op Curaçao, geleid door Renske Pin, is inmiddels in volle gang. De conferentiewebsite is live en het Renaissance Resort is vastgelegd als locatie. Pin noemt de conferentie een unieke kans om lokale Caribische kennis en expertise een internationaal podium te geven. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.

0: jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
2: En een lekker nummer, Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

0: Vanessa Carlton en A Thousand Miles hier op Paradise FM. Het is tijd om iemand blij te maken met een lekker etentje.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Woep, woep. Ja, zo zeggen ze dat altijd, hè, als iets heel erg leuk is. Ik vind het alleen wel een beetje jammer, want ik kan op dit moment niet uitbellen. Tenminste, dat lukt me niet via onze vaste lijn. Maar ik ga even iets anders proberen, want ik wil deze dame wel heel graag even bellen. Dus ik hoop, Merel, dat je je telefoon opneemt.
2: Ja, hallo.
0: Ah, kijk eens. Nou, daar ben je. Wat ontzettend leuk. Dag Merel. Met Vanessa.
2: Hoi. Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe is jouw eerste dag van de week verlopen vandaag?
2: Ja, eigenlijk wel goed. Ik heb net eten op tafel gezet, dus iedereen zit aan tafel.
0: Nou, wat gezellig.
2: Ik ben even weggelopen.
0: Ja, ja. En jij hebt toch je telefoon even bij je, want je schreef al vorige keer, toen belde ik jou en toen nam je net te laat was je bij je telefoon. Dus je schreef al, ik blijf nu in de buurt van mijn telefoon voor het geval je belt.
2: Ja, en hij ging net nog over en toen ging hij uit. Dus ik dacht, oh jee.
0: Daar gaan we weer. Nou, dat is toch ook verschrikkelijk. Als je iedere keer precies echt net te laat bij je telefoon bent. En dan ga ik iemand anders bellen. Super irritant.
2: Ja, nou, het houdt het wel spannend.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, ik heb je te pakken. Dus we gaan eventjes kijken of jij inderdaad het goede antwoord had. Ik laat je de opgave van vandaag nog één keer horen. En we spelen natuurlijk voor een lekker dinertje voor twee bij de buurvrouw was het, toch? Zeg ik het nou goed?
2: Ik geloof het wel.
0: Laat me eventjes checken. Ja, het is soms verwarrend, hè? De buurvrouw, de buren. Nee, dit is de buurvrouw. Oké, laten we even checken.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, we draaien dit nummer volgens mij helemaal niet zo vaak.
2: Nee, deze versie niet tenminste. Maar ik ken hem wel heel goed van vroeger. Want ik ben van de jaren 80. Dus ja? ABBA was een van mijn favorieten.
0: Kijk eens eventjes. Nou ja, je zegt het al. ABBA. Maar welk nummer?
2: Ja, Lay All Your Love On Me. Als ik het goed heb.
0: Ja, deze.
2: Ja.
0: Nou, dat is inderdaad het goede antwoord.
2: Jee.
0: Jee, je hebt een lekker dinertje gewonnen bij de buurvrouw.
2: Heerlijk, heel erg blij mee.
0: Nou, het is je hartstikke gegund. En voor nu wens ik jou ontzettend fijne avond en eet smakelijk. Wat heb je gekookt of wat heb je gehaald of wat heeft je man gekookt?
2: Nee, gekookt. Wraps hebben we. Oh, alleen mijn dochtertje die vindt het niks en de rest wel.
0: Hoezo vindt ze het niks?
2: Ja, ik weet niet. We hadden het heel mooi gemaakt. Maar ze zegt, nee, dus ik niet. Dus...
0: Heeft ze geproefd? Je moet heel streng zijn, hè?
2: Een typische driejarige.
0: Eerst proeven.
2: Driejarige, ja. Eerst proeven, inderdaad. Hoor je dat, Indy?
0: Oh, die vindt Vanessa stom vanaf nu. Ik wil niet naar Paradise luisteren.
2: Nee, groot gelijk. Eerst proeven.
0: Eerst proeven, ja hoor. Ja, want het is waarschijnlijk hartstikke lekker. Hey, eet smakelijk voor zometeen, hè, jullie. En kom maar even langs binnenkort om je bon op te halen.
2: Oké, super blij mee. Hartelijk dank.
0: Yes, fijne avond.
2: Doei, fijne avond.
0: Doei.

Weekend. En I'll be there for you. Nou, zo is het maar net. Maar voor nu is het ook weer even klaar. Ja, ik moet ook nog voor mijn kinderen moet ik er zijn. En een beetje voor mezelf. En nou ja, goed, ik wil jou ook een beetje je eigen privé gunnen vanavond. Ik wil niet de hele tijd op je lip zitten, het ouwe hoeren, toch? Nee, dat doen we morgen weer. Ik wens je voor nu een hele fijne avond toe. Ga daar lekker van genieten. En nou ja, goed, slaap lekker alvast en al die dingen. En morgen vroeg gezond weer op. En dan spreken wij elkaar morgen weer. Zit ik hier weer om 4. Tot dan.

0: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao,
2: voor kwaliteit die blijft staan.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
4: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
5: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant bij Rottumhuis in de Voortuin en post hem op social media. Tag @Rottumhuis.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws.
1: Het aantal klachten bij de Ombudsman is in 2025 gestegen naar 1340. Dit is een flinke toename ten opzichte van 958 vorig jaar. De Ombudsman wijst op problemen met de bereikbaarheid van de overheid en pleit voor een toegankelijk juridisch loket. Ook zijn er zorgen over de naleving van kinderrechten. Curaçao is aangewezen als gastlocatie voor de 21ste Islands of the World Conference, die in juni volgend jaar plaatsvindt. Dit werd bevestigd tijdens een vergadering in Zuid-Korea. Ongeveer 200 wetenschappers van 40 eilanden komen samen om te praten over klimaatverandering en duurzaamheid. De organisatie, geleid door Renske Pin, is al gestart. Dan internationaal nieuws. De Britse parlementariër Andy Burnham lijkt op koers voor het leiderschap van de Labour-partij en het premierschap. Hij heeft inmiddels de steun van 349 partijgenoten, terwijl er slechts 41 steunbetuigingen nodig zijn voor een tegenkandidaat. Burnham wordt vrijdag op een partijconferentie uitgeroepen als winnaar en maandag benoemd tot premier. De Amerikaanse president Donald Trump wil compensatie voor de kosten van de bescherming van de scheepvaart bij de Iraanse kust. Hij spreekt over een bedrag van 20% over alle verscheepte ladingen. Trump verklaarde dat de Verenigde Staten vanaf nu bekend staan als de hoeder van de Straat van Hormuz. Dit volgt op recente aanvallen tussen de VS en Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aanbevolen dat de zus van de overleden senator Lindsey Graham, Darlene Graham Nordone, hem voorlopig vervangt. Graham overleed afgelopen weekend na een korte ziekte. Zijn dood heeft gevolgen voor de Republikeinse meerderheid in de Senaat, die nu bestaat uit 51 van de 100 zetels. Gouverneur Henry McMaster moet beslissen of Nordone de ambtsperiode van haar broer mag uitzitten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Copa Mundial ha llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Oi man, changes group, y beton industry brieven gaat, y recibi bo sample digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full yena, tabo chance pa ganun Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un año de seguro completamente gratis di enya, y 1500 florin di gasolin di aso gas y UbiPay. Y ti mas premio banero set di parts di coi man. 25 mil fen mas, of un voucher na valor di 1500 florin di beton industry brieven gaat. Pa mas information, visita funmas.com.
2: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Non so logré, tourne con passion. Lo que ha comenzado como un sueño, abira fe. Realización, visualización y con focus. Realidad. Celebrar en primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
3: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.